0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy
9: van
8: Kesten.
10: Ik ben Marcia van
9: Kerkwens.
10: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Ik ben Nathalie.
6: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Altijd.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
14: Oh.

0: This music makes me feel free.
1: Say,

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Luister elke zaterdagnacht van

1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy
9: van Kesterstrek. Ik ben Marcia van Kerkpoint.
10: En ik speel op een cello van het
11: Muziekinstrumentenfonds.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Dinsdagavond, 8 uur.
14: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
13: Dinsdagavond, 8 uur.
14: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
13: Dinsdagavond, 8 uur.
14: De muziekexperts. Live op BR6.
15: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
16: Goedemorgen, welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week. Het weekend weerbericht, een kort overzicht van sport.
17: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Goedemorgen luisteraars, welkom weer bij het programma
1: De Blik.
0: Jawel, daar zijn wij weer. Het is weer eventjes kijken. 10 oktober alweer. Ja. Jeetje jongens, 10 oktober, ja ja. Nou, nog 1 of 2 weken dan gaat
1: gaan de tijd inruilen, de zomertijd voor de wintertijd.
0: Nou, ik heb er zo'n heftig
1: hekel. Ja, maar het kan ook best mooi zijn.
0: Ja, nee, maar ik...
1: Ja, je hebt hekel aan de kou, maar het hoeft ook niet koud te zijn.
0: Ik ga niet van het uur terug en vooruit. Laat het gewoon zoals het is. Oh, gezeik in een keer.
1: Je hebt er ik kan nou een uur lang slapen.
0: Hé?
1: Ik kan nou een uur lang slapen.
0: Ja, dat is toch gelul allemaal, joh. Dus als ik een uur langer wil slapen, slaap ik gewoon een uur langer. Klaar, dat is nogal makkelijk. Maar goed, dat is over 1 of 2 weken. Goed, we zijn begonnen met de Goedemorgen Wakker Worden platen. Dat waren de Commodores. En daar kan je lekker mee wakker worden in ieder geval. Goed, en wat gaan we doen? We gaan even kijken wat er in en rond de Bodegraven en Nieuwbrug is gebeurd. Gaat gebeuren. Uitgaanstips en natuurlijk ook het voetbal is weer... De Eredivisie is er ook weer. Want we zijn terug van weg geweest. We hebben fantastisch gevoetbald. Nou ja, volgens mij, daar gaan we maar even niet over. Daar ga ik het niet over hebben, nee. André is ook weer van de partij, dus wat dat betreft vol agenda. Petra, wat is er gebeurd? Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, er is hier iets gebeurd. En dat blijft voor mij ook een raadsel. Maar wie dit gedaan heeft, nou, die moet je maar zijn handen afvakken. Een 90-jarige vrouw uit Bodegraven is alle sieraden kwijt. En dat een onbekende man haar woning is binnengekomen. Het is nog niet duidelijk hoe de verdachte de woning wist binnen te komen. Er zijn geen sporen van braak. De politie heeft camerabeelden van de vermoedelijke verdachte vrijgegeven. Nou, ik heb ze gezien, dus ik hoop dat hij zo snel mogelijk gepakt wordt. Deze zaak werd afgelopen dinsdag 6 oktober behandeld in opsporingprogramma Team West. Op de camerabeelden is te zien hoe de verdachte op dinsdagavond 30 juni bij het appartementencomplex aan de Koningenweg staat. De man belt bij verschillende woningen aan en duwt tegen de toegangsdeur. Wanneer een bewoner uiteindelijk de deur opent, weet hij het complex binnen te komen. Ja, zal dat... Ik weet niet of ze dat daar hebben. Dan zou ik zeggen, zorg dat in al die complexen daar ook, dus de meneer Julia, al die dingen, dat die mensen een camera hebben.
0: Nou ja, het lijkt dat hij op de camera staat, want zijn nou geen beelden natuurlijk.
1: Ja, maar dan, als je hem toch niet kent, doe je toch niet die deur open?
0: Nou, ja, dat bedoelt zo, ja.
1: Zo nee, bedoel ja. Ik dat, weet je wel.
0: Ja, dat weet ik ook niet vroeger. Hij was een kijkgaatje, zo, dat weet ik ook niet.
1: Ja, maar ja, die vrouw waar het gebeurt, die was niet thuis. En hij is binnengekomen op een manier dat... Een hele hoop vraagtekens. Want hoe is hij binnengekomen? Er zijn geen braaksporen. Oh. Nou, je moet altijd via de voordeur naar binnen. Want hij is het complex is die binnen. Dus je moet altijd via de deur. Je kan niet zeggen, ik ga via balkon. Ja, ja. Het is heel raar. En nou, eenmaal binnen neemt de man de lift naar boven. Niet veel later is te zien hoe hij via een zijdeur het appartementencomplex weer verlaat. Op dat moment heeft hij een zak in zijn handen. De politie vermoedt dat daarin zijn buit zit. Hoe de man vervolgens precies de woning van een 90-jarige vrouw is binnengekomen, is nog altijd heel onduidelijk. Er werd geen braakschade aangetroffen. Extra schijnend is het dat de vrouw op dat moment pas 2 weken alleen woonde. Haar man was kort daarvoor verhuisd naar een verzorgingstehuis. Maar haar zoon had foto's van de sieraden gemaakt. Juist omdat hij had gehoord dat ouderen regelmatig slachtoffer worden van diefstal. De politie houdt er rekening mee dat de gestolen sieraden na 30 juni ergens te koop zijn aangeboden. Mogelijk heeft iemand de sieraden gezien of weet iemand waar deze zich bevinden. Wie de verdachte kent, iets weet over de gestolen sieraden of andere informatie heeft die de politie kan helpen, wordt gevraagd contact op te nemen met de opsporingstiplijn. Die is bereikbaar via 860-70. Anoniem informatie doorgeven kan via meldmisdaad anoniem op 0800-7000. Nou, ik zit hier bij de Rebo Nieuws. Iemand die Facebook heeft, die ze hebben, zijn natuurlijk niet de oudere mensen, maar Daar heb ik hem ook gezien. En hij is heel goed te zien. Zijn gezicht is goed in beeld. En anders moet je even naar Rebo Nieuws. En dan lees je dat wat ik net opgelezen heb. En daar kunnen de beelden van de overvallen zien. En ik hoop dat hij snel erkend wordt. En heel snel
0: en als je hem zelf tegenkomt en je pakt hem in de hart en zijn vingertjes even af. Oh, dan ga ik
1: één voor één dan. Dan. Ja, niet te hij mag zoveel niet. Maar wat zal hij krijgen?
0: Niks,
1: ik weet wat ik... Ik weet het, hoe die eruit ziet, maar ik laat me daar niet over uit.
0: Ja, dat is heel juist.

Al drie kwart eeuw staat EHBO-vereniging Nieuwebrug paraat voor de veiligheid en gezondheid van de dorpsgemeenschap. Een mijlpaal die niet onopgemerkt voorbij mag gaan. En dat wel op zaterdag 17 oktober viert de vereniging haar 75 jaar bestaan met een feestelijke en actieve opening. Een open dag in en rondom het Wierikenhuis. Vanaf 10 uur tot 3 uur pakken hulpverleners groot uit. In nauwe samenwerking met de lokale brandweer. Heel Nieuwebrug en omstreken is uitgenodigd om dit jubileum mee te komen vieren. Want in 1951 begon als een bescheiden initiatief van een aantal betrokken dorpsbewoners. Is in 75 uitgegroeid tot een onmisbare schakel in de lokale gemeenschap. Of het nu gaat om sportevenementen, dorpsfeesten of acute situaties op straat. De vrijwilligers van EHBO-vereniging Nieuwebrug zijn altijd snel te plaatsen om eerste hulp te verlenen. Dankzij continu bijscholing en echte clubleden is de kennis over reanimatie, verbandtechniek en acute zorg al decennia lang gewaarborgd in ons dorp. Om het 25 jaar bestaan te vieren, transformeert het terrein rondom het Wierikenhuis op zaterdag 7 oktober in een levendig actiecentrum. Het belooft een interactieve dag te worden, waarbij bezoekers niet alleen toekijken, maar ook zelf kunnen ervaren wat hulpverleners inhoudt. Een EHBO-vereniging laat doorlopend zien wat zij in huis heeft. Van het behandelen van kleine verwondingen tot complete reanimatiescenario's met de AED, de ernst en de passie van het vak worden live gedemonstreerd. Om de dag extra spectaculair te maken, slaat de vereniging de handen in één met de brandweer. Samen bood zij noodsituaties na, waarbij te zien is hoe de keten van noodhulp noodloos in elkaar verloopt. Bezoekers krijgen zo een uniek kijkje achter de schermen bij een gecoördineerde reddingsactie. Nou, 12 november is de jarig, krijgt ieder dit jaar wel een heel bijzonder levensredding cadeau. Tegen 50 jaar jubileum geeft EHBO-vereniging Nieuwebrug een gratis EHBO-cursus weg voor iedere inwoner van Nieuwebrug die zich specifieke datum zijn verjaardag viert. Met deze opvallende verjaardagsactie viert de vereniging drie kwart eeuw inzet voor de veiligheid in de regio en investeert direct in de toekomst. Nou, dus op 17 oktober is er van alles te zien. De brand

0: Maandag.
1: Wat gaan we nou weer beginnen?
0: Ja, dan
1: de wintertijd?
0: Dan gaat die ProRail aan het werken.
1: Oh jee.
0: 9 maanden al lang. Ik vind het nogal wat. Aan de vernieuwing van de Gouden Spoorbrug in Alphen aan den Rijn. De werkzaamheden duren tot en met juli volgend jaar. Een grote klus, maar noodzakelijk om de spoorbrug ook in de toekomst veilig en betrouwbaar te houden. Voor trein- en scheepvaartverkeer. En dus, ik weet niet wat ze gaan doen natuurlijk precies, maar...
1: Ik vind het ook wel lang.
0: Hè?
1: Ik vind het ook wel lang.
0: Ja, maar ik weet niet of ze... Maar ik ga het even zelf misschien erbij bedenken. De Gouden Spoorbrug is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de spoorlijn tussen Leiden en Woerden. Nou, volgens mij tussen Bodegraven ook, maar goed, die zit er gewoon ook tussen, maar dat maakt niet uit. Deze brug is toe aan een vernieuwing. Door nu groot onderhoud uit te voeren, zorgen ervoor dat de spoorbrug ook in de toekomst betrouwbaar blijft voor trein- en scheepvaart. De vernieuwing van de Gouden Spoorbrug is noodzakelijk, maar brengt ook hinder met zich mee natuurlijk. We begrijpen dat dit vervelend is voor mensen die dagelijks afhankelijk zijn van deze verbinding. Daarom hebben ProRail, NS en regionale partners aanvullende maatregelen uitgewerkt om impact zoveel mogelijk te beperken. Reizigers kunnen omreizen via Schiphol, tuurlijk. Lekker eentje. Met ongeveer 10 minuten extra reistijd. NS zorgt voor vervangend busvervoer en informeert reizigers over aangepaste dienstregeling. Ook zijn de stations Alphen aan den Rijn en Bodegraven 20 extra bikes beschikbaar. Ja, dat neem je mee met fietsen. Hiermee kan reizigers naast de bus een alternatief om te reizen tussen station Alphen aan den Rijn en Bodegraven. De fietsen boek je dan via de NS-app de beste fietsroute. Tussen de beide stations wordt dan ook duidelijk aangegeven met borden. In de eerste week van de werkzaamheden krijgen reizigers dan ook op de station Bodegraven en Alphen een gratis kopje koffie en thee. Zo van de stationshuiskamer en de kiosk. Op station Alphen aan den Rijn worden er coupons uitgedeeld die bij de stationshuiskamers en de kiosk in te leveren zijn. Op station Bodegraven staat gewoon een mobiele koffiekar. Allee, hartstikke idee, dat zijn wel eens meer dan trouwens. Tijdens de werkzaamheden vernieuwen we onder meer de fundering. Nou gaat het worden hoor. De landhoofden, de middenpijler en de technische installatie van de brug. Ook vervangen de vaste delen van de brug. Het beweegbare deel wordt gerenoveerd en herbruikt. In de vernieuwde brug, zo geven we, bestaande onderdelen van een tweede leven. De werkzaamheden zijn omvangrijk. We verwijderen eerst de delen van de bestaande constructie, verstevigen de ondergrond en bouwen vervolgens de brug weer op. Daarom is het een aangesloten werkperiode van 9 maanden hard nodig. Nou ja, dat is mooi. ProRail investeert met deze vernieuwing in een betrouwbare spoorverbinding voor reizigers, vervoerders en scheepvaart. Naar de werkzaamheden kan de vernieuwde brug, naar verwachting, 100 jaar mee. Ook wordt de brug minder storingsgevoelig. Ja, dat was nog wel zo. Dit is het probleem nog eens open of dicht. Dit draagt bij aan een betrouwbare dienstregeling. Geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. Tussen 12 oktober en 14 juli rijden er geen treinen, maar tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. Kijk even over actuele reisinformatie, aanvullende maatregelen, reisadviezen en omleidingsroutes in de reisplanner. Of lees meer in de nieuwsbrief van NS. Ik kom er toch niet tegen wat ik zou bedacht hebben, Peter. Volgens mij wilden ze TZT ook de spoorweg verdubbelen naar
1: Leiden.
0: Naar Leiden.
1: Dan kunnen ze dat niet gelijk doen.
0: Zou het niet handig zijn om die brug dan ook gelijk te verdubbelen?
1: Lijkt me handig.
0: Ben ik nou weer
1: gek? Nee, het lijkt me handig. En nou hebben we natuurlijk een brug die open moet.
0: Ja.
1: Ja, elke brug moet open natuurlijk. Maar wordt het nou weer een brug die open gaat? Ja, of wordt het nou gewoon een open brug?
0: Hij blijft zelf. Ze gaan hem kunnen verbeteren. Ze gebruiken weer het oude materiaal enzovoort. Dus het gaat ook weer een brug worden die dus opendraait. Heel raar natuurlijk, maar opendraait. Waar de scheepvaart er twee kanten door kan. En dan, ja, de trein kan er even niet over. Maar dan gaat hij weer dicht. En dan kan de trein er weer over. Ja, ik had zoiets van, maak er dan twee tegelijk voor straks. Als je die uitbreiding krijgt. Dat zal misschien nog een poos duren. Maar volgens mij is daar ooit over gesproken.
1: Ja, maar ja, dat is een boompje, hè? Dat is een geldboompje,
0: ja,
1: hè?
0: Dus, ik denk, als je het nu tegelijkertijd doet, dat het goedkoper is. Dan is over een aantal jaren weer nog
1: maar, het moet wel geld zijn.
0: Ja, nou, maar geld is er toch niet, dus dat scheelt. Dus dat maakt niet uit. Dus wat dat betreft, misschien Misschien heb ik een goed idee.

0: fotograaf even eigen toren van Pisa.
1: Oh ja?
0: Ja. Hoef het niet voor naar Parijs. De toren van de katholieke kerk aan de overtocht staat om omvallen. Er is snel actie geboden. Wordt het slopen of herstellen? Dat kost veel geld. En wie gaat dat betalen? Daarover kan iedereen meepraten op 13 oktober om 8 uur in het Evertshuis in de Bodegraafse Balie. Speciale gast daarbij is Ton van der Schans, voorzitter van Hugo Kootsteen, een organisatie die zich inspant voor historisch erfgoed. Er zijn in het verleden al veel waardevolle oude gebouwen in Bodegraaf gesloopt. Maar hoe kan de kerk behouden blijven als de toren een andere deel van het gebouw op omvallen staan? Uiteraard zullen er ook betrokkenen vanuit de kerk zelf aanwezig zijn. Binnen deze gemeenschap zijn er voorstanders voor deze restauratie. Maar ook de optie van sloop en doorgaan met de kleine moderne kerk ligt op de tafel. Daarna zijn er nog stemmen te vinden die de toren bepaalt is voor de skyline van het dorp. Dat zou dan een reden zijn dat ook de gemeente zich ermee moet bemoeien. Bij dit alles speelt natuurlijk de vraag: gaat de gemeente dan ook betalen? Of brengen de laatste kerkgangers dit bedrag op? Een debat over de beeldbepalende toekomst. Eerder is de Poenextoren van de vroeger André Lonfabriek gered met de crowdfunding. Welwillend publiek kan toen een aandeel kopen in de restauratie van en zo letterlijk een steentje bijdragen. Maar daarvoor lijken de kosten bij dit kerkgebouw te hoog te zijn. De Bodegraafse Balie is er iedere tweede dinsdag van de maand en is gratis toegankelijk. De avonden beginnen om 8 uur en eindigen om 9 uur, waarna aan de bar nog nagepraat kan worden. Het idee van de Bodegraafse Balie is geïnspireerd op de debatcentra in vele steden waar mensen rond allerlei onderwerpen elkaar kunnen ontmoeten in gesprek op basis van goed informatie. Nou, iedereen is van harte welkom. Ja, ik ben ook wel weet, gaan een hele hoop oude gebouwen gaan weg. Het is natuurlijk een punt in Bodegraaf wat je ziet.
1: Yeah.
0: Ja, maar wat, ja, is, je... kennen we, wat is er nou goedkoper? Hele, een,
1: ja, maar daar kom ik, dat is punt 1. Maar ik zag gelijk nog punt 2 eraan vast. Schroefsteden worden de gemeente nou mee moet betalen.
0: Ja, dan moeten wij
1: ook betalen. Dan moet jij en ik ook mee betalen. Die, wij, jij en ik, die eigenlijk totaal niks met een kerk te maken hebben. En of het nou een katholieke kerk is, of een hervormde kerk, of de dorpskerk, of de gereformeerde kerk, maar het is geen wat. Ja, dan, ga je, dan moet jij daar mee betalen, terwijl de kerk waar je nooit niks mee doet. Ja, oh, die skyline, jammer voor die skyline. Die skyline, die is al helemaal niet meer natuurlijk. Zeker niet als je daar vandaan komt, want er staan zoveel huizen voor. Ja, dat, dat was ze nou laatst aan het bouwen zijn, moest kijken hoe hoog dat komt. Nou, dat heeft toch niks met de skyline te maken. Dat, maar goed, wie ben ik?
0: Nou, we houden het even in de gaten. Ja, wat gaat er gebeuren?
1: Gaat
0: die kerk plat? Of?
1: Zoete lieve Gerritje. En heb ik er nog een dingetje bij? Ik weet niet hoe lang het geleden is dat die afgebrand is.
0: Dat is wel een hele tijd terug.
1: Ja, maar geen 100 jaar.
0: Nee, maar was dat, waren wij er toen al?
1: Natuurlijk.
0: Ja, oh, dat klinkt me eigenlijk niet meer.
1: Ja, nou, ik weet nog zeker dat wij nog. Wij woonden op de Achternieuwstraat, we waren getrouwd, dus het meer dan 45 jaar kan het niet geleden zijn. Dat snap ik niet. Dat dat toen niet goed gebouwd is. Want het is bijna die hele kerk is afgebrand en opnieuw gebouwd. Dus. Maar ja. En de dorpskerk, die staat er gewoon maar al 1000 jaar. Is ook wel wat aan vernieuwd natuurlijk, gaat niet om. Dus de toren ook wel, dat daar de toren vernieuwd is, weet ik ook wel. Dat heb ik nog een paar keer gezien. En een keer een nieuwe kloktreed natuurlijk. Maar, nou, we gaan het in de gaten houden, of het ons geld gekost. Of, ja, dat de katholieke gemeenschap, want daar gaat hij uiteindelijk over. Of die dat met elkaar moeten betalen. Het is nog wel, ach ja, en als die afgebroken worden. Ja, dan zouden ze misschien een wat kleinere kerk in dezelfde vorm kunnen maken. Of misschien is dat wel. Altijd dichtbij.
2: altijd. BR6. BR6.
3: Dit is het weerbericht.
0: Het blijft aan de wisselvallige kant met een paar buien. Vooral in het noorden van het land. Maar in de temperatuur verandert er maar ook weinig. Ze komen in de middag uit tussen de 14 en 16 graden. Maandag en dinsdag zijn gelukkig een paar droge dagen. Er steekt dan een zuidwestelijke wind op, die geleidelijk warme lucht weer aanvoert. Verder breekt de zon op veel momenten door. Dinsdag kan daarbij in het land alweer 19 graden gaan worden. Woensdag trekt in de ochtend vanuit het westen een storing met een paar buien over het land. In de middag komt de zon er weer door. In de temperatuur verandert nog steeds weinig. Dus rond de 16, misschien kunnen we de 20 nog halen, maar ik denk het niet.

0: feestelijk moment afgelopen maandag. Bij de Prinses Beatrix School in Bodegraven. Want na maanden bouwen werd een nieuwbouw van de school officieel geopend. Groep 7 en 8 krijgen vanaf nu les in de gloednieuwe lokalen. En de bibliotheek heeft een plek gekregen in de nieuwe gedeelte. De uitbreiding zorgde voor meer ruimte in de school. De tijdelijke klasunits die de afgelopen periode op de parkeerplaats stonden, zijn daardoor niet langer nodig en worden naar verwachting donderdag weggehaald. Op 12 januari werd officiële startsein gegeven voor de bouw van 2 nieuwe lokalen. Destijds zorgden de leerlingen gezamenlijk. Vandaag is de start, de bouw gaat beginnen. En onthulde aannemer Goudriaan Jogeris BV het bouwhekdoek. Nog geen 9 maanden later konden de nieuwe ruimtes daadwerkelijk in gebruik worden genomen. Bij de feestelijke opening waren onder andere wethouder Jordan van der Haas en Arjen Griffioen, directeur van Goudriaan Jogeris BV, aanwezig. Schoolleider Astrid Sloof sprak de kinderen en ouders en andere aanwezigen toe. Dus die hebben al een stuk weer bijgebouwd. Ja, die school is ook nog niet zo oud.
1: Nee.
0: Nee, en nou is er de kosterschool bezig en nou gaan ze geloof ik in Broekvelden ook beginnen. Denk goed na. Laat je hersentjes werken, gemeente. Ja, ik zeg het. Mijn collega zit te lachen. Ik weet niet waarom, maar ik weet wel waarom. Denk goed na. Want Weideveld is 1 en al jonge gezinnen die er wonen. Gemiddeld 2 kinderen per gezin gaan, laten we dat nou eens zeggen. Nou, er moeten hoge scholen gebouwd worden. Of scholen met meer lokalen.
1: Ja, hogere bouw bedoel ik. Ja, en hogere scholen. Dat zou toch ook interessant zijn als...
0: Ja, als hier 1 hogere school is.
1: Ja, dat zou ook eens interessant zijn. Nee, want allemaal maar winnen hoe de halve gouden.
0: Kijk, nou kijk hier hoe oud zal de Willybrod school zijn. Nou, zal die 10 jaar bestaan?
1: Ja.
0: Maar is al te klein. Nou, zit onze kleinzoon, die zit in zo'n noodlokaal op de vijver.
1: Ja, elke dag trainen.
0: Mijn dochter is er geweest. Nou, het zijn hele kleine lokalen.
1: Ja,
0: daarom zeg ik, denk goed naar bouw in de toekomst.
1: Ja, ik heb alles gezegd. Pak 1 groot gedeelte, klap daar 1 hele hoge school neer en doe daar gewoon en de weet ik veel, al die scholen bij elkaar, maakt het nou uit. Ja, dan 1 gebouw, 1 grote school en dan verschillende scholen erin. Maar goed, dan gaan we weer wat anders krijgen, Petra, want de energierekening, en dat is echt waar, hier wordt een steeds groter deel van de vaste last. Gelukkig is er een effectieve manier om je huis te beschermen tegen een hoge energierekening. Ja, ja, isoleren. Door het huis goed te isoleren, verbruik je minder energie. Isolatie houdt niet alleen de warmte buiten in de zomer, maar houdt ook de kou buiten in de winter. En dat merk je dan ook direct in je portemonnee. Geld dat u liever uitgeeft aan bijvoorbeeld leuke dingen, leukere dingen dan stookkosten. Nou ja, je kent het misschien niet eens... Je hebt het misschien niet eens, laat ik het zo maar zeggen. Geen huis is hetzelfde en geen isolatieoplossing is standaard. Daarom biedt de gemeente Bodegraven Reewijk subsidie en gratis professioneel advies. De adviseur Klimaatroute kijkt dan samen met u welke isolatieregel de beste past bij huis. En uw situatie natuurlijk. Een persoonlijk gesprek is geheel vrijblijvend. Verplicht u tot niets. Na de isolatieadvies bepaalt u zelf op welke manier u verder gaat. De adviseur, sir, die helpt u wel gratis bij uw volgende stappen van het aanvragen van offerte tot uitvoering. U kiest zelf voor het isolatiebedrijf en vraagt zelf de offertes aan. U voert de isolatiemaatregelen zelf uit. Let op, ook als u zelf gaat klussen, moet u contact opnemen met de Klimaatroute. Zij kunnen ook u wijzen op de voorwaarden. En wilt u uw huis beter beschermen tegen de hoge energierekening? Meld u dan nu aan en zie meteen of u in aanmerking kan komen voor de isolatiesubsidie van maar liefst €1.250. Huishoudens die in 2022 een energietoeslag ontvingen of een inkomen hebben lager dan 120% van een sociaal minimum, kunnen zelfs tot 3.750 euro subsidie krijgen. Bel de klimaatroute 020-290-5959. En deze is dan ook bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur. Je kunt ook even gaan kijken op naar deklimaatroute.nl/bodegraven-Reewijk. Ja, waar ik dan dus bang voor ben, hè, dat is, dan heb jij geld daarin gestopt. Je krijgt ook een subsidie natuurlijk, maar je gaat er geld erin stoppen. En dan ga je minder energie gebruiken, dus dan is dat wat goedkoper. En dan gaan ze de energie nog weer duurder maken. Dus ik vraag me af of het echt allemaal effectief genoeg is.

0: En dan zijn we toe aan de drie draaien van deze week. En we gaan draaien, Mieke. Ja, wie kan Mieke niet? Morgen zal ik om je huilen. Dat is het eerste nummer. Het tweede nummer van Mieke is Ga dan. En het derde nummer is Kleine Vogel. Nou, dit kunnen we allemaal luisteren. Wat heerlijk. Luister naar die drie draai die wij weer hebben uitgekozen.
1: De drie draai van deze week.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar 1 rijstrook vrij. Er staat al 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
6: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
7: Goedemorgen, welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week. Het weekend weerbericht, een kort overzicht van sport.
8: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Welkom bij het tweede uur van het programma De Blik, waarin we weer lekker gaan blikken in en rondom Bodegraven en Reewijk. En al die andere gemeentes die er omheen liggen. We hebben natuurlijk weer zat te vertellen wat er allemaal weer wel en niet gaat gebeuren en wat er gebeurd is. Ook André is er weer rond de klok van 10:30 met een interview met voetbaloverzicht, veldkorfbal, waterpolo en natuurlijk het sportaanbod. Dat u vanmiddag vanaf de klok van 2 uur weer kunt beluisteren bij BR6. Dus er is een zat te beluisteren om tot middernacht bij uw lokale omroep BR6.
1: Jongeren van 10. En met 14 jaar kunnen vanaf nu iedere dinsdagmiddag terecht bij tennisvereniging Wierke in Nieuwebrug van MoveBase. Vanaf 3 uur tot 5 uur is er ruimte om lekker te bewegen, samen met vrienden activiteiten te doen of gewoon gezellig te chillen en bij te kletsen. Jongeren kunnen die middag vrij binnenlopen wanneer het hen uitkomt. MoveBase Nieuwebrug is er voor jongeren uit de buurt. Zij mogen zelf aangeven wat ze graag zouden willen doen. Mits er iets in Nieuwebrug of heb je een leuk idee voor een activiteit, laat het weten. En wie weet, gaan we samen mee aan de slag. Tennisvereniging Wierke Nieuwebrug. Iedere dinsdag schoolvakanties uitgezonderd. Van 3 tot 5 uur. Voor jongeren van 10 tot en met 14 jaar. Gratis en zonder aanmelden. Vrije inloop. Wilt u meer weten over Move2Base of een idee aandragen? Neem contact op met Sanne van Vuren, sport- en bewegingregisseur bij Sport en Welzijn Bodegraven Reewijk. En dat kunt u doen via sanne.vuren@snw-br.nl.
0: Ja, het succes van 2 voorgaande jaren organiseert de kinderboerderij Gouda deze herfstvakantie de 3e editie van Light at the Farm. Een prachtig sfeervol licht spektakel in het donker met bijzondere en verrassende effecten. Tijdens Light at the Farm verandert de kinderboerderij zodra het donker wordt in een bijzondere belevenis. Vol licht, geluid en verrassingen. Het gehele erf wordt dan ook speciaal voor deze avond verlicht en versierd. Muziek, geluid, rook en misteffecten die zorgen voor een bijzondere sfeer en maken de beleving compleet. Ook als de bezoekers al eens eerder bij de Light at Farm zijn geweest, is het toch door de toevoeging van nieuwe lichtelementen weer genoeg te beleven. En ik zie, Petra, hier een paar fotootjes ervan. Dan zie je een spookje door de lucht gaan of een engeltje. Nou, de Light at Farm is een uniek avondevenement voor jong en oud, waarbij de kinderboerderij bleef zoals je haar normaal nooit ziet. Nou, het is misschien een goede vervanger voor vuurwerk, Peet. Zou het niet wat? Ja. Nou, Light at Farm vindt plaats op dinsdag 20 oktober tot en met zaterdag 24 oktober. Kijk, nou, het is nog bijna een week, ook hoe mooi is dat. Iedere avond ben je vanaf 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Ja, je moet wel wat meebetalen en dat vind ik niet zo gek. Het kost je €4,95 per persoon. En bezoekers kunnen via de website hun ticket reserveren. En dat doe je dan via www.kinderboerderijgouda.nl.

0: Vandaag van 9 tot 1 uur staat het Evertshuis in het teken van gezellig struinen, leuke vondsten en een ochtend vol activiteiten voor jong en oud. Na het succes van de eerste kinderkleedjesmarkt afgelopen januari belooft ook deze tweede editie een gezellige boel te worden. In de foyer en theaterzaal van het Evertshuis vind je ongeveer 40 kleedjes vol speelgoed, boeken, kleding, spelletjes en andere leuke spullen die klaar zijn voor een tweede leven. De belangstelling voor de kleedjesmarkt is groot. Alle plekjes zijn al bezet. En aanmelden voor de kleedjesmarkt is daarom helaas niet meer mogelijk. Voor bezoekers staat de deur zaterdag natuurlijk wagenwijd open. De toegang is gratis. Naast het struinen langs de kleedjes is er nog veel meer te beleven. Bravo organiseert verschillende leuke creatieve activiteiten waar kinderen kosteloos aan mee kunnen doen. Ook bij de Bor is geopend voor een kopje koffie, limonade, een tosti of iets anders lekkers. De volgende keer zelf een kleedje bemachtigen, houd dan de website van het Evertshuis is goed in de gaten voor informatie over de volgende editie. Voor meer informatie kijk natuurlijk op de Borofse kinderkleedjesmarkt. Streepje Evertshuis Bodegraven, Reewijk dus. Nou, ja, ik zei het al, het is vandaag van 9 tot 1 uur en de toegang is gratis. En misschien weten ze daar misschien al wanneer de nieuwe kleedjesmarkt is. En anders, ja, houd het in de gaten. Er is natuurlijk ook een krantje uitgekomen van het Evertshuis waar activiteit. En misschien staat het daar al in dat die voor volgend jaar is.
1: Wie zal het zeggen? Hey, we gaan even naar Woerden, want daar de vogelvereniging Avicultura, die houdt op zaterdag 17 oktober opnieuw een vogelmarkt in het clubgebouw aan de Singel 43. De markt is geopend van 10 tot 12 en bezoekers die kunnen er kennis maken met bijvoorbeeld de vereniging zelf en verschillende soorten kooi- en volièrevogels. Je kan ze bekijken, je kan ze kopen. Ook is het mogelijk om zelfs de vogels te verkoop aan te bieden. De ingebrachte vogels worden vooraf uiteraard visueel gecontroleerd op hun gezondheid. Voor de mensen die meer willen weten over het houden en verzorgen van vogels, zijn er handleidingen beschikbaar over de verzorging en uiteraard de huisvesting. Leden van Avicultura staan bovendien klaar om bezoekers te informeren om te adviseren over deze hobby. De toegang tot de vogelmarkt is lekker gratis en ook staat er voor de bezoeker nog eens een keer een gratis kopje koffie of thee klaar. Nou, iedereen die belangstelling heeft voor de vogels is dan ook van harte en welkom bij Avicultura aan de Singel 43 in Woerden. Volgende week vanaf 10 tot 12.

0: spel hoor. We zijn weer toe aan het voetbal Eredivisie. We zijn er weer na 2 weken weg geweest. Ja, we hebben een beetje Nederlands elftal zien voetballen. Nou, het was niet echt om huis te schrijven, maar ze hebben aardig puntjes gehaald. En ik ga er verder niet meer over praten. We gaan gewoon kijken wie en wat er weer gevoetbald wordt en waar ze staan.
1: Nou, we beginnen om 4:30 zaterdag. En dat is de Go Ahead Eagles. En die krijgen Sparta Rotterdam op bezoek.
0: Ja, de Go Ahead Eagles staat op de 9e plaats. En Sparta op de 12e plaats, Peter. Dus er zit 2 punten tussen. Dus 3 punten, zeg verkeerd. Dus wil Sparta een beetje bijblijven. Zal ze er wel wat gaan doen natuurlijk, hè?
1: Dan gaan we naar de Kuip. En dan heb ik het over Feyenoord. En die krijgen AZ.
0: Ja, en dat is... De nummer 1 en de nummer 2 tegen elkaar, Peter. Dus,
1: dat is een mooie wedstrijd.
0: Ja, dat wordt een hele mooie wedstrijd. En het is namelijk zo natuurlijk. Als Feyenoord nu bijvoorbeeld, die is het niet dag gaan gebeuren. Maar stel je voor dat Feyenoord van AZ gaat winnen. Dan zou Feyenoord de koppositie over kunnen gaan nemen. Dus ja, het is toch wel om heel wat te doen om deze wedstrijd in ieder geval voor Feyenoord te gaan winnen.
1: Fortuna zit daar thuis en die krijgen FC Twente op bezoek.
0: Ja, en Fortuna staat op een mooie 6e plaats en FC Twente op een 4e plaats, Peter. Dus ook een hele mooie wedstrijd gaat dit worden, want ze zullen aan elkaar gewaagd zijn.
1: Gaan we naar de Johan Cruijff Arena. Ajax en die krijgen NEC.
0: Ja, Ajax doet het langzamerhand steeds beter, staat op een 5e plaats. NEC die valt een beetje tegen. Misschien na 2 weken stilte is het misschien weer dat ze een beetje terugkomen. En ik ben benieuwd wat deze wedstrijd gaat geven.
1: Dat waren de wedstrijden van zaterdag en Ajax speelt om 9:00 thuis. Zondag begint de eerste wedstrijd om 11:45. Gaan we naar de Galgenwaard FC Utrecht en ja, die krijgen Willem II op bezoek. Jij gaat
0: Peter en Willem II helemaal onderaan. Maar...
1: Nou, dat gaat niet best. Utrecht gaat ook niet zo best.
0: FC Utrecht.
1: Ook niet zo.
0: FC Utrecht staat op 15e plaats. Ongekend laag voor Utrecht. Dus ja, het is niet te hopen dat Willem II, althans voor Utrecht, dit gaat winnen. Want anders dan hele kans dat dan gaat het alles los hè, daar in Utrecht.
1: Dan hebben we Telstar thuis en die krijgen het laatste kwartiertje. ADO Den Haag.
0: Nou, Telstar die... Die staat op een 13e plaats. En ADO Den Haag, ja Peter, ook met ADO gaat het niet zoals ze dat gewild hebben. Ze zijn vorig jaar teruggekomen. Maar ze staan gewoon hetzelfde als Willem II. Ook op, in dit geval op de 17e plaats. Maar verder staat alles hetzelfde. Het is omdat ze de H eerder komt als de W. Dus, maar ze staan op de 17e plaats. Ben benieuwd wat dat gaat worden.
1: PEC Zwolle thuis en die krijgen SC Cambuur.
0: Nou, dan hebben we weer zo eentje. Die staat op de 16e plaats. PEC Zwolle en FC Cambuur, die staat op een 14e plaats. Daaronderin kan er nog wel eens wat gaan gebeuren.
1: Nou, we hebben de laatste club van...

0: uit Rotterdam Excelsior thuis. En die krijgen uit het hoge noorden FC Groningen.
1: Ja, nou, dat is prachtig. Wie is de wedstrijd tegen de Excelsior? Die staat op de zevende plaats. En Groningen op een achtste plaats. Allebei zeven wedstrijden gespeeld. Het enige wat een klein beetje verschilt. Ze hebben allebei 11 punten. En Excelsior heeft een paar doelpunten minder tegen. En dat is het enige verschil. Dus, nou, wat kan dat voor een mooie wedstrijd geworden dan? Nou, jij zegt altijd...
0: Ja, de bal is rond en dat je ploegje maar mag winnen, hè?
1: Zo is dat. We gaan het allemaal weer bekijken vandaag en morgen.

0: wakker worden. Altijd dichtbij.
1: Altijd BR6. Dit is De Blik met het sportoverzicht en het sportprogramma voor dit weekend. Luisteraars, goedemorgen. Het is zaterdag 10 oktober. Van mij krijgt u weer ons wekelijkse sportoverzicht in De Blik. En ik ben André van Egdom. Vorige week zaterdag werd de derde speelronde van de reguliere competitie afgewerkt. U krijgt van mij de uitslagen en standen. In 3B won Esto met een zevenklapper van Soccer Boys. Het werd 7-1 met onder andere drie treffers van Yannick Seys. Roda 76 speelde uit bij FC Zoetermeer verdienstelijk met 1-1 gelijk. Cedric Berens scoorde voor Roda 76. Stand in 3B. Bifair leidt met 9 uit 3. Gevolgd door Esto en Zwarte Pijl met ieder 7 uit 3. Negende Rode 76 met 4 uit 3. In 4D kreeg FC 33 met 6-1 een flink paksla van Dilettant. Stand in 4D. LMO en Haastrecht leiden met ieder 9 uit 3. FC 33 13e en voorlaatste met 1 uit 3. In 5B de eerste zege voor CVC in Reewijk. Het won met 4-0 van SPV 81. Juri Kalmeijer scoorde onder andere twee keer. WDS verloor met 0-5 van Goudrak en de Rijnstreek met 1-4 van Gouda. Stand in 5B, Gouda koploper met 9 uit 3. WDS 6e met 6 uit 3. CVC Reewijk 9e met 3 uit 3 en de Rijnstreek nog zonder punten. Vanmiddag de vierde speelronde van de reguliere competitie. Met om 2:30 Rode 76 tegen Groeneweg, RWC 33 tegen Lekkerkerk, Goudrak tegen CVC Reewijk, Kamerik tegen WDS. CKV tegen Esto is om 2:45 en ASW de Rijnstreek om 3:00. In het BSS topscorersklassement leidt Yannick Seys van Esto met 5 doelpunten. Tweede is Juri Kalmeijer van CVC Reewijk met 3 treffers. Uitslagen veldkorfbal. ALO tegen CKV Reewijk met 21-16. CKV Reewijk is nu gedegradeerd naar de tweede klasse. Verder nog OZC Wienerschaar werd 8 tegen 21. Programma veldkorfbal voor vanmiddag. CKV Reewijk tegen Velocitas, dat is om 3:50. En Wienerschaar DSO is om 3:30. Uitslagen waterpolo. ZV Haarlem tegen BCPC Heeren werd 9 tegen 8. Programma waterpolo. Dat is 1 wedstrijd. BCPC Heeren tegen MNC Dordrecht om 7:30 vanavond in de Kuil. Vanmiddag vanaf 2 weer sport op zaterdag op de radio met live de volgende wedstrijden. RWC 33 tegen Lekkerkerk, u hoort mij als verslaggever. Rode 76 tegen Groeneweg met Wijnen voor Wij. Donk tegen Bifair met Gert Schinkel. Ona tegen Sportief met Jurgen Veldman. En Gouda tegen GSV met Orno Hungerink. Luisteraars, tot zover dit sportoverzicht. Dank voor het luisteren en voor nu een goed weekend.
2: Hey! Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it!

0: Brits Club Bodegraven Reewijk vierde afgelopen zondag het 60-jarig bestaan. Precies 60 jaar geleden werd de Brits Club in Bodegraven opgericht. Reden genoeg voor een feestelijke jubileumdag, waarna er ruim 100 leden aan deelnamen. De jubileumviering vond plaats in het Archeon in Alphen aan de Rijn. Naast het feestelijke karakter stond de dag natuurlijk vooral in het teken van Brits spel. De ruim 100 aanwezige leden gingen enthousiast de strijd met elkaar aan en probeerden met hoge partner zo hoog mogelijk scoren te behalen. Er werd fanatiek gespeeld, maar uiteraard ontbrak ook de gezelligheid niet. Het jubileum vormde daarmee een mooie gelegenheid om samen stil te staan bij 6 decennia Brits in Bodegraven Reewijk. Aan het einde van de dag werd het winnende paar bekendgemaakt. De eerste prijs ging naar Heike Smit en Aad van Aalst, die met hun spel de hoogste score wisten te behalen. Met hun jubileumdag vierde de Brits Club niet alleen een bijzondere mijlpaal, maar ook de jaren verbondenheid met de leden en de vereniging met elkaar.
1: Ja, dat is toch allemaal hartstikke leuk, Peter. Hè? Eens even kijken. Dit is nog niet geweest, toch? Zaterdag 10 oktober van 9 tot 11, 1 uur staat Evenshuis in teken van gezellig struinen. Ja, dat heb jij dan wel gehad. Ja, ik was er al bang voor, ja. Maar dat geeft helemaal niet. Want dan ga ik gewoon even wat verder zoeken. En dan zie ik ook de tutorial van Pieter dat dat ook al geweest is. En ja, we gaan daar misschien de crowdfunding mee doen. En de Britse Club die is open geweest. En dat, ja, er komen allemaal mensen dat we... We hebben één computer is eruit getikt en dan krijg je dat natuurlijk. Op 1 oktober was het de Wereldkoffiedag. En dat moment nog dat was een moment om stil te staan bij de koffie. En de kernboodschap die daarbij uitgezonden werd: betaling aan de koffieboer mag altijd een stukje eerlijker. De koffieboeren sturen namelijk symbolisch een tikkie naar de Nederlandse koffiesector. Het tikkie staat voor bewustwording creëren voor het betalen van een betere prijs en structureel supporteren van de koffieboeren. Door de klimaatverandering en de onzekere wereldmarktprijzen krijgen de koffieboeren zelfs een te lage prijs voor de koffie die ze leveren. Te weinig of te duurzaam van het leven. Dan gaat ze ten koste van kwaliteit van milieu, koffie en hun leefgemeenschap. In fraternaire coöperaties worden aan de boeren een minimumprijs gegarandeerd, plus een premie voor het realiseren van structurele extra voorzieningen, zoals bijvoorbeeld educatie, gezondheidszorg en een betere arbeidsomstandigheden. Veterinair Bodegraven Reewijk zette dan een van de koplopers in onze gemeente in het zonnetje. En dat was Erwin Kolen, van het kapsalon De Groene Hart, heeft gegeven zijn klanten verdwijnt koffie of thee. Daarnaast gebruikt hij producten van Naturlin. Ja, het is een moeilijk woord. Die niet schadelijk zijn voor de mens en milieu. En prettig zijn om mee te werken. Zijn interieur heeft samengesteld uit tweedehands spullen. En de mens staat centraal in zijn aandacht. De veterinairgroep overhandigde dan ook aan Erwin Goel een oorkonde. En tekende hij dat een tikkie wel heeft betaald aan de koffieboeren. Wilt u als organisatie of bedrijf ook deelnemer worden aan de Fairtrade worden? Dan mail je eventjes naar info@fairtradebodegravenreewijk.com.

Vrierunen komt terug naar Bodegraven. Goed nieuws voor alle kinderen die houden van klimmen, klauteren, springen en bewegen. Vrierunen komt terug naar Bodegraven. Jump Vrierun uit Woerden gaat binnenkort vrierunlessen aanbieden in Bodegraven. Wil je ontdekken of vrierunnen iets voor jou is? Doe dan mee met een gratis proefles. Tijdens de proefles maak je kennis met freerunnen en leer je op een leuke en veilige manier verschillende bewegingen en technieken. Klim, klauter, spring en ontdek wat jij allemaal kunt. De proefles is ook een mooi moment om kennis te maken met jump freerun. Te ontdekken wat de lessen precies inhouden en natuurlijk om al je vragen te stellen. De proefles is helemaal gratis. We vinden het wel fijn als je vooraf aanmeldt, zodat we weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten. En aanmelden kan je doen via de site smw-pr.nl/agenda/vrierunnen-bodegraven. En wanneer is dat? Op woensdag 14 oktober. En waar? In de sporthal. Dat is de sporthof en die zit op de Vromade 1 in Bodegraven. Vanaf 3 uur tot 4 uur. En is voor kinderen iedereen van 6 tot en met 4 jaar. Maar we kunnen ook nog even naar Nieuwebrug. En dat is in de gymzaal Nieuwebrug en die is in de Brandschouwen 2. En dat is op donderdag 15 januari. En dat is vanaf 2 tot 3 uur. En dat is ook van de leeftijd 4 tot 14 jaar. Goed nieuws voor alle kinderen die houden van klimmen, klauteren, springen en vrierunnen. Kom terug, ook naar Nieuwebrug. Nou, dat heb ik al gezegd, de les is gratis. Dat is precies hetzelfde als in Bodegraven. Nou, en je kan je aanmelden. Nou, dat zal ik dan nog een keer herhalen. Dat is op smw-br.nl/agenda/vrierunnen-nieuwebrug.

0: Oh jee, het is alweer voorbij. Hoor. 2 uur programma De Blik. He, altijd elke zaterdagochtend van 9 tot 11 uur. En dat doen we al een paar poosjes. Maar goed, daar zitten we weer op, Petra. Het blikje is weer leeg, dus... Wat gaan we doen?
1: Nou, ik denk dat ik maar lekker naar huis toe ga en lekker naar binnen.
0: Nou, dan gaan we lekker naar huis. Lekker een bak koffie halen.
1: Koffie en verder met de klussen.
0: Ja, een beetje klussen. Ik denk dat we nog een eierkoek hebben liggen. Die snij ik dan maar even open en doe ik een beetje slag ertussen. Nou, lekker gebakkie. Is dat wat?
1: Dat is wel heel wat, ja.
0: Ja. Oké, nou, slecht voor de lijn. Ja, klopt. Ja, goed. Die lijn doe je toch niks meer dan.
1: Nee hoor, als jij gewoon goed voelt en dan komt het allemaal
0: zo is het. Nou, beste mensen, ik zou zeggen bedankt weer voor het luisteren. En wat ons betreft...
1: Tot de volgende keer. Groetjes. Hoi hoi.

0: Je luistert naar PR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger geworden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
11: BSS. Dit is een audioproductie in samenwerking met De Muziekexperts en katbijtmuis.nl.
12: Dit zijn
13: Bas en Piet.
14: Dit zijn
12: De Muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
15: The song that angels sing, the spell that calls the gathering.
12: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
13: Bas en Piet,
12: de muziekexperts.
13: Nu op BR6.
16: Come on all day long, never.
14: Bas.
16: Bas.
14: Bas.
16: Bas.
14: Bas.
16: Bas on air.
17: Non-stop music. Music.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet.
2: Dit zijn
0: de muziekexperts. Scherp geslepen.
3: Wat jij wou, jongen, ik had het. En wat jij vroeg,

en koffie in de weer. En dan krijg ik een cadeautje, vast weer een ding waar ik niet van hou. Ik hoef geen aanzicht.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts, waar muziek telt.

0: Dinsdagavond 8 uur.
1: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
0: Dinsdagavond 8 uur.
1: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
0: Dinsdagavond 8 uur.
1: De muziekexperts.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiaanse kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd dichtbij. BR6.
3: Op volle kracht.
4: De Muziekfabriek.
5: Vrienden en vriendinnen, welkom bij een uurtje De Muziekfabriek. En we gaan het wederom opnieuw doen. Zo, de zoomer is gegaan, dus neem het er even van. Relaxed en laat al die leuke liedjes over je heen komen.

De koffie die is zojuist binnengebracht. Goed teken. Nou, nog iets lekkers erbij. Dan is het helemaal compleet. We gaan terug naar de jaren 80. Dat doen we met David Bowie.

0: Ik heb me ooit laten vertellen dat dit grote jongensmuziek is. Beetje meefluiten. Beetje meedromen. Je mee laten zweven in het nummer. Je verstand op nul. Je blikken oneindig. En alleen maar genieten van de muziek. Als laatste Roxy Music en Jealous Guy. In het midden zat Chancy met Turn Me On met medewerking van Carol Emerald. En we begonnen met David Bowie en China Girl. Naast al die andere leuke radioprogramma's op dit radiostation is er ook een uurtje de Muziekfabriek. Als je daarover meer wilt weten, kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. Wat zeker weer niet ontbreekt, is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, die gaan we stopzetten bij het jaar 1999.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Lou Benga met Mambo No. 5. Lou Benga is een Duitse zanger en had in 1999 een wereldhit. Naast Nederland werd het nummer ook een hit in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Lou Benga is de zoon van een Oegandese vader en een Italiaanse moeder, die beide begin jaren 70 naar Duitsland kwamen. Lou Benga kwam in München ter wereld. Als tiener vertrok hij voor een aantal jaren naar Miami. Na zijn terugkomst ontmoette hij zijn latere producer, met wie hij Mambo No. 5 maakte. Na deze single bracht hij nog een aantal andere nummers uit, waarvan alleen I Got A Girl in Nederland een hit werd. Voor het nummer Mambo No. 5 ontvingt Lou zelfs een Grammy-nominatie. Het nummer is een ex-alarmschijf en stond die week, net als een week eerder, op een verdiende nummer 1. En we schrijven voor Lou 6 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit is van Lauryn Hill met Everything Is Everything. Ze groeit op in een goede buurt als dochter van een lerares Engels en een computerconsultant. Op jonge leeftijd werkt ze al mee aan de soap As the World Turns en de film Sister Act 2. Wanneer ze op de middelbare school Praise Michael en Wycliffe Jean ontmoet, beginnen ze een hip-hopgroep genaamd The Fugees. Het eerste album, Blunted on Reality uit 1994, slaat niet aan. Maar door goede live-optredens blijven ze populair. Maar het tweede album en tevens het laatste album, The Score, breken ze door. Na het uiteengaan van de Fugees proberen diverse leden van de groep het solo. Hill blijkt het meest succesvol. Het album The Miseducation verkoopt wereldwijd 10 miljoen exemplaren en weet ze verschillende hits te scoren. Ook wordt ze de eerste vrouw die 10 Grammy-nominaties krijgt en er maar liefst 5 wint. Vervolgens produceert ze en doet ze schrijfwerk voor onder andere Aretha Franklin en Mary J. Blige. Het nummer Everything Is Everything zou ze laatste week doormaken in de hitlijst. En stond die week op nummertje 36 en dat voor 3 weken. We gaan terug naar week 32, oftewel 7 augustus 1999.
1: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: was in Nederland slechts een heel klein hitje voor Lauryn Hill met Everything is Everything. Ze stond even centraal als de kleine hit. En die grote die was van Lou Bega met Mambo No. 5. En we blijven nog even hangen in het jaar 1999.
1: De muziekfabriek.
0: Wat waren vooral de gebeurtenissen in dat jaar? In de nacht van de millenniumwisseling van 31 december 1999 op 1 januari 2000 blijft de gevreesde millennium bug uit. Vrijwel alle computers blijven gewoon functioneren. 9999 was voor veel bruidsparen het moment om elkaar het jawoord te geven. Het liefst ook nog om 9 minuten over 9 in de ochtend. Immers zo'n mooie trouwdatum komt volgens de getrouwde bruidsparen maar zelden voor. In Europa en Azië is er een zonsverduistering. Het natuurfenomeen wordt door miljoenen mensen aanschouwd via speciale eclipsbrilletjes. De brilletjes zijn nodig om ondanks de verduistering in de zon te kunnen kijken. En op 21 juni 1999 verschijnen er 2 gratis kranten, terwijl de Metro en de Spits. Het idee van de gratis krant komt uit Scandinavië. De inhoud wordt samengesteld uit persberichten. De gratis kranten worden in de ochtendspits bij de trein- en busstations uitgedeeld. En tot zover de gebeurtenissen uit het jaar 1999.

0: op keer probeer je te verrassen in de muziekfabriek. Door middel van een portie lekkere muziek. En je hoort ze 3-3. Zometeen gaan we dit rijtje van 3 voor je afmaken. Maar ik heb zojuist even de jukebox aangezet om te kijken of die het nog doet. Het is keer op keer voor mij, net zoals voor jou, een verrassing om dat ding te zien spelen. Maar volgens mij gaat het de goede kant op. De lampjes branden, de knopjes doen het. Dus laten we maar snel gaan kijken wat eruit komt.
1: From long time ago. Jukebox classic, Golden Oldie.
0: Hij is nog altijd bij velen een muzikale legende. Zijn bijnaam is The King of Rock, of kortweg The King. Elvis is een van de succesvolste en populairste solo-artiesten aller tijden.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Hij onderscheidde zich van tijdgenoten door met zijn controversiële, heupwiegende optredens. En dat in combinatie van een blank uiterlijk en het zingen met een zwarte stem. Ook met zijn uiterlijk viel hij op. Zo droeg hij lange haren en bakkerbaarden en later waren dat de jumpsuits. Zijn op zwepende stijl verontrustte de gevestigde naoorlogse maatschappij. Waardoor hij zeer veel kritiek te verduren kreeg. Voor zijn muzikale pionierswerk werd hij gaandeweg en vooral na zijn dood in bredere kring geëerd. Inmiddels wordt Elvis Presley erkend als een van de grondleggers van de hedendaagse popmuziek. Samen met onder andere de Beatles en Bob Dylan. Elvis Presley wordt samen met Bill Haley en Alan Fart gerekend tot een van de personen die een belangrijke rol gespeeld hebben in de doorbraak van de rock and roll. Presley is volgens de Billboard klassificatiesysteem de succesvolste muzikant van de hitlijsten van 1955 tot 2008. Vele artiesten hebben verklaard door Elvis Presley te zijn geïnspireerd, zodat hun eigen carrière in de muziek een extra boost krijgt. Luister naar het nummer Good Luck Charm van niemand minder dan Elvis Presley.
1: Jukebox Classic.

0: gewaarschuwd dat ik je zou verrassen. Zo nu ook weer in een rijtje van 3-2 Nederlandstaligen. Met als laatste Circus Custus en Verliefd. En volgens mij is dat het meest mooie wat je je kan voorstellen in je leven.
1: De Muziekfabriek.
0: Verder hadden we het liedje uit de jaren 80 van Paula Abdul.
2: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Rush Rush. En dat schijnt bij deze moderne maatschappij te horen. En we begonnen met Veldhuis en Kemper. Laat staan ons allebei. Nog van mij te goed in dit uur. De oude lullenplaat. Latoya Yvonne Jackson is de zus van Michael, Tito en Janet Jackson.
3: Oude lullenplaat.
0: Het is het vijfde kind uit de muzikale Jackson-familie. Ze was de eerste dochter in het gezin die een muzikale carrière nastreefde.
3: Oude lullenplaat.
0: Haar debuutalbum Latoya Jackson kwam uit in 1980. De eerste single van het album, If You Feel the Funk, behaalde een 18e plaats in de Nederlandse hitlijst. Ook haar tweede album was redelijk succesvol. Het derde album, Heart Don't Lie, uit 1984, werd een grote hit. Zowel Michael als Tito hadden aan het album meegewerkt. In 1987 besloot ze op eigen benen te gaan staan en verliet het ouderlijk huis. Het bekendste trio in die tijd was Stock, Aitken en Waterman. Die heren produceerden heel veel hits, ook voor andere artiesten. Maar zo ook voor Latoya Jackson op het album Latoya uit 1988. Maar onder de single Ain't Nobody Loves You Like I Do. Wij draaien een van de eerste singles die uitkwam voor haar in Nederland. Luister uit 1980 naar het nummer If You Feel the Funk van Latoya Jackson.

0: Wat een groove gehalte.
1: De muziekfabriek Fabriek.
0: En ook de funk die was in ruime mate aanwezig. De ouderwetse spiegeltjesbol liet ik weer even voor je draaien. De spotjes, die moet je er maar even bij denken. Onvervals de oude funk van LaToya Jackson uit 1980 met If You Feel The Funk. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Als je meer wilt weten, kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. Ik heb nog een tweetal uitsmijters voor je klaarstaan. Waaronder die van Incognito met Joseph Brown. En Don't You Worry About A Thing. Gevolgd door Scissor Sisters als de klok er toelaat met Baby Come Home. Laat hem de hele dag aanstaan, want we hebben nog veel meer andere leuke radioprogramma's voor je in petto. Ik zeg maar weer gegroet en adios vrienden.

0: luistert naar PRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden en het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd dichtbij. BRSS.
15: Zaterdagmiddag, even na 1. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer?
16: Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
17: Erwin Holthuizen.
18: Wanneer houdt het op, Erwin?
19: Hoe vindt u dit?
20: Weekendlift Classic.

0: 1979. De Nederlandse televisiewereld wordt opgeschud door de eerste uitzending van Veronica als kerstverse publieke B-omroep. Dit leidde direct tot populaire tv-programma's zoals de Amerikaanse politieserie Starsky & Hutch. Dat was een leuke serie, ja. Uit je radio natuurlijk de klanken van Queen met Crazy Little Thing Called Love. En Freddie Mercury die schreef het nummer in slechts 10 minuten tijd, terwijl hij heerlijk lag te ontspannen in een badkuip in een hotel in München. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag de 10e van de 10e, 10 oktober 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met ook vanmiddag weer het allerlekkerste op je radio. Onder andere om 1:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En in deze rubriek gaan we terug naar het jaar 2001. We gaan luisteren naar een duo. Zij is momenteel te zien in de tv-serie The Lioness en hij zong ooit in een boybandje. Verder natuurlijk het enige echte weekendweerbericht en nog allerlei andere zaken. Het allerlekkerste op je radio, tot en met 2 uur op je radio. Dit is Weekendlift, goedemiddag.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.

Dat was natuurlijk de pure 70s energie van The Pills. Een Britse damesduo met het onweerstaanbare You Came, You Saw, You Conquered. Het is tijd voor de lunch, want ik zie dat het al bijna 1:15 is. Hè? Dus ja, en gelukkig, de tafel die is ruimschoots gedekt. Ik zou zeggen, aanschuiven.

0: Ja, zeg nog zelf, zo komen we de zaterdagmiddag weer door. We hebben ook een gast die een tijdje weg is geweest vanwege de vakantie.
1: Ik weet niet van Bronnenkop!
0: Ja, dat is Bartje. Die is gelukkig ook weer terug in de show. We doen het even eens wat rustiger aan. En tijd voor een lekker stukje feel-good muziek. En we verhuizen van Nederland naar België. Het was een leuke hit in 1997. Een Vlaamse zanger en ook presentator. We hebben het over de Sunny Side Up. She

0: uiterst vrolijke en aanstekelijke popsong van de Belgische band The Sunny Side Up. Rondom presentator Ralf van Brussel. Dat heeft hij toch al knap gedaan, ja zeg, hè?
1: Ik ga er even van genieten als u het niet erg vindt.
0: Nee hoor, geniet gewoon lekker van de show. En zet je radio gerust maar wat harder. Standje burenruzie, vinden we helemaal niet erg hoor. Ja, de volgende zangeres die heeft eigenlijk geen introductie nodig. Ze werd officieel ook wel genoemd als Queen of Disco. We hebben het over Donna Summer uit 1979. Even lekker dansen zo op de zaterdagmiddag.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die ballen maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Bij je thuis, op het werk.
5: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
0: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
6: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: twee plaatjes non-stop achter elkaar. Dat doen we wel vaker zo rond dit tijdstip. We begonnen met Donna Summer uit 1979 met Hot Stuff. En ja, dit was het eerste plaatje van Donna Summer waarin ze wat gitaarsolo's heeft toegevoegd. In dit geval een gitaarsolo van Jeff Baxter, die we nog wel kennen van Steely Dan. En dit leverde haar meteen een allereerste Grammy Award op voor Best Female Rock Vocal Performance op. Die Donna Summer toch. Daarna muziek uit 1964 van niemand minder dan Diana Ross en The Supremes. En Where Did Our Love Go? Geen idee hoor. Ook weer een leuk verhaal, want dit liedje was oorspronkelijk helemaal niet bedoeld voor de Supremes, maar voor de meidengroep The Marvelettes. Maar die zeiden van, we vinden het liedje een beetje te kinderachtig, dus die deed het niet. Maar goed, Diana Ross en de Supremes die gingen het wel zingen, maar omdat het lied oorspronkelijk in een lagere toonsoort was geschreven, moest Diana Ross gedwongen om lager en ingetogen te zingen. Nou, dat is natuurlijk helemaal niks waar. En ze hebben onder protest toch deze plaat opgenomen. En na de opnamesessie ging Diana Ross huilend de studio uit. En heeft ze zich gemeld bij de directeur van Motown. En het werd me toch een knoepert van hit, dat weten we inmiddels allemaal. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. En dit programma wordt ook herhaald via Gouwenstad Radio zaterdagmiddag tussen 6 en 7. Zondagmiddag in de herhaling tussen 1 en 2 via BR6. En ook op zondagmiddag tussen 5 en 6 in de herhaling in de omgeving van Oudewater. Dat allemaal via Midland FM. Straks het enige echte weekend weerbericht. We hebben natuurlijk ook nog een leuke kermisplaat. En natuurlijk ook Bart van Leeuwen, want hij zit er helemaal klaar voor met een nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ik kreeg laatst een telefoontje van een oude vriend van me. Vroeger zagen we elkaar heel vaak, alleen de laatste tijd is het wat verwaterd. Hij had nieuws voor me. Alles wat hij had, had hij opgegeven. Hij kon niet meer overweg met de American Dream, zei hij. Daarom had hij zijn baan opgezegd, zijn huis verkocht en alles achter zich gelaten. Hij had een vliegticket gekocht voor de Westkust en verdient tegenwoordig de kost als stand-up comedian in Los Angeles. Wat hij me vertelde heeft me wel aan het denken gezet. Hoe is het eigenlijk met mijn leven? Heb ik alles goed voor elkaar of zou ik ook zo'n plotselinge ommezwaai moeten maken? Na een tijdje denken ben ik eruit. Met mij gaat het eigenlijk prima. Over mij hoeft niemand zich zorgen te maken. Ik laat me door niemand de wet voorschrijven, want het is wel mijn leven. Want ik weet toch wel hoe dat soms gaat. Iedereen bemoeit zich met je, zegt hoe je eruit moet zien, wat je moet kopen en wie je moet liefhebben. Nou, als ik eens een keertje van een ander walletje wil eten, moet ik dat zelf weten. Ik kom er zelf al achter als ik een misstap maak. En geloof me, dat zal niet de eerste keer zijn. Maar dan hoor je mij niet klagen, hoor. Denk niet dat ik ga zitten smeken om een tweede kans als ik het weer eens verbruid heb. Ik haal dan ook geen krokodillentranen over hoe slecht het met me gaat. Niets van dat alles. Met mij hoef je geen medelijden te hebben in zo'n geval. Dus maak je over mij maar geen zorgen, want het gaat prima met me. En zeg maar niks meer, want ik luister toch niet, want weet je, ik heb geen goede raad nodig. Het is immers mijn leven.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Muziek uit 1979, je hebt zijn stem vast en zeker herkend. Niemand minder dan Billy Joel en My Life. En van Billy Joel stappen we over naar een Nederlandse zangeres en musicalster. Zet je schrap voor de allernieuwste en heetste dance track van Romy Montero. Hier is de zwoele en onweerstaanbare

Romy Montero en haar allernieuwste single. Ik krijg het Spaans benauwd, ook als je naar de videoclip natuurlijk kijkt. Ja, tijd voor het weekend weerbericht. Het blijft wisselvallig weer met heel veel buien. De kans op zon is 45%. De kans op neerslag is daarentegen 90%. Minimale temperaturen van rond de 9 graden en maximaal wordt het zo'n 14 graden. Er is wind en die waait uit het westen, windkracht 4.

0: Je hebt zijn stem herkend natuurlijk. Niemand minder dan Bob Marley met Buffalo Soldier. En het plaatje werd uitgebracht in 1983. En dat was 2 jaar na zijn overlijden. Dat is wel bijzonder. En uiteraard werd het ook een hele, hele grote hit. In het kader van The Soul Show Classic. Muziek van Sharon Brown in de speciale remix. I Specialize in Love. En dat plaatje komt uit 1982. Het is vandaag de 10e van de 10e. En het thema van vandaag is Werelddaklozendag. Het is een speciale dag voor mensen die geen huis hebben. En het is bijna niet voor te stellen, maar er zijn nog steeds mensen in Nederland die om onduidelijke redenen niet kunnen beschikken over een huis. Omdat ze bijvoorbeeld zijn ontslagen of zijn gescheiden of een combinatie van ziekte en dat soort dingen. Vandaag wordt er extra aandacht aan geschonken, dus weet dat het leeft in ieder geval. Weekend Lift met zo dadelijk om kort voor 2 rubriek kopje thee met de DJ. Met daarin een zangeres / actrice die dus ook te zien is in de populaire tv-serie The Lioness. Maar de vraag is, wie is het? Nou, blijf nog eventjes luisteren. Eerst lopen we even naar de gang, pakken we onze paraplu, want we gaan lekker naar de kermis.
1: Attention!

0: Zonder dat ze zelf in de gaten had, had ze een vooruitziende blik. Niemand minder dan Donna Hightower, 1972. En This World Today is a mess. Ik moet zeggen, helaas. We gaan even de paraplu inklappen. We zetten hem eventjes in de gang neer. En we gaan even Nicolette bijhalen.
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, bijna 1:15. Je kunt het de klok op gelijk zetten. De hoogste tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Het is de ultieme dans op het slappekoord van de liefde, waarbij één enkele misstap alles kan verwoesten. Het begint met een zwoele blik, een zachte aanraking en een hartslag die gevaarlijk versnelt in de donker. Beleef de ultieme zwoele spanning met Robbie Williams en Nicole Kidman. Hier is Something Stupid.
2: Het is zwoel, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de...

0: Muzika 2001 van Robbie Williams en Nicole Kidman en Something Stupid. Leuk plaatje hoor. Ja, tijd om eventjes de tafels en stoelen aan de kant te gaan schuiven. Want het is ons dansmomentje. Hè?
1: Zullen we even dansen?
0: We gaan lekker dansen op de muziek van Spargo uit 1981. Hier is The One Night Affair.

1981, toch wel een stukje jeugdcentimeter uit Amsterdam natuurlijk. Spargo en One Night Affair. Ja, inderdaad, kusje erop, hè. Voor degenen die wel eens op een feestje zijn, dan zijn er van die plaatjes die je altijd wel voorbij hoort komen. En dat zijn ook plaatjes die je eigenlijk nooit op de radio hoort. Daar gaan we vanaf nu veranderingen aanbrengen. Van Amsterdam verhuizen we naar Turkije. Een van de grootste hits al daar. Hier is de Simmerik van Tarkan. Goedemiddag.

0: Larsson.
1: Maar kus je erop, Tarkan en de Simmerik. De mensen van het programma Sport op Zaterdag die zijn ook al binnen. Die probeerden net een beetje mee te dansen. Dus ja, dat ging niet helemaal lekker. Misschien dat het wel lukt op de nu volgende hit. Het is op dit moment een van de allergrootste uit de hipparade. DJ Goya, Jason Derulo en Melody. Natuurlijk is hier Michi.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik, Mik, Loreland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk is de vertraging een kwartier. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: De muziekexperts. Live op BR6.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd dichtbij.
13: Gecorrigeerd door mijn technicus Remco Bologne. U luistert vandaag deze zaterdagmiddag uiteraard om een paar minuten over 2 uur naar Sport op Zaterdag. Sport op Zaterdag, het radioprogramma van BR6, Midland FM en Gouwestad Radio. We hebben vanmiddag 5 wedstrijden. Dat betekent ook dat wij 5 mensen langs de lijn hebben zitten. Gerrit Schinkel, Wijno Verwij, André van Echtdom, Onder Hungerink en Jurgen Veldman zitten langs de lijn. En dan zitten we natuurlijk afvragen van, ja, maar bij welke wedstrijden zitten ze dan? Nou, dat gaan we u dan wel eventjes opgeven. Donk tegen Piver. Ja, daar zitten we dus bij, Gerrit Schinkel. We hadden hem net al even aan de lijn, dus we weten dat hij er zit. Geen verkeersvertraging en dergelijke. Roda 76 tegen Groeneweg. Daar zit Wijno Verwij langs de lijn. RVC 33 tegen Lekkerkerk, André van Echtdom. Gouda, ja, de derby hier binnen de gemeentegrenzen. Gouda tegen GSV met Onder Hungerink langs de lijn. En Ona neemt het vandaag op tegen Sportief. Met uiteraard, als we over Ona zeggen, dan hebben we altijd onze verslaggever Jurgen Veldman. Die zit daar vanmiddag. Ja, dus 5 man langs de lijn. Twee man in de studio. Ik noemde het net al, technicus Remco Bologna. Mijn naam is Tom Bos. En wij zijn tot 6 uur bij u. 4 uur lang gaan we dus vanmiddag met muziek ook. Wedstrijden en de uitslagen. En in het laatste uur hebben onze correspondenten... hebben 5 correspondenten, moet ik zeggen. Helaas met Esto. Daar waren de correspondenten verhinderd. Dus daar zitten we vanmiddag in het laatste uur niet bij. Ja, dan heb ik het erover dat we naar muziek uit de jaren 70, 80, 90 en deze eeuw natuurlijk. En de nieuwste binnenkomers. En waar gaan we mee beginnen? Ja, met Suzy Quatro.

En zo is het dus een minuut of 9 over 2. En de wedstrijden, ja, die beginnen om 2:30 zo'n beetje. Nou, laten we het precies gaan even gaan kijken. Want welke wedstrijden worden er vandaag gespeeld? En u weet het, wij zitten bij te kijken naar 6 verschillende klassen. En we gaan het geheel even in tweeën knippen. Dan gaan we eerst de vierde divisie B doen, de tweede klasse C en de tweede klasse K. Om dan te beginnen met de vierde klasse B. Smitshoek tegen Jodan Boys. Die wedstrijd begint om 2:30. Evenals Valken 68 tegen Xerxes. Kapelle tegen Spijkenisse. De FC is Gravenzande tegen HVV. En om 3:00 zijn er de wedstrijden Feyenoord tegen Kwik. ASWH tegen Westlandia. En RKAVV tegen Scheveningen. En om 4:00 de wedstrijd aan de Sportlaan. Maar dan de Sportlaan in Den Haag. HBS tegen Heerjansdam. Dat is de vierde divisie B. Over naar tweede klasse C. 2:30 de wedstrijden Nieuwkoop tegen Wipolder. Den Hoorn tegen UVS. Alvia tegen Forum Sport. En dan om 3:00 een tweetal andere wedstrijden. LFC tegen Graaf Willem II. RKDO tegen Olivio. Dan om 3:15 CVV Berkel tegen Noordorp. En pas om 4:45, ja, u begrijpt het al, Olympia speelt thuis. Olympia tegen Argon. Tweede klasse K. Om 2:00 is daar de wedstrijd al begonnen. Parkhout tegen CJVV. Om 2:30 zijn dan de wedstrijden VVI tegen Delta Sport 95. Breukelen tegen De Meren. Zeist tegen Montfort. En PVCV tegen Marinos. En de FC Oudewater tegen De Bilt. En dan is er, mist u nog een wedstrijd. En dat is de wedstrijd Jonathan tegen Achterberg. Maar wegens enige zaken die niet op een voetbalveld thuishoren, heeft de KNVB besloten die wedstrijd voorlopig even uit te stellen. Dus ja, en dat geeft dan altijd weer een scheef beeld op je standenlijst. Zeker als je pas 3 wedstrijden gespeeld hebt en we vandaag eigenlijk pas aan de vierde ronde bezig zijn. Nou, dat waren dus de vierde divisie B, de tweede klasse C en de tweede klasse K. Eerst maar een stukje muziek, Remco.

0: Ja, en...
1: Zo gaan we dus naar de tweede helft van Remco. We gaan naar de tweede deel. We gaan naar de derde klasse B, de vierde klasse D en de vijfde klasse B. Ja, 3, 4, 5 achter elkaar. Ja, een zesde klasse hebben we niet. Derde klasse B, de wedstrijden die vanmiddag zullen gaan beginnen. Want de wedstrijden die beginnen daar dus om 2:30. Dat zijn de volgende. Soccer Boys tegen Zwarte Pijl. Roda 76 tegen Groeneweg. Ah, daar zit bijna voorbij langs de lijn. Donk tegen Biver. Daar zit Gerrit Schinkel langs de lijn. Omoord tegen Alexandria 66. En dan hebben we de wedstrijd CKC tegen Esto. Die wedstrijd is om 2:45. Een kwartiertje later dus. En dan 3:00 de volgende twee wedstrijden. Neptunus Schiebroek tegen HOV. En Hillegersberg tegen de FC Zoetermeer. Dat wat betreft de derde klasse B. Vierde klasse D. Om 2:00 is de wedstrijd begonnen, als het goed is, Haastrecht tegen de Zwervers. En om 2:30 beginnen dan de wedstrijd Loopik tegen Kabau, RVC 33 tegen Lekkerkerk, Swift Boys tegen SVS, Bolnes tegen Bergambacht. En de laatste twee, ja, die beginnen pas om 3:00. Dat is LMO tegen Dilettant en IJsselmonde tegen Moordrecht. Vijfde klasse B. Om 2:00 is daar begonnen de wedstrijd VEP, oftewel VEP uit Woerden, tegen Zevenhoven. En om 2:30 beginnen daar de wedstrijden Kamerik tegen WDS. Daar zitten we niet bij. Maar we hebben onze correspondent wel in het laatste uur, dus het uur tussen 5 en 6, hebben we hem aan de lijn. SPV 81 tegen Stolwijk. ONA tegen Sportief met Jurgen Veldman langs de lijn. Gouderak tegen CVC Reewijk. En uiteraard zitten we bij de derby Gouda tegen GSV. Want daar zit onder hun Griek langs het lijn. En ASW uit Waddinxveen, die ontvangt Rijnstreek. En die wedstrijd die begint pas om 3:00. Juist. En dat was de hele lijst van alle wedstrijden die dus vanmiddag gespeeld gaan worden. Wat betreft natuurlijk de clubs uit onze regio. En dan gaan we toch nog even naar de muziek. We zouden nog even... We hebben nog geen telefoontje binnen, nog geen lijntje open. Dat we nog eventueel even een voorbeschouwing krijgen. En wat informatie van de wedstrijd Smitshoek tegen de Jordan Boys. Als dat zo is, dan zullen we natuurlijk gelijk in de uitzending halen. Oh, Nickel voor Goodbye.

Ja, dan moeten we even kijken van... we zaten hier met z'n tweeën gewoon lekker mee te fluiten met dit nummer. Een nickel voor goodbye. Ja, goodbye. We zijn dus net 20 minuten bezig met het programma Sport op Zaterdag. Nee, dan mogen wij er niet van tussen. Want ja, het programma duurt 4 uur. We zitten hier tot de klok van 6 uur, Remco en ondergetekende. En ik heb vorig jaar heb ik

tussen dus de 10 voor half en het halve uur. Daartussenin hebben we dus gewoon een nummer van het album. En weet je hoe het album heet, Remco? Ja, hij weet ook natuurlijk alles van de Rolling Stones. Aftermath. Dat is heel bekend album natuurlijk. Het stamt helemaal uit 1966. En de heren hebben daar dus wel, en dat is een van de eerste keren, dat ze alle nummers zelf geschreven hebben. Mick Jagger en Keith Richards. De Stones.

0: En de heren Stones. En dan hebben we vandaag hebben 10 oktober 2026. En dat doet me herinneren. Oeh, wat ik. Ja, morgen zit ik wederom in deze studio. Tussen 1 en 2 uur. En dan hebben we het eigenlijk over de Golden Oldies Revival. En de Golden Oldies Revival grijp ik altijd eventjes terug naar de zeezendertijdperk. En dan duik ik in mijn archief. En dan knip ik wat van de oude programma's bij elkaar. En dat heb ik dus morgen gedaan. Maar dan heb ik dus 12 oktober 1973. 70 pak ik, heb ik daarmee. Want toen traden de heren. De heren Stones waren in Nederland. Alleen Radio Veronica had toen een Rolling Stones dag. Ja, 1973. Ik herinner me nog zo. Gerrit Schinkel natuurlijk ook. Want onze verslaggever Gerrit Schinkel is groot fan ervan. En hoor ik van mijn technicus Remco. Wij hebben Michael Blonk aan de lijn. Die zit dus in de Smitshoek. En die gaat kijken zometeen naar de wedstrijd Smitshoek tegen de Jodan Boys. Michael, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, inderdaad. De koploper tegen de ex-koploper. Zo mogen we het noemen. Want inmiddels is Smitshoek de koploper na de winst die zij vorige week haalden tegen ASWH. En Jodan Boys moet het niet klagen zoeken. Was koploper, begon goed. 4-12. Maar staat nu met 6-12 op de 4e plek. En de nederlaag tegen Schavenzander is daar debet aan. De eerste 3 wedstrijden ging goals tegen. 3 wedstrijden daarna 9 doelpunten tegen. Dus zo is het aan Mark Evers om te bepalen dat het in ieder geval weer gaat zoals de eerste 3 wedstrijden waarin geen doelpunt tegenkwam. De opstelling, kort. Rooie Rondeltop op doel. Waar

0: Hardenberg, Kooi, Adouche is weer terug van 5 weken blessure. Rick Wils, Fahim Moussaoui, Seth Rietveld, Marley Bergfans, Ezra Hogendoorn, Luc Dielhoff en Yusri El-Kandoushi. Zij moeten gaan zorgen dat de koppositie mogelijk heroverd wordt door een overwinning op Spitshoek. Beide trainers hebben een aanvallende wedstrijd beloofd en wij komen erbij als de doelpunten vallen.
1: Dankjewel, Michael. Als de doelpunten vallen, ja, nou, wie weet vallen ze als rijpen appels. En dan zie ik dat het even voor de klok van 2:30 is. De wedstrijden beginnen om 2:30. Ja, in ieder geval die van ons, Donk tegen Biverre. Daar zitten we bij. Roda 76 tegen Groeneweg zitten we bij. RVC 33 tegen Lekkerkerk. Gouda tegen GSV. Ona's tegen Sportief. Ja, Remco, dat wordt een heel druk middagje met 5 wedstrijden bij we dus eigenlijk heen en weer vliegen, om dat woord maar te gebruiken. De muziek. Ja.

0: Ja, en zo is het 2:30 geweest. En dat betekent dus dat er de vaart in het programma gaat komen. Want de 5 wedstrijden waar we bij zitten, die gaat er nu beginnen. En ja, bovenaan mijn lijstje. En die hangt ook gelijk aan de eerste lijn bij ons. Dat is Gerrit Schenkel, die bij Donk zit. En die gaat kijken hoe Donk en Biver het met elkaar gaan uitvechten. Gerrit, heel goedemiddag.
1: Goedemiddag, inderdaad. Het zonnetje schijnt en er staat wel wat wind en het is gelukkig droog. Dus hopelijk een ingrediënten voor een leuke voetbalwedstrijd. Ja, niet niks natuurlijk. Be fair, 3 gespeeld, 9 punten. Sta je trots aan kop. En Donk begon met een nederlaag in Zoetermeer. Inderdaad, 2 keer gewonnen. Sta je gedeeld 4 en 5e. Kortom, een aardige wedstrijd waarin we inmiddels 2 minuten hebben gespeeld. En het was bijna in de eerste minuut al 1-0. Maar bijna is niet helemaal. En daar werd de keeper van Biver bij een verre inzet van Dennis, keeper Dennis Hardeveld, die werd bijna verrast, maar bijna niet helemaal. En diezelfde keeper gaat nu de doeltrap nemen. Het scorebord moet nog bijgewerkt worden, maar staat nog steeds op 0-0 na 2 minuten spelen.

0: te onderbreken. Schitterend nummer. Santana, Evil Ways. Ja, stamt er wel uit de jaren 70, denk ik. En ik denk dat onze verslaggever onder hun ging ook zegt, ja, zonde eigenlijk om hem te onderbreken. Maar ja, Gouda GSV is toch al begonnen. Onno, heel goedemiddag.
1: Goedemiddag Tom, goedemiddag luisteraars. Ja, Gouda tegen GSV. Het is begonnen, nog een stand van 0 tegen 0 na 1 minuut spelen. En het is GSV dat nu in de aanval gaat. En een geval. Oh, dat is. Oh, dat was bijna 0 tegen 1. De bal ging in de binnenkant van de paal via de vingerstoppen van de keeper van Gouda. Naast het doel nog en het betekende een corner. Ja, een beladen wedstrijd natuurlijk. Gouda GSV. Ook hier natuurlijk weer voor het eerst op de zaterdag tegen elkaar in deze derby. Terwijl ze de zondagafdelingen natuurlijk heel veel tegen elkaar gespeeld hebben. En dat was altijd op het scherpst van de snede. En we zullen zien wat dat hier vanmiddag gaat brengen. Maar de corner neem ik even mee. Daar de bal wordt voorgezet. En de bal wordt in de handen van de keeper van Gouda. Wouter Guikema gespeeld. Die bal die schiet die hard naar voren. En het is Gouda wat nu in de aanval gaat. Ja, wat ik al zei. Een wedstrijd om naar uit te kijken. Er zijn toch wel wat meer mensen dan normaal hierbij gaan. Gouda, maar het is op dit moment Gouda aan de rechterkant. Dus kijken wat zij gaan doen. Het is 3 wedstrijden, 9 punten tegen 3 wedstrijden, 0 punten. Ja, dat is natuurlijk best wel een groot verschil. En eens kijken of Gouda hiervan kan profiteren. Oh, dat was een poging van een van de spelers van Gouda. Die vanaf de helft van de GSV over de keeper van GSV heen wil spelen. Maar dat lukte niet. 0 tegen 0 na 2 minuten.
0: Dankjewel, Onno. Gouda tegen GSV. We zullen je nog een x-aantal keren in dit programma van vandaag horen. Eerste keer gaan we dus nu naar Onno tegen... Onno. Ja, kijk. Dat is als je met dezelfde voornaam. Ona. Daar gaan we naartoe. Ona tegen de sportief Jurgen Veldman langs de lijn. Jurgen, heel goedemiddag deze middag.
2: Goedemiddag, Ton. Goedemiddag, luisteraars. We zijn hier net een muurtje bezig. Stand natuurlijk nog steeds 0-0. Maar het is sportief. Die toch een aantal keer gewoon toch een klein beetje gevaarlijk werd. Omdat er dus nu toch ook wel eigenlijk alles over het hoofd werd gezien. Met name dat de dieptepaas betreft. Maar er wordt goed verdedigd. Het is Jurie te Lauw die de bal rustig naar voren speelt. En dat dus de bal speelt naar een van zijn middenvelder. Stefan Kaptein die eigenlijk naast zich ziet dat Mark Meewezen toch wel een rust kan geven. Bal gaat helemaal naar de volgende naar voren gespeeld. Maar het is de verdediging van sportief die het zaakje gewoon tot nu toe goed voor elkaar heeft. En er steeds ervoor zorgt dat ze dus in balbezit kunnen blijven. Stand nog steeds tussen Ona en sportief 0-0.
0: Dankjewel Jurgen. En daarvan Ona tussen tegen sportief gaan wij naar RVC 33 tegen Lekkerkerk. André van Echtdom langs de lijn. André, heel goedemiddag.
3: Ton en luisteraars, een goedemiddag vanaf Kagisland in Reewijkdorp. Tja, RVC 33 weet niet meer wat winnen is. In de oefen- en bekerkampioen geen wedstrijd gewonnen. En ook in de competitie is dat nog niet gelukt. Maar misschien vanmiddag de eerste 3 punten. Het ontvangt Lekkerkerk dat de laatste staat uiteraard met 0 punten. Dus ook niet lekker in zijn vel zit in deze competitie. Dus we zijn nu tot of RVC 33 het beetje kan omdraaien naar al die mindere wedstrijden die ze gespeeld hebben. Ze hebben slechts 1 puntje gehaald tegen Bergambacht. Dat was best wel een goede prestatie. Ik heb al wel een hele goede kans gezien voor Bram Vermeulen. Hij werd bing door Tigo Gabriels, maar hij kon net niet met de punt van zijn schoen kon hij de bal in het doel krijgen. Dus die treffen. Die kwam er dus niet van, heel vroeg in de wedstrijd. Goed, even kijken wat er nu gebeurt. Ze gaat ingegooid worden door RWC 33. Pak even een momentje mee. De bal gaat opnieuw weer uit. Ik denk dat RWC weer mag ingooien. Ik kan het niet zo goed zien. Er staan wat mensen voor mijn neus. Maar goed, ik zie dat een aantal RWC's al richting doel van Lekkerkerk lopen. En dan komt die ingooi. Die is heel ver het Sasgebied in. Wordt nu weggewerkt door Lekkerkerk. En dan is het even over voor RWC 33. 33. Goed, gespeeld. 4 minuten hier op Kaagjesland tussen RBC 33 en Lekkerkerk stand 0-0. En we zijn benieuwd of RBC 33 vanmiddag de ommekeer kan brengen in hun prestaties tot nog toe.
0: We gaan het horen, we gaan het beleven. André, dankjewel voor deze eerste ronde bij RVC 33 tegen Lekkerkerk. Daar vandaan, dat is niet zo heel erg ver denk ik, gaan we naar de wedstrijd Roda 76 tegen Groeneweg met Wijno Verwij langs het lijntje. Wijno, heel goedemiddag.
4: Goedemiddag, Ton. Goedemiddag, luisteraars. Ja, inderdaad, Bas het Lijntje, de Broekveldselaan. En ik kan je vertellen, in vergelijking met 2 weken geleden kan ik weer rustig op mijn eigen plekje zitten. Want de publieke belangstelling is in tegenstelling tot 2 weken geleden wel een stuk minder. Toen waren er ongeveer 1100 mensen hier voor de derby tegen Hesto.
0: Ik ga je even onderbreken, ja. Wijno, want het is net 10 minuten over 2:30 en er is al gescoord bij Onas tegen Sportief, Jurgen.
2: Klopt helemaal, want het was een hele mooie vuurpaas op de linkerkant. Waarin dus Jasman samen de bal doorgaf aan Atif Awad. En die gaf een dieptepaas waarin dus eigenlijk Amin Amadassou gewoon heel beheerst de beste score stand tussen Ona en Sportief 1-0 voor de thuisploeg.
0: Dankjewel Jurgen. Terug naar jou, Wijno, bij Roda 76 tegen Groeneweg.
4: We hebben een kleine 5 minuten op de klokken bestaan, Ton. En waar Roda al 2 dotten van kans kreeg om de score te openen. Dat lukt helaas niet. Onder andere was het voorin Rammetje Plomp die de bal op de paal schoot. En Roda moet proberen om hier de punten te pakken. Want dan neemt het wat afstand van de club. Ga eens kijken. Daniel Poot gaat alleen richting de keeper. Legt hem voor. Ach, net erachter. Om de afstandsschot. En dat gaat over het doel heen. Ja. Jongens, in de pupillen heb je al geleerd dat je dan, als je een bal verschiet, dat je dan je lichaam over de bal moet doen en niet andersom, want dan krijgt hij hoogte en nu steeg de bal op in plaats van dat hij ging dalen. En daardoor ging de bal over het doellijn van de doelman van Groeneweg. Een Groeneweg overigens, waar we 3 jaar geleden voor het laatst tegen gespeeld hebben. En dat is ook een heel ander team voor. Het is een jeugdig team, net als bij Roda, allebei aan het bouwen aan de toekomst. Hun op een nieuw complex. In Zeewuizen. Wij hebben een mooi nieuw kunstgrasveld hier in Bodenhaven. 7 minuten op de klok en 0-0 nog.
0: Eerst, dan gaan we dus van Roda 76 Groeneweg 0-0 nog. Dankjewel Wijno. Gaan we naar Donk tegen Biveer. Gerrit.
5: En hier is het ook nog 0-0. 10 minuten geeft het scorebord aan. Ja, ik denk dat er toch 2 minuten eerder meer zijn gespeeld. Maar laten we het scorebord maar even aanhouden. En de stand nog steeds 0-0. Eerste minuut dus een kans voor Donk. En een paar minuten geleden ook een aardige mogelijkheid. Een kopbal van Zachary en Mella. Maar dat was geen probleem voor de doelman van Biver Hardeveld. Die plukte die bal inderdaad. Donk dat speelt met Bas van der Eem in het doel. Verder aanvoerder Jordi de Jong. Winnaar over de kamp Ricardo van Rijs. Tim Houdijk, Zacharia Mella, Levi van Houten, Jason Jeremy, De Vrijtas, Damian van Veen, Roy van der Graaf en Bas Houdijk. Dat zijn de bazen zelf. Terwijl het nu even kijken waar de bal is. Zit een speler van Biver. Zit buiten de lijnen. Dus die wordt weer overeind geholpen door de verzorger. Dus het spel gaat aanstonds hervat worden, denk ik. Met een ingooi of een nee, de bal is inmiddels in bezit van in een zwart shirts en witte broeken gekleden Waddinxveense Biver ploeg. Biver dus dat 2-3 keer heeft gewonnen inderdaad van Alexandria vorige week met 0-4. Verder 3-2 van Zoetermeer en 4-1 van Biver. En dat heeft dus nog geen enkele punt gesteld. En Donk verloor de eerste partij tegen Zoetermeer en daarna ook 2 overwinningen. En bal komt nu voor, wordt weggewerkt daar in de verdediging van Donk. En door aanvoerder de Jong die mag een vrije trap nemen dat er overtreding wordt begaan. Scheidsrechter is de heer Martin Water uit Benschop. Hey, Benschop, mooi dorp is dat. 11,5 minuten gespeeld hier. 0-0.
0: Donk tegen Biver, 0-0. Dat is het al niet meer bij Ona tegen Sportief, Jurgen.
2: Klopt helemaal. Het is hier 1-0 voor de thuisploeg. En ik dacht dat het Amin Amadassou gedaan had. Die dus had gescoord, maar het was uiteindelijk Jasman samen die de 1-0 op zijn slot had. En die dus de bal eigenlijk heel beheerst wist te plaatsen. Stand hier 1-0. En dan kan je zeggen van ja, je zou toch zeggen dat de ploeg toch ook wel eigenlijk mogelijkheden krijgt. Maar ik vind ze een beetje gehaast spelen. Alhoewel dus nu goed opgewerkt wordt door de middenvelder Mark Meewezen. En die weet de bal naar de rechterkant te spelen. En dan wordt die bal eigenlijk goed doorgespeeld. Waarin dus Ona probeert te schieten. Maar die bal wordt eigenlijk hard gespeeld. En de verdediging van Sportief weet de bal eigenlijk weg te spelen. Maar er wordt nu op doel geschoten. En dan zou je kunnen zeggen, dan komt hij er misschien in. Maar de doelman van Sportief, en dan praat ik over Zanou, Hadji heeft de bal eigenlijk heel beheerst en makkelijk te stoppen. Stand hier 1-0, er zijn 10 minuten gespeeld.

0: I know. Dit is richting de 10 minuten voor 3. Dus dan gaan we wel even kijken. Zijn er nog? Ja. We gaan natuurlijk naar Gouden tegen GSV. Want we hebben Onno Hungriek aan de lijn. Onno.
1: Ja, hier 13 minuten gespeeld. Stand 0 tegen 0. Maar ja, het zou hetzelfde helft wel 1 tegen 1 kunnen zijn. GSV begon serieus en kreeg wat kansen. Schot de binnenkant paal, wat ik al vertelde. En daarna nog een enorme kans na een fout van de verdediging van Gouda. Voor Karamoulou, die wist de bal niet in het doel te werken. Maar dat was toch wel een waarschuwing ook. Daarna Gouda een paar keer in de aanval. Jelte Bijsterveld, die ging... Bijsterbos, die ging in de aanval, die werd neergelegd. Scheidsrechter die zei nee, geen penalty, het lijkt meer op een zwalbe. Werd verder niet geprotesteerd, maar het is GSV wat toch wel probeert aan te dringen. En Gouda via de lange ballen op de snelle jongens voorin het gevaar probeert te stichten. GSV nu ook weer een lange bal naar voren toe. En de bal gaat daarbij Mubarak Tachobu, die heeft de bal waar, die speelt met een hakje Mamous Verkerke aan. Mamous Verkerke kan niet bij de bal. GSV weet goed uit te verdedigen. Terwijl het hier nu weer net eventjes wat gedreven. Oh, dat is een bal op de linkerkant naar Jelte. Jelte Bijster Bos, die houdt de bal nog binnen. Gaat even kijken, een paar schijnbewegingen. Geen weten man voor het passeren. Schiet en oh, dat is een gevaarlijke bal hoor. Want dat is de keeper die de bal nog net kon wegwerken. En je moet bij deze keeper wel gaan schieten. Want hij laat regelmatig de bal los naar schoten op de goal. En het is Gouda wat nu gaat proberen aan te vallen. Moeten het niet te moeilijk maken. Ja, het is nu een voorzet aan de rechterkant, maar dat gaat niet goed. De bal wordt over de zijlijn gewerkt. 15 minuten gespeeld. 0 tegen 0.
0: Dankjewel, Onno. Daarbij Gouda tegen GSV. Gaan we richting de RVC 33 tegen Lekkerkerk. André.
2: Nou, we nu 14 minuten hebben gespeeld, Ton, en waar Lekkerkerk een geweldige kans kreeg. Dat was een counter. En even kijken, dat was Boksman, Tim Boksman. Die ging er alleen vandoor op keeper Nicky van der Laan. Maar hij schoof de bal naast. Dat was dus een grote kans voor Lekkerkerk. Maar ik moet wel zeggen dat RVC 33 toch wat sterker oogt op dit moment. Ze hebben wat meer de bal en ze gaan wat meer richting de helft van Lekkerkerk. Ik moet ook wel zeggen dat ze dus wat voor de wind hebben. Die staat dus in de lengte richting op het veld. Dus dat zou misschien ook nog wel een, kunnen uithalen. In ieder geval gaat nu Lekkerkerk ingooien. Nemen we even mee. Een ingooi vlakbij het stadsgebied van RBC 33. Kan misschien een schot komen mee. RBC werkt de bal weg. En dan is het de Tigo Gabriel.
0: Ik ga je even onderbreken, André. Want er is gescoord bij Gouda tegen GSV, Onno.
1: Ja, het is 1 tegen 0 geworden. Een schot van Dennis Nederveen, eigenlijk een voorzet. Maar die kwam via een verdediger van VSV achter de keeper van VSV terecht. En dat betekende dat Ilias Ihatar, nee de keeper, dat was nummer 20. Dat is, daar gaan we zo maar zien. Kijk, was volstrekt kansloos. Zodoende staat het hier na 16 minuten spelen. 1 tegen 0.
0: Gouda GSV 1 tegen 0. Terug naar RVC 33, André.
2: Waar RVC 33 weer probeert in balbezit te komen. En dat hebben ze nu voor elkaar. Bal wordt even teruggespeeld op keeper Nicky van der Laan. En dan is het Gabriels nu de bal te pakken. Dat is de aanvoerder en ook de verdediger. En die probeert daar dus Bram van Leeuwen te bereiken. En die gaat er nu aan de zijkant nu waarschijnlijk vandoor. Ja, maar wordt neergelegd. En scheidsrechter Visser die heeft daarvoor gefloten. Deelt geen gele kaart uit. Scheidsrechter Visser komt uit Waddinxveen. Dus zeel weerbij. En hij heeft nu een vrij schop uitgedeeld aan RWC Diener. Die pak ik nog even mee. Dus Samuel Hamans ziet daar eventjes Daan Sandingen vrij staan. Misschien komt er nu een kansje daarvoor. RWC 33 en komt de schot. Wordt gekipt door keeper Heijnen. En wordt de bal uit zijn doel gehouden. Dus dat is geen goal voor RWC 33. Goed, dan zijn we eventjes Kaagjesland. Gespeeld 16 minuten. En nog steeds op het scorebord een 0-0 stand tussen RWC 33 en Lekkerkerk.
0: En daar vandaan, dank je André, gaan we naar Ona tegen Sportief Jurgen.
3: Sander steeds 1-0 in het voordeel van Ona. Want maar Sportief is eigenlijk toch ook wel een ploeg die dus de counter hanteert. En het gebeurde een aantal keren dat dus met name een van zijn middenvelders, Roy Baltus, de mogelijkheid kreeg om er doorheen te komen. Maar die bal werd eigenlijk goed gestuurd door de verdediging van Ona. En nu is het rennen. Want Jasman is samen de man van het eerste van het doelpunt. Die hij loopt eigenlijk het hele veld over. Maar weten ze dan toch aan de linkerkant goed op te letten waarbij hij de bal speelt naar Amin Amadashu. En die speelt naar het middenveld. Waarbij dus eigenlijk...
0: Jurgen, ik ga je onderbreken, want er is een penalty bij Gouda tegen GSV.
1: Ja, het was Jelte Wijsterbos die in de diepte werd gestuurd aan de linkerkant van de 16 meter. Ging de 16 meter in, werd daar neergelegd. En de scheidsrechter kon niet anders dan de bal op de stip laten leggen. En het is Dennis Nederveen die nu aan de achter de bal gaat zitten. De scheidsrechter die gaat nu fluiten en zegt kom maar op met die bal. En dan de aanloop en het schot. En de bal wordt geschoten. Ja hoor, en de keeper die zat er nog bij. Maar het is hier wel 2 tegen 0 geworden na 19 minuten.
0: Dankjewel Onno. Terug naar jou Jurgen.
3: Waar we 18 minuten gespeeld hebben, stand nog steeds 1-0 in het voordeel van Ona. Maar Sportief, die zorgt er ook voor dat de verdediging van Ona gewoon eigenlijk goed moet opletten. Nu zou je kunnen zeggen van buitenspel, dat is een buitenspelsituatie. Waarin dus Kazim Kazmir, de scheidsrechter, gewoon een vrije trap geeft aan de verdediging van Ona. En het is natuurlijk... Jurie de Lauw, die dus deze vrije trap gaat nemen. Gaan bal gaan naar de linkerkant, waarin dus Quinten van Staveren staat. Probeert hem door te spelen. En dan zie je dus dat Sven de Hertog de bal probeert eigenlijk in te spelen. Maar het wordt waarschijnlijk te hard gespeeld. Bal gaat over de zijlijn. En het is een vrije trap of een ingooi. Moet ik even kijken. Een ingooi voor Sportief aan de rechterkant. En het is... Ryan Ruimschoot, die dus de bal gaat nemen. En er wordt eigenlijk heel goed opgelet door Jurie de Lauw. Komt de bal over de zijlijn. En er is dan een ingooi aan de linkerkant voor de nummer 10, Roy Baltus van Sportief. En die bal die, iedereen zie ik dan ook eigenlijk er vlakbij staan. En je zou kunnen zeggen, want die bal moet eigenlijk direct genomen.
0: Ik ga je weer onderbreken, Jurgen. Want er is gescoord wederom bij Gouda tegen GSV.
1: En het is wederom Gouda wat wist te scoren. Weer werd Jelte Wijsterbos in de diepte gestuurd. Er is 2-3 mensen te passeren, gaf de bal voor. En het was een van de aanvallers van Gouda. Ik heb zo snel niet kunnen zien die de bal in het doel wist te schieten. En zodoende staat het hier na 21 minuten 3-0.
0: Dankjewel. Onno, Gouda tegen GSV 3-0. Nog even kort naar jou terug, Jurgen.
3: Klopt, we zijn hier met 20 minuten bezig. Stand nog steeds 1-0. In het voordeel van de thuisploeg. Maar Sportief, die heeft toch ook wel zijn kans hoor. En nu zie ik ook een goede dieptepaas naar de voorkant. Waarbij dus eigenlijk de bal weggekoppeld wordt door Mark Meewijzen. Bal gaat naar voren toe. Maar het is de verdediging van Sportief die de bal rustig weet op te ruimen. Hier 22 minuten gespeeld. Stand tussen Ona en Sportief 1-0.
0: Dankjewel Jurgen. Daar vandaan naar Donk tegen Pivert.
4: Maar ook net afgetrapt hoor. Het is hier 0 tegen 1 geworden. Zojuist uit een hoekschop, een kopbal. En die kopbal die was doelman Bas van der Eemen te machtig. Zodoende het meest aanvallende team is Donk. Maar ja, ik bedoel, het gaat wel om de doelpunt te maken. En de mannen uit Waddinxveen hebben hier dus de leiding genomen. Een paar minuten geleden de eerste gele kaart gevallen in verdere sportieve wedstrijd. Jesse van Lochem, de aanvoerder van Biver, die kreeg die prent van de scheidsrechter. En Donk probeert het nu even of ze snel gelijk kunnen komen. Ja, we hebben wel kleine kansen gehad, maar echt grote mogelijkheden ook niet. Laten we nog even een aanval meenemen aan de linkerkant waar de meeste ballen heen gaan. En de Vrijthuis probeert die bal voor te geven. Wordt hij weggewerkt uit die verdediging van Biver. En is die aanval weer afgeslagen. 24,5 minuut gespeeld hier bij Donk tegen Biver. Stand 0-1.
0: Dankjewel Gerrit. Daar Donk tegen Biver. We hebben bijna het eerste uur van Sport op zaterdag erop zitten. En ik hoorde dus de naam daarnet nog eventjes vallen. Misschien heeft u het met mij meegeluisterd. Ook opgevallen. Jelte Bijsterbos. Toen die naam even voorbij kwam. Toen dacht ik van. Oh, wij hebben hier bij Sport op zaterdag. Hebben wij dus een lijst met topscorers. En die lijst met topscorers. Die gaan we dus aanstaande maandag. Werken we die bij. En wordt die gepubliceerd. En wie staat daar dus de nummer 1? Ja, Jelte Bijsterbos van Gouda. Die heeft 5 doelpunten. En die staat ongedeeld op de eerste plaats. Of dat na dit weekend nog zo is. Dat weet ik niet. Maar dat zult u dus maandag ongetwijfeld bij ons op de website terug kunnen vinden. Ja, Dan denk ik van, we hebben geen niemand meer hangen. Nee, we gaan naar het afsluiten van het eerste uur. En dat doen we gebruikelijk wel met een nummer van de... Ja, ik hoor het goed, ja. Die Hulp Elpert. Tot over de klok van 3:00.

Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport. In elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Mijn naam is Daniel Rowland.
5: Ik ben Remy van Kesten.
6: Ik ben
5: Marcia
6: van
5: Kerk
6: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Ik ben
6: Nadine van Zeeuwen.
3: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
9: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
8: Vragen over groei.
10: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
8: Of vragen waar je niet omheen kunt.
11: Hoe behoud ik mijn mensen?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: En de verkeersinformatie. En gelijk wordt er gescoord, Gerrit, toch?
13: Ja, inderdaad. Hoewel de man op het scorebord bij moet houden, is denk ik slaapgevallen. Maar het is echt 0-2 geworden. Een paar minuten geleden een aanval, afgeslagen aanval, leek het van Donk. En die prachtige aanval volgde er van Biver. En Tom de Vos was degene die afronde. 30 minuten gespeeld en nu staat er inderdaad op het scorebord 0-2.
12: Dankjewel, Gerrit. 0-2 tussen Donk en Biver. Dat is het zeker niet bij Ona tegen Sportief, Jurgen.
14: Het is nog steeds 1-0, maar Sportief is toch ook een ploeg. Dus vind ik ook redelijk gevaarlijk. Is met name in de opbouw. En dat gebeurde ook een aantal keren waarbij dus met name Sven en Hartog eigenlijk de zaakje moest laten lopen. Omdat het dus goed aangevallen werd door Sportief. Maar nu is het, ik noem het een beetje een soort van wereldwonder. Want het was just lang in
12: Jurgen, sorry, ik ga je weer onderbreken. Want er is gescoord bij RVC 33 tegen Lekkerkerk, André.
4: Dat klopt helemaal. En zelfs twee doelpunten. Eerst een doelpunt voor Lekkerkerk. Het was keeper Nicky van der Laan die de bal niet klem vast kon krijgen. En toen was er een speler van Lekkerkerk die dacht van nou, dan ben ik niet te beroerd om de bal in het doel te trappen. En even later had RWC 33 de schade weer gerepareerd door een prima schot van Brandeleeuwen. Dus na zo'n 29 minuten staat hij dus 1-1 op het scorebord hier in Reewijk-Dorp.
12: Dankjewel André. Terug naar jou Jurgen bij Ona tegen de Sportief.
14: Ja, waar we ondertussen een half uurtje gespeeld hebben. En waarin dus met name dus wat ik al zei, de verdediging van Ona toch ook wel zo nu dan gewoon goed moet ingrijpen. Maar wat ik eigenlijk ook zei, trainer Bert Potuit heeft het zaakje aardig opgeschud door dus ook een aantal, ja, 121 erin te zetten. En ja, Mario Wouters, die had dus, oh, hier ook weer een mogelijkheid om de bal dus door te geven. Want de bal werd via een van de spelers van Sportief werd hij naar voren gespeeld. En toen was het Stijn Molenaar die dus de mogelijkheid kreeg om doelman Tim Dol te verschalken. Maar die wist het zaakje goed te regelen. Stand hier nog steeds 1-0. En we hebben het denk ik 32 minuten gespeeld.
12: Dankjewel Jurgen. Daarbij Ona tegen Sportief. Gaan we naar Roda 76 tegen Groeneweg Wijno.
5: We wachten 20 minuten op de klok. We waren dat de wedstrijd is van de grensrechters. Want alles wat ze vlaggen wordt door de scheidsrechter Blind over aan de scheidsrechter Van Laar uit Veenendaal overigens. Wederom een scheidsrechter uit een ander district. Niet omdat er niet voldoende scheidsrechters zijn bij het district waar Roda onder valt, West 2. Maar goed, ze wisselen uit en dan is het leuk als hij dan een andere scheidsrechter krijgt. Ja, Roda is eigenlijk de bovenliggende partij. Had al lang een keer, één of twee keer moeten scoren. Maar als hij dat niet doet, ja, dan haal je de risico's over je heen. En het was net Tom Verstoep die met een mooie parade Roda in de wedstrijd houdt. Tot anders staan ze zomaar op 0 tegen 1. En dat zou dan zeer tegen de verhouding in zijn. Maar ja, nogmaals, je moet scoren. En als je kansen krijgt voor doel, dan moet je ook zorgen dat je ze maakt. En dat is helaas lastig voor Roda om dat te doen hier. We hebben 28, 29 minuten op de klok hier. Nog altijd 0 tegen 0 in een gezapige wedstrijd, Tom.
12: Dankjewel, Wijno. We gaan naar Gouden tegen GSV. Onno.
7: Ja, na 32 minuten nog steeds de stand van 3 tegen 0 op het scorebord. Gouda krijgt nog wel wat kans. Jean Gelten, de Bijsterbos, die probeerde zijn topscorerslijst wat bij te houden. Maar die wist de verdediging van GSV wist die aanval onschadelijk te maken. Zodoende staat GSV met 3-0 achter en heeft het eigenlijk niet zoveel in te brengen tegen Gouda. Ze zijn op de eerste 10 minuten na helemaal niet meer gevaarlijk geweest. De keeper van Gouda heeft weinig te doen gehad. Ze proberen het af en toe met een afstandsschot, maar dat gaat verder helemaal niet goed. Dus we gaan eens even kijken wat er gaat gebeuren daar. Gaat een speler, die trekt zijn shirt even uit. Oh, ik dacht dat hij op de goal ging. Nee hoor, hij trekt zijn shirtje onder zijn shirt uit. Maar hij heeft het te warm met deze temperatuur van 14 graden. Het is een ingooi, daarom kon ik even praten. Ingooi van Gouda aan de rechterkant, ter hoogte van de 16 meter. Het is Mammoesekerk die de bal nu groot voorgeeft naar Jelten Nijsterbos. En die op de rand van de 16 meter aan de linkerkant. Dus voor schijnbeweging gaat de speler voorbij. Hij zet de bal voor. En dit is Mammoesekerk. Nee, nog niet. En dit is Mammoesekerk die nog een keer aan de bal is in de 16 meter. Gaat de bal nu weer een keer voorgeven. Nee hoor, de bal wordt weggewerkt door GSV. Dit was de kans op 4 tegen 0. Maar we hebben hier na 33 minuten spelen een stand van 3 tegen 0.
12: Dankjewel Onno Hungerenke bij de wedstrijd Gouden tegen GSV. Daar vandaan naar RVC 33 Lekkerkerk.
4: Maar er 1-1 staat en vooral die gelijkmaker was toch wel heel belangrijk hoor. Want de toeschouwers, de RWC-toeschouwers, die dachten, oh jee, gaat het dan weer die verkeerde kant op. En toen het dus gelijk werd, was dat toch wel een opluchting. In ieder geval, RWC 33, ja, die deelt toch wel een beetje de lakens uit in deze wedstrijd. Het heeft meer balbezit en het gaat meer richting de helft van Lekkerkerk. Ik zou zeggen, dat zomaar lekker volhouden en wie weet wat er daar nog uit kan voortkomen. In ieder geval is het even Lekkerkerk wat de bal heeft. Maar die geeft een slechte paas en kan Samuel Hamans kan rustig de bal oppikken in de verdediging bij RBC. Plaats hem nu naar Gabriels. Dan Gabriels is de aanvoerder. Moet even kijken of die bal toch weer eventjes terugspeelt naar Haarmans. En die zal waarschijnlijk een lange bal gaan proberen te geven. Nee, doet hij toch niet. Maar de bal gaat naar de zijkant. En dan kan RBC met de nummer 2, dat is Peter Klein, die ik nog niet heb zien spelen. Maar goed, hij doet mee in deze wedstrijd voor RBC 33. Die heeft de bal. En nu kan er een voorzetje komen. Eens kijken wie er kan bijkomen. Nee, niemand. Maar ja, wel een lekker kijker. En die heeft de bal weer te pakken. En die heeft de bal weer doorgespeeld. Dan nog even aan. Een aanval. En dan staat er weer een lekker kijker buitenspel. Dik buitenspel zelfs. Gaat hij wel door. Moet hij niet doen. Want dan kan hij een gele kaart krijgen. Maar Saiter de Visser, die doet dat niet. Is wel gefloten voor een indirecte vrije schop. Wegens stappen buitenspel. En zo kan dus RBC 33 weer beginnen aan een nieuwe aanval. Tot zover eventjes Kaagjesland. Gespeeld 34 minuten en 1-1 op het scorebord.
12: 1-1 op het scorebord bij RVC 33 naar Lekkerkerk. En dan gaan we daar vandaan naar Donk Biver.
13: Waar we inmiddels 37 minuten op het scorebord. We staan nog steeds in 0 tegen 2. En ja, neemt Biver zo langzamerhand het heft in handen. En is Donk af en toe scoren een klein beetje bijster. Ze hebben ook weinig kans. Nou, helemaal geen kans meer gehad eigenlijk na die 0 tegen 2. En de kansen zijn aan de kant van de mannen uit Waddinxveen. Nu aan de linkerkant, waar het altijd gevaarlijk gaat worden als Korker die voorzet gaat geven. Maar deze voorzet verdwijnt dan achter het doel. Dus dat gaat niet door. Want ja, die voorzetten van links die zijn toch wel gevaarlijk. En de scheidsrechter die gaat nu even naar de aanvoerder van Donk. Nee, dat is niet de aanvoerder van Overkampen. Die wordt even toegesproken. En ook een van de spelers van Waddinxveen moet even bij de scheidsrechter komen. In dit geval is dat dan Rens Blok. Nou, aanstonds gaan we ongetwijfeld verder. 38 minuten gespeeld. En Biver dus nog steeds aan de leiding met 0 tegen 2.

0: bijna kwart over drie op deze zaterdagmiddag, de 10e oktober. En ik weet niet of wij nou nu staan te juichen of niet, maar er is gescoord bij Roda 76 tegen Groeneweg.
1: Ik moet neutraal blijven als verslaggever Ton, dus ik kan niet gaan staan juichen.
0: Ja,
1: de mensen om me heen, het volk om me heen, zoals ik wel eens een keer een collega verslaggever heb horen zeggen, die juichten wel, want het was een voorzet van Wesselsterk, die op het hoofd kwam van Cedric Beernets. En dat betekende 1-0 in het voordeel van Roda. En ja, dat is ook een uniek feitje, want Roda scoort voor het eerst uit een velddoelpunt in de derde klasse in het seizoen 2026-2027. Het is maar dat je het weer weet.
0: Ja, kijk, en wat we dus ook weten, het is pas de vierde wedstrijd, hè, Wijno? Voor de competitie. Ja, dus we hebben nog een hele eind te gaan.
1: Daarom. Maar goed, tot nu toe vielen alle ballen, alle doelpunten van Roda uit corners. Dus is het knap dat die nu dan een keertje uit de velddoelpunt gemaakt wordt.
0: Ja, en eentje moet de eerste zijn. Zo gaat het. We horen je verder.
1: Yo.

0: Ja, het regende wel toen ik naar de studio kwam, maar volgens mij regent het ook doelpunten, Gerrit. Donk tegen Biver?
1: Ja, 0-3 is het hier geworden. Jurre Koster, ik heb hem al een keer genoemd dat hij prachtige voorzetten had. Maar hij kan ook scoren. En ja, Donk zag er even niet goed uit hoor. En nu ziet het er inderdaad met de rust in zich toch helemaal niet goed uit. 42 minuten gespeeld. En ja, daarvoor de 0-2 hadden ze pech. Want dan schoten ze een bal op de lat. Ja, dat hoort er allemaal bij. En dan is het net daarna is het dan die 0-3. Het kan nog, maar het wordt heel lastig. Nog 3 minuten gaan in de eerste helft. Hier bij Donk tegen Biver 0-3.
0: Dankjewel Gerrit. Naar RVC 33 tegen Lekkerkerk, André.
2: Maar nog steeds een 1-1 op het scorebord staat. We hebben 40 minuten gespeeld in de eerste helft. En de wedstrijd begint meer en meer in evenwicht te komen. Omdat ook Lekkerkerk een tandje bijzet. Zodat ze ook wat meer aanvallend wat kunnen laten zien. En dat hebben ze al een paar keer gedaan. Dus het is oppassen voor RWC 33. Nu heeft Lekkerkerk weer de bal. Dus RWC moet eventjes weer goed de verdediging in orde hebben. En dan storen ze goed. En dat betekent dat Lekkerkerk weer helemaal opnieuw moet opbouwen. Van achteruit via keeper Heinen. En die kijkt even rustig. Gaat nu een lange bal spelen. En dan is het even oppassen voor RWC dat die bal niet over de verdediging valt. Gebeurt dat niet. En kijk of Bram van Leeuwen nu in de aanval kan. Nee. Ja, toch wel, want hij krijgt een vrije schop. En die moet ik nog even meenemen. Op de helft van Lekkerkerk een vrije schop. Kijken wat de RWC daarmee gaat doen. Zal het een lange bal worden? Het is, even kijken wie gaat daarmee zich mee bemoeien. Dat is Samuel Haarmans. Ja, en die heeft een goede lange trap als hij dat wil. Maar misschien gaat hij toch kort doen. Eens kijken wat hij gaat doen. En nou, toch een kort balletje. Daar op de nummer 8 van RWC. En dat is Mees Laukens. En hij krijgt de bal weer terug. En dan naar de zijkant, naar Van der Werf. En dan is het daar Tigo Gabriels die goed aangespeeld wordt. En dan zegt de scheidsrechter, je wordt aan het shirtje getrokken. Dus ik geef jou een vrije schop. En dan is dat misschien een aardige positie om een goede bal richting Sassgebied van Lekkerkerk te brengen. Dus kijken of dat gaat gebeuren. Dan wordt de bal dus netjes neergelegd. Aan de zijkant wordt er dus een vrijschop genomen. En dan is het denk ik even kijken wie dat zal zijn. Ik kan het zo goed zien. Ik geloof dat het Robin Schroten is. Maar ik kan het echt niet zo goed zien omdat het helemaal aan de zijkant is. Of is het Daan Zandingen? Kijken of dat een balletje wordt in Sarsgebied. Wie kan er tegenaan lopen? Zie je dat Bram van Leeuwen al lekker rondlopen om die bal in vangst te kunnen. Er komt de bal. En daar komt een aardig schot daarvan Bram van Leeuwen. Maar in de handen van keeper Heijnen. Tot zover eventjes Kaagjesland. Gespeeld 42 minuten en nog steeds 1-1 op het scorebord.
0: Dankjewel André. RVC 33 tegen Lekkerkerk. En daar vandaan naar een Gouda tegen GSV Onno.
3: Ja, 44ste minuut zitten wij met die stand van 3-0. En het is Gouda wat de bovenliggende partij is. Maar GSV sputtert wel wat tegen hoor. Af en toe proberen ze wel in de aanval te gaan. Maar echt veel overleg en samenspel zit er niet in. Het is Gouda wat constant 3 mensen voorin houdt. En met de snelheid erbij van een Jelte Bijsterbos. En dat is de andere, dat is Mamus van Kerken. Ja, het geeft toch nog wel wat het nodige gevaar ze nu dan. Maar die laatste paas is dan allemaal net niet goed. En het is Gouda wat wel druk zet hoor. Nu ook weer op de eigen helft van GSV. Ja, oh, dat is de verdediging. Nou gaan ze met z'n drieën van Gouda alleen op de keeper af. En het is hier 4-0 door Jeffy. Wat is het? Jeff Siebal die ook de 3-0 scoorde. Terwijl de spelers van GSV volop protesteren. Omdat ze dachten aan een overtreding hier op het middenveld. Maar het is in de 45ste minuut hier 4-0 geworden. Dus een potlood voor die tussenstand.
0: Dankjewel Onno. Dan gaan we naar Onno Ona tegen Sportief Jurgen.
4: Stand nog steeds 1-0 in het voordeel van Ona. En het is ja, de mogelijkheden die dus met name dus de spitsen van Ona hebben, die zijn toch ook wel vrij veel hoor. Want Denzel Zeefuik samen met Amin Amadassou zorgen ervoor dat de verdediging van Sportief gewoon toch ook wel alle zijden moet bijzetten. Om dus die
0: Jurgen, we hebben daar gewoon een abonnement op dat we je moeten onderbreken in je verslag. Maar er is een penalty bij Smitshoek. Michael?
5: Ja, klopt, inderdaad. En van Hogeboom staat achter de bal om aan te nemen. Het pluitje heeft verklonken van de scheidsrechter. Keeper wordt op de lijn gezet. Het is van Hogeboom. Ja hoor, het is 1-0 voor Jonemoijs in de 45e minuut door een pingel van Ezra Hogeboom.
0: Dankjewel, Michael. Smitshoek tegen Joden Boys 0-1. Dus dank je. Terug naar jou, Jurgen.
4: Ik zou het abonnement maar afzetten, Tom.
0: Jij hebt het ingesteld.
4: Ik moet even kijken van hoe het nou. Wordt hier een penalty gegeven? Omdat dus een van de spitsen van Sportief. Die ging achter de bal aan. En het was Joël Verkerk die dus de mogelijkheid kreeg om de bal eigenlijk in te spelen. Maar die werd gehaakt. En de scheidsrechter Kazim Kazmi, die was onverbiddelijk en legde de bal op de 11 meter stip. En het is de nummer 9, Stijn Molenaar, die achter de bal gaat staan. Om dus hier een zaakje waarschijnlijk gelijk te gaan trekken. Ik moet even afwachten wanneer het foutje klinkt. Er wordt de bal gespeeld. En dan wordt hij gestopt. Ha! Het wordt gestopt. Tim Dol, die keep, die springt en die duikt naar de goede hoek. En weet de bal over de achterlijn heen te slaan. Waarbij dus een corner aan de rechterkant wordt gegeven. Door scheidsrechter, door een van de spelers van Sportief. Die dus de bal eigenlijk dacht ook aan te raken. Maar de bal werd via Sven de Hartog werd de bal over de zijlijn en over de achterlijn gepakt. En het is die bal nog steeds weg. En ja, dan wordt de bal ingeschoten door de nummer 8, Bob van der Haak. Van de Sportief, maar die wilde dus met de buitenkant van de voet, wilde die hem eigenlijk kunnen plaatsen. Maar die bal ging langs het doel, naast het doel van doelman Tim Dol. Ona Sportief nog steeds 1-0 en het is zo goed als tijd voor de eerste helft.
0: Dankjewel Jurgen. Ja, zo kunnen we je nou ook niet meer onderbreken. Nou, daar vandaan gaan we het naar Donk tegen Biver, Gerrit.
1: Ja, er is ook rust. 0-3 en een zeer effectief Biver. Ja, er valt eigenlijk niet eens zo gek veel op af dat ding te doen op die 3-0 voorsprong. Wel een grote voorsprong natuurlijk. In de 24e minuut die kopbal 0-1. Vijf minuten later Tom de Vos 0-2. En in de 41e minuut Jurre Kort.

0: De helft. Daar vandaan Van Donk gaan we naar Roda Sassenzeventig tegen Groeneweg Wijno.
1: De scheidsrechter inmiddels na 45 minuten en 24 seconden voor het rustsignaal heeft gefloten waar de ruststand 1 tegen 0 is. En ik denk dat Groeneweg daar het meest blij mee mag zijn, want Roda heeft best kans gehad om die score uit te breiden, sterker nog. Misschien had het wel 2 of 3-0 moeten staan. Maar ja, die bal in dat gat van 7-32 bij 2-44 te schieten, dat valt dan blijkbaar nog niet helemaal mee. Dus gaan we toch nog weer, denk ik, een tweede helft tegemoet waar best veel spanning ongetwijfeld op zal staan. Want Roda wil de punten halen hier thuis. En Groeneweg wil weer een puntje pakken om van die onderste plaatsen af te komen. Ruststand hier, 1 tegen 0. Doel te maken, Cedric Willems.
0: Dankjewel, Roda tegen Roda 76 Groeneweg. Daar vandaan, ja, naar FC 33. Lekker kerk, André.
2: Maar ook de spelers van de Rasmat afstappen richting kleedkamer. Ook hier is het rust na 45 minuten spelen. Staat er dus 1-1 op het scorebord. Moet wel zeggen dat Lekkerkerk wat sterker is geworden. En dat ik ook zie dat de verdediging van RWC 33 wat gaatjes laat vallen. Dus dat zullen ze dus eventjes in de kleedkamer moeten gaan bespreken. Maar in ieder geval staat 1-1. In ieder geval een doelpunt van Bram van Leeuwen bracht dus de 1-1 op het scorebord. Goed, dan komen we terug in de tweede helft. Dan gaan we zien hoe het dan weer verder afloopt.
0: Dankjewel, André. Ja, kijk, zo zijn een beetje alle wedstrijden aan de thee of aan de koffie of wat dan ook. Dat doen wij dus hier in de studio ook. We zitten dus ook. Ja, kijk, als u dus thuis kijkt op het tv-kanaal, dan denkt u misschien zitten we aan de whisky. Ja, dat kleurtje heeft het wel, maar dat is het toch echt niet. We gaan lekker naar de muziek. Ook, oh ja, hey, het is vlak voor het halve uur en dan zouden we dus in dit programma de Stones, de nummers van het album dat is, ja, dus nu 60 jaar is, het Aftermath. Dan gaan we naar het nummer, ja, Out of Time. En dan denk ik van, ja, maar hoe zit dat dan? Hey, dat is niet, dat is geen eigen nummer. Want ja, wie heeft daar dus het grote hit mee gehad? Ja, Chris Farlow. Ja, die had er dus een hele grote hit mee. En is dit dan jatswerk? Nee, dat zal toch wel niet. Nee, bleek dus ook, de heren hadden dat zelf geschreven. Ze hebben het zelf opgenomen. En degene die dat juist, ja, tussen aanhalingstekens gejat heeft, is Chris Farlow zelf. Maar ja, wat hadden de heren Stones daar dus nog eigenlijk iets mee te maken gehad? Jazeker, Mick Jagger en Keith Richards hebben het nummer geschreven. En als je het nummer opneemt, dan heb je altijd een producer nodig. Wie was bij Chris Farlow de producer? Ja, u geeft het antwoord al. Mick Jagger.

Ja, de Rolling Stones Out of Time nummer van het album Aftermath. En over een uurtje, ja, dan hebben we er nog één van de Rolling Stones. En over twee uurtjes, dat is dan het vierde uur van Sport op een zaterdag, dan hebben we er nog één. En ik zie zo gauw in de lijst niet welke nummers dat zijn. Dus dan kan ik het ook niet aan u verklappen. Bewust en onbewust natuurlijk niet. Ik heb de lijst wel zelf samengesteld. Maar ja, oké, dat zijn zo. En de penalties, ja, die hebben we dus net ook allemaal gehad. En daar zie ik op mijn lijst, had ik nou juist... en dan kijk ik even naar mijn technicus Remco op de nummer 29 in onze lijst. Zo'n nummer van Inner Circle Bad Boy staan. Ja, dat past heel erg goed. Wanneer er een penalty is, dan is er dus meestal wel een overtreding begaan of zo. Hè? Dus ja. Maar goed, dat terzijde. Het is, bij de wedstrijden is het rust. Donk Buver, Roda 76, Groeneweg, RVC 33, Lekkerkerk, Gouda GSV en Ona tegen Sportief. En als u nou wilt weten wat nou de stand is. Nou, kijk even op het tv-kanaal van RTV Gouwenstad. Het is volgens mij kanaal 39. Bij Zico is het kanaal 39. Dus daar ziet u dus ons ook zitten. Maar dat even allemaal terzijde. Wij stellen niet zoveel voor. Wat het meeste belangrijk is, zijn dus de tussenstanden. Die vindt u daar dus allemaal op het scherm ook staan. Dus daar ziet u dus bijvoorbeeld ook dat Gouda op dit moment met 4-0 voorstaat tegen GSV. En als een doelpunt valt, ja, zit ik hier dus gelijk achter mijn schermpje. Zit ik dus de zaken bij te werken. En één keer in een minuut wordt mijn scherm, dit hier, alle 14 wedstrijden worden ververst. Nee, 13, want Olympia die begint pas om 16:45. Olympia dat thuis aantreedt tegen Argon. Dus zodoende dus, denk ik van, ja, 3:30 geweest. En nog iets aan de muziek, ja. Ach jee. Ja, toch wel een hele leuke natuurlijk, hè. Een Englishman in

0: Ja, zo om 5 minuten over de klok van 3:30. Toch even kijken naar, hebben we wat tussenstanden? Ja, Smitshoek tegen Jonderbosch. We weten dat het 0-1 tegen is. En de vierde divisie B heb ik nog verder niet gekeken naar andere standen, tussenstanden. Ik zie dat in de tweede klasse KPVCV tegen Merinos 0-3. De FC Oudewater tegen de Bilt 1-3 is. In de klasse 3B, Sokkerboys Zwarte Pijl 0-1. Roda tegen Groenweg, we weten 1-0. Donk tegen Bivert weten we ook 0-3. Snel vergeten. Hilligersberg tegen Zoetermeer 1-0. En in de vierde klasse B, Haastrecht Zwervers 1-0. Lopik Cabau 1-0. En wat we dit nog niet weten, in de vijfde klasse BASW tegen Rijnstreek. Daar is het dus, die wedstrijd is om 3:00 begonnen. En daar is het al 3-0. Ze vallen als rijpen appeltjes de doelpunten. Toch Gerrit, bij Donk tegen Bivert?
1: In de eerste helft wel inderdaad. 0-3 staat er nog steeds op het scorebord. En ik heb eens even gekeken. En aan de kant van Donk zie ik geen wissels. En ook bij Bivert staan volgens mij nog steeds dezelfde 11 op het veld. Terwijl er nu een overtreding begaan wordt. Ten opzichte van Jason Jeremy de Vrijtas. Er ligt het spel even stil. Eerst helft 2 gele kaarten. Eerst had ik al gezegd de aanvoerder Jesse van Lochem een gele kaart krijgt. En ook Daan van der Horst heeft die gele prent van de scheidsrechter in ontvangst genomen. Scheidsrechter die nu even kijkt hoe het met de Vrijtas is. Nou, die loopt even te schudden met zijn hoofd. Maar hij kan weer verder en... dan gaat ook Bivert weer zelf weer verder. Wordt een overtreding begaan. En mag Bivert de vrije trap nemen. Nou wil ik nog even meenemen. Want het zou best zo gevaarlijk kunnen worden. Maarten Sint-Smit. Die gaat die vrije trap nemen. En laat het denk ik over aan zijn medespeler Tom de Vos. Maar het is toch uiteindelijk Smit die vrije trap gaat nemen. Bal komt in dat 16 meter gebied, wordt eruit gehaald en dan lijkt de aanval afgeslagen. Tenzij die opnieuw ingebracht wordt, die bal, dat gebeurt inderdaad. En dan gaat hij weer. Nou, dat was bijna het definitieve einde, maar... dat is dus nog niet het geval. 0-3. Het lijkt een onmogelijke opgave, maar wie weet. 0-3.
0: Dankjewel Gerrit. Donk tegen Bivert 0-3. Ja, dat lijkt me al bijna niet meer in te halen. Moet je ook niet meer... ja, moet je wel wensen natuurlijk, ja. Nou, laten we even kijken naar de andere tussenstanden in die derde klas... Nee, de vierde divisie B. En nou had ik daar dus daarnet de wedstrijd van... moet ik hem eventjes opnieuw voor mijn neus halen. Want hij ging er dus gelijk even tussenuit. Ja, juist. Capelle tegen Spijkenisse. 2-0. Schavenzander tegen HVV. Daar is nog helemaal niets gescoord. RKAVV tegen Scheveningen. 1-1. Nou, Smitshoek tegen Jorderboys. Ik noemde het al eerder. 0-1. Valken 68 tegen Serkses. 1-1. ASWH tegen Westlandia. 1-0. Ja, en 1-0. En die wedstrijd die is nog in de eerste helft. Want die is pas om... 3:00 begonnen, evenals Feyenoord tegen het Haagse Kwik. En daar staat het nog steeds 0-0. En dat zijn natuurlijk allemaal even tussenstanden. En dan kijk ik naar de andere kant. Geen lijntje. Dan lekker even naar de muziek. Ah ja, Lobo, jaren 70.

0: Me and You en het Dok neemt Boe. Ja, nou, ik weet niet of het er nog wat anders heette, maar in ieder geval RVC 33 heet dit. En de andere kant lekker, Gerrit. André.
1: Bij RVC 33 in ieder geval geen wissels. De elf die we gezien hebben in de eerste helft zien we ze weer terug in deze tweede helft. En ja, we zijn benieuwd of RBC zou kunnen doorpakken. Ze spelen wel tegen de wind in. En er staat een postje wind hoor in Reewijkdorp zo op dat veld hier. Dus dat zou van iemand invloed kunnen zijn. In ieder geval het is Kerk wat dus balbezit heeft. RBC die net weer proberen die bal te pakken te zien te krijgen. Dus kijken of dat lukt. Nee, nog niet. En dan wordt het eventjes zo lastig misschien voor RBC. Komt het balletje richting Sassergebied. De nummer 8 gaat dat waarschijnlijk doen. Nee, toch maar niet. Toch maar even terug naar het middenveld. En dan komt er een schot. En dat is een ras. Oh, dat is een heel lastig schot. Dan ging hij er bijna het doel in. Keeper Nicky van der Laan die zag hem wel gaan. Maar hij stak geen hand uit. En dus hij dacht van die gaat wel over. Maar het was maar net aan. In ieder geval, hij heeft de bal nu in zijn bezit. Hij gaat nu een doeltrap nemen. Eens kijken of dat een lange bal gaat worden. Tegen de wind in is dat misschien een beetje lastig. Toch maar een bal naar de zijkant gespeeld. Naar Plank. En die probeert hem door te spelen, maar die heeft geen goede aanname. Dus dan is hij hem weer eventjes kwijt. En verlies je hem aan Lekkerkerk. Lekkerkerk nu weer in de aanval aan de zijkant. En dan is het nu weer een kansje voor RBC 30 om uit te breken. En daar gaat dus de nummer 11. En dat is Gabriel. Komt de schot. Oh, hij mist mijn nette doel. Dat was een bliksemsnelle uitval. Counter van RBC 33. Maar het werd geen 2-1. Goed, tot zover eventjes Kaagjesland. We hebben gespeeld 3 minuten in de tweede helft. En steekt dus de 1-1 op het scorebord.
0: Dankjewel, André, daar bij RVC 33. Gaan we naar Ona tegen Sportief Jurgen.
2: Maar Ona krijgt echt hun kans hoor. Net was het Amine Amadashu die ervoor zorgde dat Denzel Zeefuik eigenlijk de bal aangespeeld kreeg bijna binnen de 16 en die schoot eigenlijk heel hard in. Maar het was de doelman van Sportief en dan praat ik over Danoune Radji die dus de bal goed wist te pakken en waarbij die dus eigenlijk de bal doorspeelde. Maar nu zie ik nog ook een aantal keren gewoon mogelijkheden krijgen voor Ona. En dan wordt die bal eigenlijk een beetje hard doorgespeeld waardoor dus Atif Awad bij die bal kon komen, maar die bal ging gewoon te hard. En de bal wordt rustig wel rondgespeeld. En dan praat ik dus met name over de verdediging van Ona. Bal gaat naar de rechterkant, waarin dus Amine Amadashu achter die bal aangeeft, wil de bal doorgeven. En dan moet ik even kijken, waarschijnlijk een vrije trap. Het wordt ook een vrije trap. Een meter of 4, 5 buiten het 16 meter gebied van doelman Zanoune Radji. En het is, ik denk dat Amine Amadashu achter die bal gaat staan om dus die vrije trap te kunnen nemen op de punt van de 16 meter. En iedereen natuurlijk in die 16 of net ervoor. Maar het is even afwachten, want de scheids geeft de bal nog niet vrij aan Amine Amadashu. Maar dan wordt die bal gespeeld en dan wordt daar nu de bal ingespeeld. Ja, hoog ingespeeld, maar het is te hard gespeeld en die bal die kan dus niet terechtkomen bij Mark Meewezen en wil achter die bal aangaan, maar wordt niet zien. Maar het is opnieuw, dan zou je kunnen zeggen, een vrije trap. Ik denk niet dat het vrij, nee, het is geen vrije trap, het is een ingooi aan die rechterkant voor Ona. En het was Denzel Zeefuik die dus de bal wist door te spelen. En die bal gaat naar voren toe en dan wordt er gekopt, bij de verdediging, maar dan, en hij schiet. En dan praat ik over Amine Amadashu. Maar die bal is gewoon te hard. En wordt eigenlijk makkelijk uitverdedigd. En het is de doelman. Nee, het is de verdediging van Sportief. Die de bal gewoon beter rond te spelen. Maar het is opnieuw eigenlijk Ona die probeert aan te vallen. Maar wat ik al zei, ze komen er gewoon heel moeilijk doorheen. Hier minuut of 6-7 gespeeld. Stand Ona Sportief 1-0.
0: Dankjewel, Jurgen. Daar vandaan naar Gouden tegen GSV.
3: Ja, in het Groenhovenpark hebben we hier 51 minuten gespeeld met de stand van 4-0. uiteraard in het voordeel van Gouda. GSV is wel wat feller uit de kleedkamer gekomen. Probeert het wel. Zoekt regelmatig nu de aanval. Nu ook weer aan de rechterkant. Ze dachten net een vrije trap te krijgen. Maar ook dat ging niet door. Nu gaat die bal over de zijlijn. En Gouda die gaat nu weer de aanval op de linkerkant. En het is Gouda wat continu met drie mensen voorin druk blijft houden op de verdediging van GSV. En met snelle ballen over de verdediging van GSV gevaar probeert te stichten. Nou, in de tweede helft is dat nog niet gelukt. Maar in de... Nou, daar gaat weer zo'n diepe bal. Nou, zo moet in die kant... Nee hoor, die valt en die krijgt geen vrije trap. En het is de keeper van GSV die de bal weet uit te spelen. En GSV nu weer in de aanval gaat. Ja, misschien nog wel een leuk nieuwtje van Gouda. Die spelen namelijk drie keer twee broers in het elftal. Dat is toch wel apart, hè? Dat je speelt wel eens een keer met je eigen broer zo in een elftal. En met twee kan het ook nog wel voorkomen. Maar in dit geval zijn het de drie. Het zijn de gebroeders Tjatjobu, Nederveen en Van Dam. Nou, dat is toch wel een leuk iets om mee te nemen in een verslag. Hier hebben we gespeeld 3-0, of 53 minuten, 4-0.
0: Dankjewel. Onder hun gering daarbij Gouda tegen GSV. Dat is inderdaad een heel aardig wapenfeit. Komt op maar eens een keer tegen op de Nederlandse voetbalvelden. Nog even een ruststand. CKC tegen Esto. Ruststand 0-0. En dat gezegd hebbende, gaan we naar Roda tegen Groeneweg. Wijno.
4: Waar we hier 53 minuten op de klok hebben staan. Ja, ik zat mezelf even af te vragen. Hebben we dat bij Roda wel eens meegemaakt? Van drie keer een familielid in het team? Nee, wel twee keer. Twee gebroeders van de Neut en de gebroeders van de Marel. En dat was dan ook nog familie van elkaar. Dus dat maken we wel. Maar we hebben 53 minuten hier op de klok staan. En dat is Groeneweg wat de klok slaat. Want Roda is eigenlijk buitengewoon matig uit de kleedkamers gekomen. Het is niet zo dat al tot grote kansen leidt voor Groeneweg. Dat zeker niet. Maar... Ja, de spitsen van de Groeneweg worden veel meer in het veld betrokken als de eerste helft. En Roda moet daar toch op een andere manier mee omgaan. Want anders kan het zomaar zijn dat het nog heel lastig gaat worden. En op basis van de eerste helft is dat toch niet iets wat je nu verwacht. Gaan ze weer. En dan is het uiteraard de ervaring achterin van Berends en van met name Steven Holthuizen die dan... de boel weer safe, waardoor Roda weer ten aanval kan trekken. Het is aan de zijkant is het Jorrit van der Haven die naar voren komt. Die moet eigenlijk die bal volgegeven, maar dan moet je wel iemand hebben die die bal gaat geven. En dan is het weer gelukkig zo dat die dan goed gegeven wordt. Maar dan wordt die tunnels rond doorgegeven en dan krijgen we een counter. En die counter die gaat er niet in komen, want het is helemaal niks aan het handje. Groenweg staat te brullen om een vrije trap. En het is gewoon een schouderduw van Berends die daardoor het probleem uit de wedstrijd haalt. 54 minuten hier op de klok en dan nog altijd 1-0. Tom.
0: Dankjewel, Wijnen. Roda uit 76 tegen Groeneweg 1-0. En daar vandaan naar Donk tegen Biver.
5: Ja, daarvoor kwam net Damien Verveende met een uiterste krachtsinspanning de 0-4. En het regent hier niet alleen doelpunten, maar ook gele kaarten, hoor. Want de derde gele kaart aan de kant van Biver is ook gevallen. En Rens Blok is degene die gele kaart reed. Daarvoor ook al een rode kaart voor de trainer van Biver, die nu achter het hekje moet plaatsnemen. Ja, verder is het niet eens een onsportieve wedstrijd. Maar dat zijn toch overtredingen. En ook praten, want daar moet je niet aankomen bij deze scheidsrechter. Die nu ziet dat er een speler van Biver in de 16 meter gebied ligt geblesseerd. Dus het spel wordt even stilgelegd. We hebben gespeeld 58,5 minuten. En aan de kant van Donk gaat er gewisseld worden. 0-3.
0: Dankjewel Gerrit. Donk, Biver 0-3. En daar vandaan naar RVC 33 Lekkerkerk.
1: Maar RVC het wat moeilijker krijgt. Ze spelen ook tegen de wind in. En dat heeft inderdaad invloed op het spel van RVC 33. En daar heeft Lekkerkerk zijn voordeel mee. Ik moet ook even zeggen dat keeper Nicky van der Laan van RVC 33 geen betrouwbare indruk maakt. Dus dat zit dan ook een beetje tegen. Hij heeft het erg moeilijk ook met hoge ballen. Maar ook met het brengen van de bal in het spel. Dat hij wel eens de verkeerde speler aanspeelt. Ja, clubwind zal die niet zijn natuurlijk. Maar ja, het was bijna ook raak toen hij het helemaal verkeerd zag en de bal in de voeten speelde in de voeten speelde van een speler van Lekkerkerk en die zag een leeg doel. En die dacht van nou, van veraf zak maar proberen. Maar goed, zijn schot was ook niet prima. Dan hebben we een vrije schop volgens mij. Ja, voor RBC 33. Misschien kunnen ze nu weer even een aanval opzetten. Of wordt het een ingooid? Maar even kijken wat dat... ja, tot, nee, een vrije schop wordt het. En dan zijn ze op de helft van Lekkerkerk. Kijken of daar een goede aanval kan worden gegeven. En dan begint het bijzonder hard te hagelen. Dat hoor je waarschijnlijk wel. Maar goed, het lijkt net of ik in een tentje zit. Maar het is mijn vlakke puur. In ieder geval, die vrije schop is genomen. Dat heeft nog niet veel opgeleverd. Ja, wel balbezit voor RBC 33. Maar ze moeten dan weer helemaal opbouwen van achteruit. En dan hebben alle mensen een beetje dat plakke puur opgestoken. Want het is echt... nou, noodweer wil ik nou ook weer niet zeggen, maar het hagelt behoorlijk. En dan is RBC er even uit, kijken of dat een goede aanval wordt. Nee, wordt geen goede aanval. Want het is Bram van Leeuwen die de bal gewoon achter loopt. En dan kan keeper Heijnen weer een doeltrap gaan nemen. Tot zover eventjes hier, Kaagjesland. Maar het is slecht weer eens eventjes. Met heel veel wind, nog steeds een 1-1 op het scorebord.
0: Dankjewel. 1-1 bij RVC 33 tegen Lekkerkerk. Ja, het lijkt wel inderdaad een bepaald merk hagelslag. Daar hebben we dan wel de reclame mee gemaakt. Regent het bij jou ook, Jurgen? Ona tegen Sportief, waar je bij zit?
2: Nee, het regent niet. Het is kurkdroog. Het is een wedstrijd waarin dus Ona gewoon eigenlijk alles moet geven. Om dus de aanvallen van Sportief van tegen te houden. Maar het is nu toch weer een doorkomen van Ona, omdat... nu een mogelijkheid gecreëerd wordt door Denzel Zeevuik, die de bal aangespeeld krijgt. Maar die bal was gewoon te hard en die ging dus over zijn schoen heen. Waardoor dus de verdediging van Sportief de bal gelijk naar voren kon spelen. Maar het is opnieuw eigenlijk aan de rechterkant die dus nu geschoten gaat worden. En er is een mogelijkheid. Maar het is natuurlijk, ja, de stofzuiger noem ik hem al een beetje. Jesman de Sama, die de bal eigenlijk goed doorgeeft. Aan Zeevuik. Zeevuik achter die bal aan. Die wordt dus gesteund door... Oh, ja. Dan zou je kunnen zeggen een vrije trap. Maar het is geen vrije trap, want het was goed verdedigen van de nummer 9, Stijn Molenaar, van Sportief, die de bal eigenlijk rustig wist op te nemen en door te spelen naar zijn verdediging. En het is de nummer 8 van Zeevuik, van Bob van der Haak, die dus de mogelijkheid kreeg om dus... eigenlijk die bal eigenlijk uit te spelen, maar hij raakt die bal verkeerd. En het is de verdediging van Sportief die de bal rustig kan aannemen. Stand hier nog steeds 1-0 in het voordeel van Ona. Maar wat ik al zei, het is tot nu toe eigenlijk Sportief die toch een aantal mogelijkheden creëren om dus eventueel die score gewoon eigenlijk gelijk te trekken. Hier moet nog 12-13 gespeeld. Ona Sportief 1-0.
0: Dankjewel. En dan is het in de tweede helft. Dat is zeker zo. 12 à 13 minuten in de tweede helft dat Ona met 1-0 voor staat. En dan heb je nog een tijdje te gaan. En heeft Sportief nog alle kansen. Ga naar Gouda tegen GSV. Daar het is een hele andere koek, Onno.
6: Ja, het is 4 tegen 0 na 15 minuten in de tweede helft. Het is GSV wel wat probeert, maar ja, ze komen echt niet in de buurt van die 16 meter. Maar verder hebben ze misschien wel wat meer balbezit dan in de eerste helft. En Gouda, die, ja, ik heb het idee dat het een beetje laat lopen, alhoewel ze wel proberen via de spitsen gevaarlijk te zijn en ze werken hard. Zetten veel druk naar voren toe. Dat is natuurlijk wel een beetje het idee van de trainer Herman van Rips. Die wil ook graag druk zetten naar voren. Hij zei in de rust tegen mij van hij was wel tevreden over de voorhoede, maar achterin moest het nog wel een stuk beter. Daar werd het nog af en toe wel wat steentjes laten vallen. En het is GSV wat nu aan de rechterkant in de aanval gaat. Maar Gouda weet goed, de verdediger speelt de bal terug naar de keeper van Gouda. En dat betekent dat ze zijn nu in de aanval. Het is Van Dam die nu naar de rechts speelt. Naar rechts. Naar Mubarak Tachobu. Die kan opstomen aan de rechterkant. Over de middenlijn heen. Gaat nu de bal waarschijnlijk hoog en hard voorzetten. Nee, die gaat in één keer op de goal schieten. Nou, dat is een beetje hopeloos. Maar daar wordt toch wel een vrije trap gegeven. En zelfs de gele kaart voor de nummer 9 van GSV. Dat is Mitch, als ik het goed uitspreek, of Mitsk. Maar het is de speler van Gouda die hier op de grond ligt. Manus, nee. Daar gaat even naar de zijlijn, blijft in het veld, want anders moet hij er nog een minuut uit ook. Maar het is een gele kaart voor een van die spelers van GSV. En de nummer 3 van Gouda, Mike van Dam, die gaat die vrije trap nemen. 3-4 spelers op de rand van de 16 meter. Dus kijken, er komt er nog eentje bij van Gouda. Of dit gevaarlijk kan worden. Ze houden nog 2 mensen achterin vrij. En dat betekent dat nu die vrije trap gaat genomen worden. De scheidsrechter fluit, die overigens ook heel ver vandaan komt. Die komt zelfs uit, wat was het daar in de buurt van Hoofddorp vandaan, bij Heemstede. En het is de keeper die bal weg weet te stampen. Maar het is Gouda wat nog in de 16 meter bal bezit heeft. De bal komt nu weer hoog voor en wordt ingekopt. En oh, in de handen van de keeper. Dat was een kansje van Jeff Bijsterbos. Maar zodoende blijft het hier 4-0.

0: Beginnen en wordt er dus ergens gescoord. Dat had ik eigenlijk vooraf willen zeggen. Maar het schijnt dus ook zo te zijn. We schakelen naar Smitshoek tegen Jodenboys. Michael.
1: Ja, daar zijn de Gouwenaren happy. Want op het moment dat de ene moest Zoe erin kwam voor de andere moest Zoe, was het Rick Wils die bij de hervatting heel scherp was. En het werd al een beetje voorspeld. Want de keeper maakte al een keer de aanstalting om, ik wou zeggen bijna 0-3, maar de keeper was al niet heel zeker met het wegtrappen bij de ballen. En nu schoot hij tegen Rick Wils aan en daardoor werd het in de 62e minuut 0-2.
0: 0-2, ja, tussen Smitshoek en Jodenboys. En die zitten natuurlijk ook in de tweede helft. Want die wedstrijd is om 2:30 begonnen. Ja, wij moeten er alweer uitvoeren. Ja, de volgende nieuws- en verkeersinformatie. En dan gaan we dus ook weer eventjes wat inschenken. En wat ik nog eigenlijk vergeten te vertellen. Ja, dat moet ik voor het sluiten van het uur nog even doen. Ik vertelde dus van, u vindt op het tv-kanaal 39, vindt u dus ons natuurlijk. Weet je hoe we eruit zien. Maar veel belangrijker is daar dus alle tussenstanden vindt u daar dus terug. En dan moet ik erbij even bij zeggen dat het systeem nog eigenlijk even in ontwikkeling is. Hij hapert hier een paar dingetjes. En daar gaan we dus komende week gaan we er met z'n allen weer aan werken. Om dat volgende week weer nog beter te krijgen. Bijvoorbeeld de wedstrijden. U ziet misschien sommige wedstrijden niet. Maar daar is de stand nog 0-0. Zoals de wedstrijd CKC tegen Esto. Dus volgende week beter. Op naar het nieuws.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten house muziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven-Reewijk. BR6.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Dag hier bij BR6, Midland FM en Gouwestad Radio. Ja, het meest spannende uur, dat zeggen we ook elke week erbij. Dus doe ik dat nu dus ook maar. En gelijk maar naar de... Ja, degene die... Wie hangt er nu het eerste aan de... Ja, we gaan naar Donk tegen Biver, Gerrit.
11: Ja, spannende uur zeg je. Nou, daar spanning moet hier nog gebeuren hoor. Want het is nog steeds 0 tegen 3. 72 minuten hebben we op het scorebord staan. En terwijl de paraplu's tevoorschijn worden gehaald. En de water met bakken uit de hemel komt. Zitten we hier gelukkig droog op de tribune. Terwijl het spel bleef stil ligt vanwege de blessure van een van de Donkianen. In het 16 meter gebied van Biver. Donk dat een paar minuten geleden wel gewisseld heeft. De Vrijtas en Mella hebben het veld moeten ruimen voor Stangerivioen en Jesse Bottega. Ja, Donk probeert het wel en ze hebben een aantal hoekschoppen gekregen. Zeker een stuk of 5, maar ja, dat levert ook niet het gewenste resultaat op. Ging die bal of over, of er zat de doelman Hartenveld er goed tussen. Spel het dus even stil. 73 minuten gespeeld. 0 tegen 3.
10: Oh, 0 tegen... Kijk, en dan kijk ik nog gelijk even naar mijn lijsten van wat komt er allemaal binnen. Dan zie ik dus dat er ASW inmiddels met 8-0 voor staat tegen Rijnstreek. Zo. Maar ook gelijk kug. Hebben we nog iemand aan de lijn? We hebben meneer Onno aan de lijn. We gaan dus naar Gouden tegen GSV.
6: ja, 4-0 na 71 minuten. Vrije trap, een meter of 4 buiten de 16 meter van Gouda. Dus GSV, maar het is helemaal aan de zijkant. Dus die bal zal ongetwijfeld voorgegeven worden. Er staan de nodige spelers van Gouda in de 16 meter uiteraard. Maar één speler van GSV. Dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar we hadden dus een...
10: Onno, ik ga je onderbreken. Want deze ronde, het abonnement ligt dus misschien nu bij jou. Maar we gaan naar Ona tegen Sportief, Jurgen. Want er is gescoord.
12: Ja, het is hier gelijk geworden. En het zat er eigenlijk ook een beetje aan te komen. Omdat de verdediging van Ona gewoon eigenlijk... niet goed de zaak weg wilde spelen en ook slecht verdedigde, waardoor dus Sportief, ik dacht middels Roy Baldoes, de stand op 1-1 wist te brengen. Stand Ona Sportief 1-1.
10: Dankjewel Jurgen. Terug naar jou, Onno, bij Gouda GSV.
6: De vrije trap leverde niks op, maar wel een corner. Die corner wordt hoog voorgegeven, wordt ingekopt door de nummer 10 van de GSV. Maar de bal die gaat uit de 16 meter, maar nu opnieuw een vrije trap buiten de 16 meter van GSV. Ja, Gouda wist net nog wel een keer te scoren, maar dat deden ze in buitenspelpositie volgens de grensrechter. En dat gaan we nu zien wat deze vrije trap van GSV gaat opleveren. Het is de nummer 11, Karabulut, die een vrije trap gaat nemen. Die neemt zijn aanloop. Kijk nog even, keeper van Gouda, die zet de muur neer. De bal komt hoog voor, wordt van richting van het jouwer. Die gaat erin. Het is hier 4-1 geworden. Karabulut via de rug van een van de verdedigers van Gouda. Terwijl het hier nu ook opnieuw, nou niet opnieuw, nu ook hier met pakken uit de hemel komt. Niet wat betreft de doelpunten, maar wel wat betreft de regen. 4-1 na 72 minuten.
10: Dankjewel, Onno. Gouda GSV 4-1. RVC 33 tegen Lekkerkerk.
13: Daar is het nog steeds 1-1, maar ja, RBC heeft het best wel moeilijk. En dat doen ze zichzelf aan, omdat ze behoorlijk slordig zijn. Steeds vol en gaten in de verdediging van RBC 33. Maar ja, daar weet Lekkerkerk nog geen gebruik van te maken. Maar ja, ze hebben nog een dik een kwartier, zitten in de 37. Nu mag RBC er even eruit. Die Bram van Leeuwen, grote passer, krijgt een zoetje. En dat is natuurlijk een vrije schop. Hij mag dus een vrije schop gaan nemen. Ja, laat ik toch even over aan een van de medespelers. Kijken, dat zal dan Daan Sandingen zijn, die eigenlijk niet zo erg in het spel komt. En die heeft daar helemaal gezien aan de andere kant Job Gabriels, die is in het spel gekomen. Net als Milan Heemskerk. En dan speelt hij hem door naar Rens van der Werf. Krijgt hij hem waarschijnlijk weer terug en dan komt er wel hoog in het strafgebied. Daar kan misschien gekopt worden en er wordt gekopt door de nummer 10. En dat is Daan Sandingen. En die kopt over en er is de kans voorbij voor RBC 33. RBC zal moeten oppassen dat ze hier dus niet het deksel op hun neus krijgen. Dat ze deze wedstrijd niet tot een goed einde kunnen brengen. Want 1-1, ja, dat is dan ook niet zo geweldig natuurlijk. Je wil graag deze thuiswedstrijd winnen van de onderste in de vierde klasse D. Maar goed, ja, als het dan niet lukt, dan kan je beter die 1-1 vasthouden. Nog even een aanval van RBC 33 met Rens van der Werf. En dan gaat daar even kijken, wie is dat? Dat is Daan Sandingen. Ja, die heeft wat ruimte. En nou een goede paas geven? Nee, geen goede paas door Job Gabriels. En zo is het weer over voor RBC 33. En hebben we gespeeld. 28 minuten hier in de tweede helft. En dan staat nog steeds dus die 1-1 op het scorebord.

0: Er schijnt gescoord te zijn in Smitshoek, Michael.
1: Ja, in de 76e minuut is het weer spannend. Het was een aanval door het midden. Die werd breedgelegd op Azam Bakri Abdallah El Nasri. En die was uiteindelijk het net te vinden. Het is hier 1 tegen 2 met nog geruime kwartier te spelen.
0: Dankjewel, Michael. 1 tegen 2 tussen Smitshoek en de Jodan Boys. Daar vandaan naar Ona tegen Sportief, Jurgen.
2: Waarbij de stand van 1-1 nog steeds op het bord staat. En het is eigenlijk mogelijkheden die krijgen ze heus wel. En dan praat ik over de aanvallen. En dan is het toch ook weer Jamairo Wanters die de bal eigenlijk verliest. En de bal eigenlijk verkeerd uitspeelt. Waardoor dus eigenlijk Sportief opnieuw mogelijkheid krijgt om er doorheen te komen. Maar wat ik al zei van er is geen houder aan als Sportief. Gewoon toch ook wel aanval, nog eens aanval. Waarbij je dus dan de mogelijkheid krijgt om dus eventueel erin te komen. Middels de aanvallen van Ona. Maar wat ik al zei, van Sportief weet het zaakje heel goed tot nu te verklaren. En het is opnieuw eigenlijk Ona die dus een aanval op dat Amin Amalashou probeert er doorheen te komen. Maar die wordt waarschijnlijk gestuit. Middels een vrije trap. Want er wordt dus iemand neergelegd. Ik zie dat Jordi Rook er binnengekomen is. En die bal wordt in het midden gespeeld. Waardoor dus toch ook weer een mogelijkheid krijgt voor Deli Starreveld om erin te komen. Maar die bal gaat via een van de spelers, een van de verdedigers van zijn team, gaat die dus over de achterlijn. En het is een corner aan de rechterkant. Bal wordt ingespeeld. En er wordt geschoten. En er is opnieuw Starreveld. Die bal eigenlijk weer in gaat brengen. Maar opnieuw een corner aan de linkerkant. En dus even kijken wie deze de corner gaat nemen. Ik denk dat deze Starreveld het zelf gaat doen. Iedereen nu ook in of voor die 16. Ik zie dat Juri de Lau er natuurlijk ook weer staat. Het zal een koppen worden. De bal wordt ingespeeld, ingekopt. En dan wordt er dus eigenlijk die bal weggestompt door de doelman. Door Zanoui Radji. En die bal wordt weer naar voren gespeeld. Minuut 10, 12 nog te schaam. Stand tussen Ona Sportief 1-1.
0: Dankjewel Jurgen. Vandaar gaan we naar Donk tegen Biver Gerrit.
3: Hier, ben ik in de uitzending?
0: Ja, er klinkt wel een hoop lawaai op de achtergrond.
3: Ja, nee, oké. Okay. Hier is het nog steeds 0 tegen 3, terwijl het 1 tegen 3 leek te worden. Maar daarvoor had het ook wel 0 tegen 4 moeten zijn. 3 aanvallers van Biver alleen op de doelman af. Dat is natuurlijk niet fair. Maar de doelman Bas van der Heem, die was toch de lachende vierde. Want hij voorkwam inderdaad de 0 tegen 4. En ja, als je eenmaal achter staat en dan lukt het ook die bedoeling, dan gaat de bal net naast. Nee, of die keeper zit ertussen. Goeie keeper trouwens, dat mag ook wel eens gezegd worden. En dan gaat die bal er net niet in. En dan gaat het niet lukken, want met nog een minuut of 7 af te gaan is dit natuurlijk een mission impossible, voor zover dat al niet was natuurlijk. De derde wissel was ook wel gebeurd. Mike Sluiter is in het veld gekomen voor Damian van Veen. En ook aan de kant van Biver is Rens Blok naar de kant gehaald. Die vond het helemaal niet erg, want het leek wel of de sluizen hier helemaal open gestrokken werden. Een zondvloed werd er aangekondigd. Hij mocht gaan rusten en in zijn plaats speelt nu Mohamed Asenassus. We hebben nog een minuut of 7 te gaan en 0 tegen 3.
0: Dankjewel Gerrit. Donk tegen Biver 0 tegen 3. Daar vandaan naar Roda 76 Groeneweg.
4: Ja, we hebben 81 minuten op de klok hebben staan, maar waar de wedstrijd stil ligt hier, waar heel Roda brult om een strafschop. Maar de scheidsrechter van Laren Veenendaal gaat hij niet geven, want hij gaf voordelen. En in tweede instantie was hetzelfde eigenlijk een overtreding op Sterk, ook in dat 16 meter gebied. Daar fluit hij ook niet voor. De gevolgen zijn dat Justin Stichter nu geblesseerd op de grond ligt. Daar moet hem verzorgen voor in het veld komen. Dus dat betekent dat Justin er een minuut uit moet, want zo zijn de regels nu eenmaal. Hoe vervelend dat ook misschien mogen zijn. Maar ja, het is wel zo. Ja, Roda had dat eigenlijk wat meer die kansen toch moeten maken. Ook in de tweede helft hebben ze een paar keer wel een kans gehad. Maar ja, het is te frivool. Het is niet gericht op een doelpunt, laat ik het zo zeggen. En ja, dat moet toch eigenlijk wel. En dan haal je de tegenstander natuurlijk terug in de wedstrijd. En het is tot nu toe verstoekt die tot twee keer toe goede reddingen ervoor zorgt dat Roda nog altijd na 82 minuten met 1 tegen 0 voor staat. En dat Roda echt moet proberen om dat over de streep te brengen. Maar ja, ze vervelen nu met 10 man. En vorige week met 10 man kregen ze een doelpunt tegen. Dus laten we hopen dat dat nu niet zo is. 82 minuten op de klok. Ik kom ongetwijfeld straks nog even terug. Maar het zijn nog steeds 1 tegen 0. Hier Tom.
0: Dankjewel. Roda tegen Groeneweg 1 tegen 0. Gouda tegen GSV Ono.
5: Ja, 82e minuut, 4 tegen 1. GSV probeert het wel, maar ja, ze raken af en toe een beetje gefrustreerd door wat lichte overtredingen. Maar het is wat wissels, dat kan ik nu even zeggen, omdat er een corner wordt gegeven aan GSV. Bij Gouda zijn er 3 wissels, Saska, Martin, Benkata en Azai zijn erin gekomen. Bij GSV zijn Sabovic, Baroukidi en Kouaki in het veld gekomen. En nu gaat die corner nemen aan de rechterkant. Bal zal ongetwijfeld hoog voorkomen. En het is jouw, die komt helemaal voor bij de tweede paal. Maar die bal die gaat achter de goal. En zodoende kan Gouda weer rustig aan de aanvallen gaan denken. Het is een stuk slordiger dan in de eerste helft, moet ik zeggen. Dat het loopt allemaal net even niet. Maar die aanvallen, die nieuwe invallers die maken toch wel weer een wat frisse indruk. En die proberen er nog wat. Nu komt er een lange bal door Van Dam. En de bal die gaat naar de nummer 12. Helemaal naar de linkerkant nu. En nu kan Gouda gevaarlijk worden. Ja, de bal wordt diep gespeeld. Naar de rechterkant gaat de linkerkant gaat even de verdediger storten. En het is... Ja hoor. Dus nee, geen doelpunt. De bal die wordt op de lijn nog gekeerd door de keeper. Met hoe die dat deed, weet ik niet. Maar hij kreeg de bal tussen zijn benen en wist daarna de bal goed op te pakken. Nu is de uittrap daar met 83 minuten op de klok. Hebben we een stand van 4 tegen 1 voor Gouda.
0: Dankjewel, Onno. Daar tussen Gouda en GSV. Gaan we naar RVC 33 Lekkerkerk.
6: Ook hier 83 minuten gespeeld, Ton, maar RWC in de verdrukking. Al een paar hoekschop gekregen, Lekkerkerk, maar daar deden ze helemaal niks mee. Maar ja, hij kan zomaar gaan vallen hoor, voor Lekkerkerk. En ik ben daar eigenlijk wel een beetje bang voor. Nu zijn ze weer in de haven, gaan Sassenbiet in. En dan eens even kijken, dan is het een balletje voor de keeper, denk ik. Ja, keeper Nicky van der Laan. En dan gaan we wisselen en dan komt er nummer 13 van RWC 33 in het spel. Dat is Jona van Egmond. Nou, die kan in de voordeur misschien nog iets uitrichten. Is een snelle jongen. En hij komt nu in het team van RVC 33. Hij gaat aan de recht, aan de linkerkant lopen. Nou, dan kunnen we misschien daar nog eens een aanval op pikken van RVC 33. Dan RVC weer in de aanval. En dan krijgt misschien Van Egmond wel een bal. Nee, hij krijgt geen bal. Nu dan misschien via Haarmans, maar die ziet dat niet. En dan gaat de bal naar de andere kant. En daar is ook al ruimte. En dat is dan een balletje voor, even kijken, dat is ja Bram van Leeuwen. Hij gaat dribbelen. Hij kijkt om zich heen en nu kan hij misschien op doel schieten. Dat doet hij ook. En dat is nog niet zo'n onaardig schot waar keeper Heijnen toch een beetje moeite mee heeft, maar hij heeft hem te pakken. En zo kan Lekkerkerk weer voor de wind weer richting de helft van RWC 30 opstomen. Ja, en dan gaat het weer fout bij Lekkerkerk. De bal gaat dus over de zijlijn en kan RWC 33 ingooien. Pakken we die dan nog even mee. En dan wordt de bal dus gegooid naar Jona van Egmond. Eindelijk een keer de bal nu. Ja, en dan is het weer heel slecht balverzorging bij RWC. Zijn ze de bal weer kwijt, dan is het Lekkerkerk op de bal natuurlijk weer heel ver naar voren speelt. Om eens te kijken of de RWC 33 verdediging weer een foutje maakt. Nee, doen ze niet. Dus dat is weer goed. En is van Egmond. Die moet dan weer de bal goed doorspelen. Nou, dan Sandik. En dan loopt er een aanval van RWC 33 goed over de schijven heen. Dus nu... Daar gaan we die al. Komt een balletje. Dat is een hoog balletje. Kan van Egmond bij. Nee, niet meer. Die gaat achter. Tot zo eventjes. RBC 33 Lekkerkerk. Waar het nog steeds 1-1 is. En waar we nu op de klok staan. 85 minuten.
0: Dankjewel. Dankjewel André. We gaan naar Ona tegen Sportief. Jurgen.
2: Nog steeds 1-1. 6 minuten nog te gaan. En het is Ona wat aanvalt en aanvalt. Maar... Het is toch een mogelijkheid. Ik denk dat het een handsbal was. Want ik zag Dennis Starveld, die legde eigenlijk aan. En die werd via de handen van een van de verdedigers van Sportief werd hij weer uitgeramd, maar die scheidsrechter liet gewoon doorspelen. En ik geef het ook een klein beetje gelijk, want dat was heel moeilijk te zien. Maar goed, het is sportief die dus aanvalt en die dus ook eigenlijk alles of niet speelt om hier eventueel toch 3 punten mee naar huis te nemen. Maar het lukt nog steeds niet, omdat Ola natuurlijk massaal soms verdedigt, maar ook soms gewoon toch ook wel een beetje makkelijk verdedigt, waardoor dus sportief gewoon de kansjes krijgt. Bal nu door het midden, maar die bal wordt eigenlijk heel slecht doorgespeeld. En is opnieuw Ola vanaf het middenveld, waarin dus de bal doorgaat via Deli Sparrenveld naar Jordi Rook. Jordi Rook die ingevallen is voor Mark Meewezen. De bal gaat naar de andere kant en dan wordt het dus eigenlijk doorgespeeld. En het is een corner. En corner nemen natuurlijk nog even mee aan de rechterkant. En het is Amin Amadashu die dus deze corner waarschijnlijk ook gaat nemen. Hij speelt hem heel kort. En dan krijgt hij de mogelijkheid om er doorheen te komen. Maar dan verliest hij eigenlijk de bal. Maar hij is toch ook weer goed bekijken van de middenvelder Aziz Awad. Die dus de bal eigenlijk te hard speelt. Waardoor dus de bal gewoon naar achteren wordt gespeeld. Via de achterlijn komt. En waarbij dus doelman Danoe had je de bal als doeltrap ook hier zou kunnen gaan nemen. 2-3 minuten nog te gaan.
0: Stand
2: Ona Sportief nog steeds
0: 1-1. Dankjewel Jurgen. Ona tegen Sportief 1-1. Gaan we naar Gouda tegen GSV, Onno?
7: Ja, terwijl het publiek schreeuwt om een penalty voor Gouda, zegt de scheidsrechter nee hoor. Maar het was nu een vrije trap voor GSV, terwijl we in de 88ste minuut zijn. Het wordt af en toe wat harder en wat onvriendelijker, zonder dat het echt uit de hand loopt. GSV heeft 3 gele kaarten gekregen en de scheidsrechter die geeft nu een vrije trap aan GSV. Terwijl Jelt Bijsterbos in de 16 meter duidelijk werd gevoerd. Maar de scheidsrechter dacht, nee, ik leg hem niet de tweede keer op de stip. En het is GSV wat hier nu in de aanval gaat. Het is hier niet spannend. Als het ergens anders spannend is, gaan we daar maar naartoe. Met hier een tussenstand van 4-1.
0: We hebben 3 andere wedstrijden die spannend zijn. Ona tegen Sportief is spannend. RVC 33 tegen Lekkerkerk en Roda 76. Tegen Groeneweg. Er is gescoord.

0: 12 punten. En Donk, ja, precies de helft, 6. Volgende week is het bekerweekend. Aanstaande donderdag speelt Donk thuis tegen eerste klasse Honselersdijk. Die week erop dan hebben we de streekderby Donk tegen Roda 76. Maar dat is pas over 14 dagen. Donk leidt dus hier een grote nederlaag. Rustpunt 0 tegen 3. Einduitslag. Ja. 0 tegen 4.
1: Dankjewel Gerrit. We gaan snel over naar Roda tegen Groeneweg.
2: Waar we hier ja, toch echt staan te kijken naar een best een hele spannende pot. Goed afloopt van Roda. Omdat de scheidsrechter een achterbal geeft. Terwijl heel Groeneweg rondom hem heen geparkeerd staat. En zegt van, joh, dat is voor een korfbal. Nee, zegt de scheidsrechter heel rustig. Dus een achterbal. Goed fluitende scheidsrechter. Misschien had die Justin Stichter hier... een paar minuten geleden een strafschop moeten geven toen hij echt van achteren geraakt werd toen hij op de doelman doorging. En in diezelfde actie was de tweede actie van een andere speler van Groeneweg die Wessel Sterk neerhaalde, is misschien nog wat overdreven, maar wel zo in ieder geval dusdanig onheus bejegende in het strafschopgebied dat een strafschop misschien wel niet eens heel gek was geweest. 90 minuten hier op de klok, nog altijd 1 tegen 0 in het voordeel van Roda.
1: Dankjewel, Wijno. Naar RVC 33 tegen Lekkerkerk.
3: Maar het heel spannend is, Tom, nog steeds 1-1. En RVC heeft nu de bal. En kunnen weer eventjes naar voren spelen. Maar dan moet ik wel goed de bal steeds goed naar elkaar plaatsen. Dat doen ze nu wel. Het is Job Gabriels. Goed balletje naar Jona van Egmond. Die moet de bal nu gaan voorzetten. Het is nu bij de hoekvlaggenstok. Komt die voorzetten. Maar wie staat daar? Daar staat Bron van Leeuwen. En die kan er net niet bij. En zo gaat de bal achter. Scheidsrechter Visser kijkt al op zijn horloge. En dan krijgen we volgens mij nog 2 wissels bij RVC 33. Kijken wie dat zijn. Ik zie de rugnummers niet. En dan hoop ik die zo duidelijk te zien. Het zijn de nummer 5 en de nummer 14. En dat is dan Stan van der Linden. En dat is dan ook Nick de Jeu. En die gaan nog in het spel komen.
1: En ja, André, wij hebben dus ook... Wijno hangt dus nog gelijk op een andere lijn. Die zit dus ook in de 91ste minuut. Dus we gaan een beetje switchen tussen jullie twee.
3: Lijkt me een goed idee.
1: Wijno.
2: Nou, dat lijkt me ook prima idee. Ja, 91 minuten van zuurtijd is hier aangebroken. Roda staat echt stevig onder druk. En zal dus eigenlijk gewoon via de counter moeten zorgen dat dat misschien wel verbeterd wordt. Dan gaan we, gaan we kijken. Kan hij hem voorgeven? Oh, Stichter wordt achter cornerbal. Cornerbal voor Roda 76. Dat had hij toch beter moeten doen. Door die bal gewoon keurig netjes voor te geven. En dan is het de speler Stichter die boos wordt en die dan, dat keepertje, dat moet je niet doen jongen, dat moet je niet hebben, maar die doen onzin wat er nou gebeurt. De keeper van Groeneweg die de bal tegen de speler van Roda aangooit en de scheidsrechter die heeft volgens mij van cornerbal gefloten, dat kan ik niet helemaal goed zien, maar is dat zo? Ja, hij gaat nu geel geven, dat gaat hij doen aan de speler van Groeneweg.
1: Wijno, zullen we even terugschakelen naar André?
3: Ja. Zit in de tweede minuut van de blessuretijd. Dan staat dus 1 tegen 1. Dus keeper Reiner die de bal te pakken heeft. Hij is dus van Lekkerkerk. Zal dus de bal ver naar voren spelen. Want eigenlijk ruikt Lekkerkerk nog wel voor de 1-2. Die willen ze nog wel scoren. En dan gaat de bal over de zijlijn. Kan er ingegooid worden. Ik denk dat dat gedaan wordt door Rens van der Werf. Die zal de bal waarschijnlijk naar voren willen gooien. Niet terug in zijn eigen verdediging. Want die moet daar uitblijven. Ze kijken of RVC weer in de aanval kan komen. Nee, ze zijn helemaal weer kwijt. En zo is het de hele tweede helft al een beetje geweest dat RVC zoveel balverlies heeft geleden. Dat ze nauwelijks aan een goede aanval konden komen. In ieder geval, het is weer Lekkerkerk. Die gaan er nu even vandoor. Over de middenlijn. Dat wordt even heel spannend, want dan gaat de nummer 7 er vandoor. Naar de zijkant. Maar ja, die heeft een waardeloos schot. En de bal gaat dan waarschijnlijk toch nog aangeraakt over de achterlijn. En dan moet RVC 33 nog eventjes bibberen en beven, want ze krijgen nog een hoekschop tegen. Het zal toch niet gebeuren dat ze dus die dan ook door het doel laten gaan. Eens kijken, die bal die wordt door de nummer 2 genomen. En dat is op mijn lijstje Erwin de Groot. Kijken wat hij ervan kan maken. Of hij een goede voorzet kan geven uit die hoekschop. En dat er iemand daarvan Lekkerkerk misschien zomaar die bal kan binnenlopen. Of kan binnenkoppen. Dan komt de bal. Keeper niet helemaal erbij. Even terug naar Wijno.
1: Wijno.
2: En Het is de doelman van Roda Versoep die.

0: bal weer keurig netjes in zijn handen gespeeld krijgt. Ja, de scheidsrechter heeft het toch wat moeilijker, want het begint een beetje lastig, het begint een beetje vervelend te worden. Het is Groeneweg wat een aantal verwensingen gooit naar spelers van Roda. En dat zijn bepaalde ziektes, dat moet je niet doen. Gaan we aanvallen, gaan we kijken. Oh, die komt weer helemaal achter die jongens terecht. Maar goed, laat die bal rustig lopen, die gaat uit. Dus dan hoef je niet moeilijk te doen, maar dat doen we niet. Dan houden we de bal in en dan komt die voor, ja, en dan ben je hem kwijt. En dat is dan denk ik misschien allemaal weer niet zo slim om dat zo te doen. Maar goed, het gebeurt. Dus gaat Groeneweg weer aanvallen. Dan wil ik terug naar André of is dat daar klaar? Ik heb geen idee.
1: André?
2: Heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Lekkerkerk. Dat zullen ze dus niet leuk vinden hier in Reewijkdorp, want ze hadden liever natuurlijk gewonnen van de nummer laat in de vijfde klasse B. Maar goed, of vierde klasse D. Maar goed, het is niet anders. 1-1 dus hier, eindstand RBC 33 tegen Lekkerkerk.
1: Dankjewel André voor je bijdrage. Snel weer terug naar jou, Wijno.
0: Ik denk dat we niks meer hoeven te doen. Want dus op het moment dat André aankondigt dat het einde wedstrijd is bij RVC tegen, wat was het, Lekkerkerk.
1: Klopt.
0: Is het op de laatste paar minuten na goed fluitende scheidsrechter Van Laar uit, wat zei ik, Veenendaal, die hier voor het einde fluit. En dat betekent dat Roda hier 3 dure punten pakt. Roda heeft het zichzelf veel en veel en veel en veel te moeilijk gemaakt. Had echt in de eerste helft gewoon die voorsprong moeten uitbreiden. Van 1-0 naar misschien wel 2-3, misschien wel zelfs 4-0. Het heeft de kansen ervoor gehad.
1: Wij gaan door, want er zijn nog andere wedstrijden. Bedankt voor je bijdrage voor vandaag. Graag tot de volgende keer. We gaan naar Jurgen Ona tegen Sportief.
3: Ja, het is hier afgelopen en het zat er eigenlijk al een beetje aan te komen. In een wedstrijd waarin dus beide teams alles of niet speelden. En waarbij dus met name Ona gewoon hun mogelijkheden kreeg. Maar die doelman, Zanou Hadji, die wist die zaak tot nu toe eigenlijk fantastisch te keren. In alles haalde hij eruit. En het is hier uiteindelijk 1-1 geworden. En het is een stand waarin we dus eigenlijk zeggen van ja, Ona heeft een beetje laten liggen. Maar ja, Sportief heeft wat dat betreft heel, heel goed geweer gebracht. Dus het was een wedstrijd waarin dus Ona hun kansjes kreeg. Maar Sportief het zaakje eigenlijk op 1-1 hield. Hier is hij afgelopen. Eindstand tussen Ona en Sportief. 1-1. Laat je terug
1: naar
3: de studio.
1: Dankjewel Jurgen Veldman daar voor je bijdrage voor deze week. Graag tot de volgende keer. Dan moeten we dus nog naar Gouden tegen GSV voor de laatste minuten daar, Onno. Onno? Nee. Lijn is blanco. Dan gaan we zo meteen door met... Ah, hij was er even tussenuit. Onno, je bent er weer.
4: Oké, ja, ik ben er weer. Ja, de wedstrijd is inmiddels afgelopen. Iedereen is vertrokken. Althans, naar de kantine of staat buiten nog te praten. Alhoewel dat niet zo lekker is in dit weer. Het is 5-1 geworden. Het was Maxime Tecate die de 5e doelpunt maakte in de 92e minuut. Een duidelijke, ruime overwinning. Tweede helft was minder dan de eerste helft. Maar Gouda die wist al snel op 4-0 te komen met de rust. En daarna was het GSV die wat terugdeed in de tweede helft. Het werd wat onvriendelijker, maar niet onsportief. Het ging wat harder, maar zonder echte gemeene overtreding hoor. Dus de wedstrijd is goed verlopen verder. Dat helemaal niet aan de orde. Gouda die weet weer... De 3 punten bij te schrijven. Hebben daar 4 wedstrijden nu. 12 punten. En is de trotse koploper in de 5e klasse B. Nou, eens kijken. Volgende week is Gouda vrij. Daarna moeten ze naar Stolwijk. Kijken of ze dat dan ook nog voort kunnen zetten. Die overwinningenreeks. Maar voorlopig is het hier afgelopen. Met een stand van 5-1. En ik wens iedereen nog een prettig weekend.
1: Onno, bedankt voor je bijdrage. Jij gaat waarschijnlijk going home doen. En goed weekend. En wij gaan naar de Rolling Stones met dezelfde titel, denk ik. Nee. Nee. Oké, dan zit ik... dan verklap ik het voor het volgende uur. Hoog en droog. Ja, dat is met de hagel. En kom maar op. Het regent. Och. hoog, high en draai.

De heren Stones, de heer Rolling Stones moeten we dan om precies te zeggen, van het nummer, van het album Aftermath uit 1966. Vandaag precies 60 jaar oud. High and Dry. En als je mij nou vraagt, ja, ik stam uit die tijd. Het nummer, het is niet blijven hangen. Het is waarschijnlijk omhoog gevlogen en het is bij mij eigenlijk ontstegen. Hoe zeg je dat? Het ontstijgt. Is het dan ontstegen? Kijk even naar... toch weer terug naar school. Ja, Nederlandse taal. Dank u. Goed, en dan zie ik dat het 7 minuten over de klok van 16:30 is. We hebben geen lijntjes meer open. Nee, alle wedstrijden zijn ook afgelopen. Dus we kunnen ook geen lijntjes meer open hebben. Dus we zijn al driftig aan het verzamelen van einduitslagen. En u heeft het waarschijnlijk al gehoord van Gerrit Schinkel. Die zei al van... Ja, er zijn weinig wedstrijden volgende week. Ja, ik kijk op mijn lijst. Er is geen enkele inhaalwedstrijd. Hooguit maar bekerwedstrijden. En nog erger, er zijn wedstrijden die door de week gespeeld gaan worden. Dus daar komen we allemaal later even op. Ik ga dus nu eerst eventjes heel veel uitslagen trachten te verzamelen voor u. En voor de klok van 5 nog eventjes per klasse te vertellen van hoe is het gegaan allemaal. New truck, big

Even kijken, het is kwart voor vijf hier op onze studioklok. En we zitten wat te verzamelen qua uitslagen. En ja, hier en daar toch een big smile van jeetje, het aantal doelpunten. Dat is af en toe links en rechts gigantisch. Maar soms is het ook een briluitslag 0 tegen 0. Laten we maar eventjes echt rekenen. Die vijfde klasse B. Ik begin gewoon lekker onderaan. Jammer dat ik moet ze dus eventjes gaan benaderen. Want de wedstrijd die daar om 2 uur begonnen is. VEP tegen Zevenhoven. Ja, daar hebben ze ons wel verteld dat het tijdens nog 0-0 was. Maar inmiddels hebben we nog geen einduitslag van ze gekregen. Even kijken, ja. Kamerik tegen BDS, 0 tegen 0. SPV 81 tegen Stolwijk, 0 tegen 0. ONA Sportief, 1 tegen 1 met Jurgen Veldman langs de lijn. Gouderak tegen CVC Reewijk, 2 tegen 0. Gouda tegen GSV, 5 tegen 1. Kijk, en daar begint er dus al lijn in te komen. Hè? Het gaat dus voor de thuisclub dan. Maar nee, misschien wel voor het totaal van de wedstrijd. ASW tegen Rijnstreek. Uitslag 10 tegen 0. Ja, daar kan je dus niet mee thuiskomen met zo'n uitslag. Kijk ik nog even naar de vierde klasse. D van Dirk. Haastrecht tegen de Zwerfers 2 tegen 0. Loopik tegen Kabouw 1 tegen 0. RVC 33 Lekkerkerk 1-1. We waren erbij. En kijk, dan gaat het dus weer een beetje lekker lopen. Swift Boys tegen SVS 6 tegen 1. Bolnes tegen Bergambacht 1 tegen 5. Ja, en dan hebben we 2 wedstrijden. LMO tegen Dilettant. Met rust was dat 1 tegen 2. Die wedstrijden zijn later begonnen. Daar hebben we nog geen einduitslag van binnen. En van IJsselmonde, die ook later begonnen is tegen Moordrecht, hebben we zelfs taal nog het teken even binnengekregen. Dus die gaan we dus ook wel eventjes onthouden, dat we zometeen daar toch een bericht van binnenkrijgen. Voor de rest moeten we het nog verder verzamelen. Ook van de vierde klas, vierde divisie B, hebben we nog uitslagen binnen. Maar er zijn er ook een heel stel om. Natuurlijk pas om 3 uur begonnen. HBS tegen Heer Jansdam. Die, even kijken, die begint om 4 uur. Dus ja, die heeft zometeen pas dat ze de eerste helft mee klaar zijn. Dus misschien halen we het nog net om de einduitslag in het volgende uur voor u te krijgen. Dan toch maar even naar een stukje muziek.

Ja, zo is het 10 minuten voor de klok van 5 uur geweest. En ja, nog steeds zijn we dus aan het bezig met het verzamelen van de Duits-eindslagen. Even kijken, ja, in die derde klasse B. Omort tegen Alexandria 66, 5 tegen 0. Roda wordt natuurlijk met 1-0 van Groeneweg. Lang was dat spannend. Soccer Boys tegen Zwarte Pijl 1 tegen 4. En als het goed is, Hilligersberg tegen de FC Zoetermeer 2 tegen 3. 2 tegen 3 is het ook wanneer ik in de tweede klasse K kijk. Bij PVCV tegen de Merinos. En de FC Oudewater tegen de FC De Bilt. Dat is ook zo'n wedstrijd in de onderste regionen van die klasse. Daar ging toch de weerberichten met een 4-1... weerberichten, zo noem ik hem even, De Bilt. Met een 4-1 zegen naar huis. En dat is toch slecht werk van de FC Oudewater. En ja, om 17:15 hebben we daar over onze correspondent Wim Hendricks aan de lijn. En gaan we daar dus over verder praten. Zullen we even kijken? Mijn papiertje. Gelijk maar even kijken naar de wedstrijden voor de volgende week. Dit is een herfstvakantie, inhaalwedstrijden. U weet hoe dat gaat. Inhaalwedstrijden zijn daar dus helemaal niet, want er zijn geen afgelastingen. Ja, die wedstrijd van Jonathan tegen Achterberg, maar dat is geen afgelasting, maar uitgesteld. Dat betekent dus, als je dus zo'n print krijgt van de KNVB, dat je eerstkomende twee wedstrijden worden uitgesteld. Altijd zo leuk voor de tegenstander, die wordt er dus eigenlijk ook daarmee opgezadeld. Maar goed, dat heb ik dus in het vorig seizoen al bij de FC Oudewater gezegd, die daar dus ook mee te maken kreeg. Dat de tegenpartij ineens zo'n kaart krijgt van twee wedstrijden niet spelen. Wat we dus wel hebben volgende week zijn bekerwedstrijden. Jawel, jawel, om de beker. En dat zijn er dus 4. En dan hebben we er ook nog eentje die op donderdag al gespeeld gaat worden. Dus laten we maar bovenaan even kijken. De Jotam Boys die gaan uitspelen volgende week zaterdag tegen RVVH voor de beker. En die wedstrijd begint om 14:30. Ook om 14:30, en het is ook uit volgende week zaterdag, gaat Olympia op bezoek bij SVS. Hé, die naam die kennen wij wel een beetje, SVS. Die heeft vandaag ook gespeeld, maar ik heb het even zo gauw niet bij de hand. Maar we zijn ook bezig met de bekerwedstrijden. Twee bekerwedstrijden in de derde klasse B. Twee clubs van onze, Donk en Esto. Donk die speelt dan thuis tegen Honselaarsdijk, maar dat doen ze volgende week donderdag. Dus die zitten dus niet live in de uitzending, maar dan hebben we het wel al lang natuurlijk de uitslag. Die wedstrijd begint om 19:45 s'avonds. En Esto, die moet thuis spelen tegen Scheveningen. En Scheveningen, dat is een vierde divisie B. Die wedstrijd die begint om 14:30. En daar heb ik nog wel een leuke mededeling over. Want als u gaat kijken bij Esto, dan zal Scheveningen aankomen met een spelersbus. En dan moet u dus kijken, het is gewoon schitterend stuk kunstwerk aan hoe ze die bus aan de buitenkant versierd hebben. Met haverhoofden, met haringen. De drie haringen, dat is natuurlijk het wapen van Scheveningen. Het ziet er gewoon heel erg leuk uit, die spelersbus. Maar goed, dat even terzijde. Hebben we nog een stukje muziek? Dan gaan we dus naar de muziek.

0: Ja, zo zitten we vlak voor de klok van 5 uur. Moeten we er weer even uitvoeren. Het nieuws en de reclame, de verkeersinformatie. Misschien de file op de A4 bij Voorburg alweer voorbij. Dat zullen we zometeen allemaal horen. Dus we gaan er even tussenuit. En even kijken, wat heb ik? Ja, we hadden het er net nog even over die SVS'en. Waar heb ik mijn lijstje nou van de bekerwedstrijden? SVS tegen Olympia. Nou, SVS speelde vandaag in de vierde klasse D uit tegen Swift Boys. En ging ten onder met 6-1. Ja, dus dat moet toch geen probleem worden voor Olympia aanstaande donderdag. Wij houden u hier volgende week zaterdag op de hoogte. Gaan we even naar het nieuws.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp is de vertraging 5 minuten en ook 5 minuten oponthoud op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
4: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
3: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
4: Het is niet te geloven, hij zit erin!
3: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
5: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
3: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
6: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
3: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
7: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Wat kies jij? Doof of blind?
10: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
12: Waar vind ik nieuwe mensen?
11: Vragen over groei.
13: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
11: Of vragen waar je niet omheen kunt.
14: Hoe behoud ik mijn mensen?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
15: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
16: Altijd dichtbij.
17: Nou, vrijwel allemaal afgelopen. Uiteraard, Olympia die begint pas een 4:15. Het vierde uur, het uur met onze correspondenten. Die gaan we dus zometeen bellen. 5 stuks. En met 5 keer gaan we het in gesprek over die wedstrijd van vanmiddag. Maar nog eventjes over de reclame die we net hoorden. Over de Golden Oldies Revival. Ja, hier op Gouden Stad Radio. De presentator ben ik morgen. En dan neem ik u mee terug naar de jaren 1966, 1976 en 1986. Dus ja. En welke artiest overleed? Heel bekend. Niet qua naam, maar de stem. zou je zo herkennen. Dus morgen luisteren tussen 1 en 2. Dat eventjes weer, ja, toch Remco, even reclame voor mezelf maken. Even als ja, toevoeging aan het blokje reclame. Wat gaan we? Ja, we gaan dus zometeen. Gaan we dus eerst met Rijnstreek. Met onze correspondent. En daar hebben we dus hier mijn lijstje van. Ja, gaan we daar eerst naartoe? Ja, we gaan zometeen eerst met Brian Wijker bellen. En in gesprek over wat Rijnstreek. Hoe het gefixt heeft in Bannexveen. Maar eerst een stukje muziek.

0: Even kijken op de klok, dan zie ik dat het 12 minuten over de klok van 5 uur is. En wij gaan contact leggen met onze eerste correspondent. En dat, die heeft gelijk een uitwedstrijd richting Smitshoek. We hebben dus Maarten Westerduin aan de telefoon. Maarten, heel goedemiddag.
1: Goedemiddag Tom, goedemiddag, hallo.
0: Ja, het was afreizen naar Smitshoek. En gelet op de uitslagen van de laatste twee weken. Was het toch, hoe zijn jullie daar naartoe gegaan?
1: Als je de laatste twee wedstrijden verliest.
0: Ja.
1: Dan ben je wel weer toe aan een overwinning.
0: Ja, maar dan ga je dus niet tegen de nummer laatst, de rode lantaarn dragen, maar tegen de nummer 1.
1: Nee, tegen de koploper, zeker. Nou, onze trainer is altijd heel realistisch, Ton. En die zei, van die verliespartijen hebben we tegen HBS gewoon echt slecht gespeeld. Verdiend verloren. Mm-hmm. Maar afgelopen wedstrijd, terwijl die keihard begint te planten in Barendrecht. En ik zit in de dugout, dus misschien horen jullie de regen heel hard vallen.
0: Maar, dat is leuk.
1: Vorige wedstrijd tegen Schavenzanden, die verloren wel met 4-1. Maar we speelden echt met name in de eerste helft echt hartstikke goed.
0: Ja.
1: En die verloren we eigenlijk ongelukkig. Het werd wel 4-1, hè, op een gegeven moment, dan valt alles binnen. Dus zo slecht als de uitslag deed vermoeden was vorige week sowieso niet. Maar ja, inderdaad, het is dan toch wel, als je bovenin wil blijven aanhaken, is het wel van belang dat je in ieder geval bij Smitshoek resultaat haalt.
0: Precies.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Nou, ja, en dat hebben we gedaan. We hebben van de koploper, Smitshoek stond eerste. Wij stonden, drie ploegen stonden bovenaan. Smitshoek, Valken en Schavenzanden. Wij volgden op 1 puntje.
0: Mm-hmm.
1: En het was met recht een topper te noemen. En we wonnen met 2-1.
0: Zo, was dat een 2-1 van, nou, dat tekende zich de hele wedstrijd wel af? Of zeg je met rust, als we een gelijk spelen, dan mogen we blij zijn?
1: Nou, eigenlijk, we waren in eerste helft echt aan elkaar gewaagd, gelijk opgaand.
0: Ja.
1: We hadden misschien iets meer balbezit, Smitshoek een paar wat betere kansen, vooral schoten van afstand. He, maar die vlogen ernaast, of Roy had ze. Maar wij krijgen op slag van rust, krijgen wij een penalty.
0: Ah.
1: En Mubarak Adouche, die werd neergelegd binnen de 16. Scheidsrechter was resoluut, penalty. En Ezra Hogeboom schoot die onberispelijk binnen.
0: Ja.
1: En op het moment, ze hoefde geen eens meer af te trappen. Dus weet je, dan ga je op zo'n lekker moment ga je aan de thee. En score je die 1-0-1. Dus we gingen echt fantastisch de rust in eigenlijk, ja.
0: Ja. Ja, kan ik me goed voorstellen.
1: En we kwamen ook in tegenstelling tot vorige week, hè, want toen kregen we binnen 3 minuten kregen we 2 goals om onze oren. We kwamen vandaag goed kleedkamer uit met mogelijkheden en kansen die er niet in gingen. Gelukkig, halverwege de tweede helft was daar Rick Wils weer. En een specialiteit van Rick Wils is loeren. De keepers, hè, die willen tegenwoordig zo lang opbouwen.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En die bal lang aan de voet. En Rick die was de hele wedstrijd al aan het loeren op die keeper. En het ging al een paar keer bijna mis. En toen in de tweede helft, halverwege de tweede helft, die keeper weer te lang treuzelen aan die bal. Rick zit ertussen. Hij schiet tegen Rick. En boom, doelpunt. Dus was het 2-0.
0: Ja, het leverde dus wel profijt op.
1: Ja, zeker. Het leverde zeker profijt op. En dit is ook gewoon geen toeval. Dit is iets waar Rick altijd op loert.
0: Mm-hmm.
1: Dus 2-0. En toen kregen we echt veel mogelijkheden om die 3-0 te scoren.
0: Ja.
1: Maar ja, alle clichés zijn waarheid. Als je zelf niet scoort, dan doet de tegenstander het.
0: Ja, precies.
1: En Smitshoek die scoorde de 2-1, de aansluitingstreffer. Zij roken dat er misschien nog iets te halen viel.
0: Mm-hmm.
1: En zij hebben de laatste 10 minuten, een kwartier, hebben zij alleen maar ballen vanaf de zijkant voor de pot gepompt.
0: Ja.
1: En we hebben gestreden voor wat we waard waren. En we hebben uiteindelijk die punten over de streep getrokken. En dat is natuurlijk heerlijk. Dat we hier gewoon met een 2-1 overwinning uit Barendrecht vertrekken.
0: Ja, precies. Want kijk ik eventjes ook naar de stand natuurlijk. Schavenzanden. Die heeft het ook maar net over de streep getrokken tegen HVV.
1: In de blessuretijd geloof ik. Hè?
0: Ja.
1: In de 90e minuut.
0: Ja, 1 tegen 0 geworden. Ja, ja, en kijken we naar Valken 68. Die heeft ook net 2-1 thuis ja,
1: met
0: gewonnen.
1: Met 10 man.
0: Ja, van Xerxes.
1: Ja, ja, dus natuurlijk wat Valk aan het doen is, dat is natuurlijk hartstikke knap als promovendus ja. zo goed mee blijven doen.
0: Ja, en Spijkenissen wordt een beetje de zwakke broeder, denk ik, in deze...
1: Ja, dat begint zich wel een schisma af te tekenen.
0: Precies,
1: de
0: ja.
1: Bovenste en de... Maar goed, weet je, laat ons maar lekker jagen. We hebben ook hierboven aangestaan en... wij moeten gewoon lekker blijven winnen en dan zien we wel waar we op zijn duur staan.
0: Ja, volgende week zaterdag bekerwedstrijd.
1: Ja,
0: hoe kijken jullie daar tegenaan? Is dat beker, ja, is dat meer
1: dat een... Dat is ook gewoon een prijs. Nee, zeker niet. Want we willen ons kwalificeren voor de grote landelijke beker.
0: Ja.
1: En daarvoor moet je de halve finale halen. Dus,
0: dan willen we nog eens een keertje naar Go Ahead Eagles toe, hè?
1: Dat is dit jaar 10 jaar geleden.
0: Ja.
1: Op 25 oktober, er wordt weer tijd voor... Het wordt weer tijd voor zo'n herhaling.
0: Ja, precies. Nou, die wedstrijd uit tegen RVVH. Mij totaal onbekende groep.
1: Een ploeg, ja. Nee, we hebben jarenlang tegen ze gevoetbald. Altijd een divisionist ook geweest. En nu een aantal jaar is het voetballers in de eerste klas.
0: Ja.
1: Een club uit Ridderkerk. Ja.
0: Ja, ik weet niet hoe ze er tegenwoordig voetballen. Maar volgende week zaterdag, hè, om 2:30... Ja.
1: 2:30 gaan we er gewoon weer tegenaan. En die week erop lekker weer op eigen sportpark. En als ik me niet vergis, neem het dan op tegen ASWA.
0: Kijk aan. Ik heb het niet voor me, maar dat heeft mijn collega volgende week zaterdag.
1: Zo is het.
0: Maarten, bedankt voor je bijdrage.
1: Ja, niks te danken.
0: Goed weekend.
1: Gaan, in de bus naar Gouda.
0: Oké, bedankt.

0: Ja, herkent u het? Dit nog uit toch wel de vorige eeuw volgens mij was dat de televisieserie. Van Dinner Circle met Bad Boy. En kijk ik even naar mijn technicus Remco. Dat hadden we moeten draaien eronder door toen die penalties genomen moesten worden. Maar ja. Zo'n mooi nummer ook als iemand een rode kaart krijgt. Eventjes onder het verslag er tussendoor. Goed, maar we gaan naar onze correspondent. We gaan naar de club is CVC Reewijk. En we hebben Jeroen van Lokeren aan de telefoon. Die vanmiddag langs de lijn gezeten heeft. Jeroen, heel goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je hebt het droog gehouden vanmiddag?
1: Nee, zeker niet. We hebben het zeker niet droog gehouden, helaas.
0: Nee, en dat bedoel ik eigenlijk het weer, hè, vanaf de wolken vandaan. Ik bedoelde dat dus niet van wat de uitslag betreft. Nee, het was vanmiddag natuurlijk aantreden in de uitwedstrijd tegen Gouden Rak, hè?
1: Klopt inderdaad, ja.
0: Als we dus kijken naar de ranglijst. Ja, Gouden Rak stond de status hoger. Maar ja, we hebben pas 3 wedstrijden gespeeld. Dus wat zegt het nu eigenlijk? Hè? Het is pas de 4e wedstrijd. Hoe keken jullie er tegenaan om daar op bezoek te gaan?
1: Wij keken er met veel positiviteit naartoe. Omdat wij 2 weken Stolwijk en SPV 2 goede potten hebben gespeeld.
0: Ja, precies.
1: Waar we Stolwijk helaas verliezen. En...

0: wedstrijd?
1: Nou, wij zijn niet heel erg in ons spel gekomen, helaas.
0: Maar jullie zijn nog niet van het veld afgespeeld?
1: Nee, dat ook zeker niet. Nee. Maar ik denk dat het een terechte overwinning is geweest voor Goudenrak. Waar zij goed de wapens hadden met hun snelle buitenspelers. En het omschakelvoetbal. Maar het zelf ook nog willen opbouwen. Dat speelde wel goed bij hun, ja.
0: Ja, en kijk ik naar de einduitslag. Ja, daar had je misschien nog op het laatst alle kans, als je een aansluitingstreffer krijgt, dat je dus nog voor de gelijkspel zou gaan.
1: Nou, het was namelijk zo dat wij in de laatste fase die 2-0 pas tegenkregen. Ja. Wij gingen net wat opportunistischer spelen. En ja, toen kregen we de deksel op onze neus via een pingel. Terechte pingel overigens. Maar mm-hmm. Ja, dat was helaas de deksel op onze neus.
0: En toen, toen dachten jullie van ja, het hoeft niet zo erg meer.
1: Nee, maar wij dachten zeker wel dat het moest heel erg.
0: Ja.
1: Maar we kregen er niet echt grip op. En we speelden denk ik de tweede helft over het algemeen veel op hun helft. Maar zij hadden wel echt de grotere kansen met de uitbraken, met de counters.
0: Ja, dus
1: ja.
0: Dan is zo'n einduitslag wel terecht.
1: Al met al was het dus zeker een terechte overwinning voor hen.
0: Ja. Dus ja, helaas vandaag dus 0 punten. Maar ja, kijk ik dus ook van in andere klassen. Daar vind je af en toe hele grote uitslagen. Maar ik heb in die andere klassen, ja, daar trof ik dus niet de 0-0 uitslagen. En die waren er hier toch twee van. Van Kamerik en WDS speelden 0-0 tegen elkaar. Maar ook met de net die je net noemde, de twee clubs, de SPV 81 en Stoelwijk, die spelen ook 0-0 tegen elkaar.
1: Oké, nou dat wist ik nog niet. Ik was er even ziek van dat wij verloren hadden. Dus ik heb nog niet op de app gekeken naar de andere uitslagen.
0: Oh, dan zal ik nog eventjes doorgaan. Feb, die heeft met 4-0 gewonnen van Zevenhoven. Ook niet direct een vreemde uitslag, maar wel het aantal doelpunten natuurlijk. Even kijken, Ona tegen Sportief, 1-1. Gouda tegen GSV, dat was een grotere uitslag, 5-1. En ASW tegen Rijnstreek, dat is 11-0 geworden.
1: Wie tegen Rijnstreek? ASW?
0: Ja, Rijnstreek speelde dus in Waddinxveen tegen ASW.
1: Zo. Okay, ja, dat is zeker een grote uitslag.
0: Dat is zeker een grote uitslag. Even kijken. GSV en Rijnstreek. Ja, dat zijn dus de twee clubs die nog op 0 punten blijven staan. Want Sportief heeft natuurlijk vandaag een puntje gepakt bij Ona.
1: Ja, dat is een spannende competitie. Ik denk dat iedereen van iedereen kan winnen.
0: Maar het begint wel een beetje bovenin. Begint het een beetje af te tekenen van de clubs die het waarschijnlijk wel goed gaan doen. Als ik dus maar met name noem even Gouda, ASW en VEB. Denk je niet?
1: Dat denk ik ook. Ik denk dat dat drie hele goede ploegen zijn. Maar ik denk ook dat het ook wel... We hebben 4 wedstrijden gespeeld. Als je kijkt naar wie Gouda heeft getroffen op dit moment. En als je kijkt naar wie bijvoorbeeld een wij hebben getroffen. Mm-hmm. Dan zit daar wel degelijk verschil in, denk ik.
0: Ja, kijk. Je speelt er 26 wedstrijden. We hebben er pas 4 gespeeld. Dus we proberen dus te kijken van zit er dus al een tekening in. Volgende week gaan we dus natuurlijk lekker uitrusten. Doen we dus hier bij Sport op Zaterdag niet. Want we gaan dus wel de bekerwedstrijden volgen. CVC Reewijk die gaat dus over 2 weken thuis spelen, naar ik aanneem.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Tegen wie gaan we?
1: We mogen ASW ontvangen, dus dat wordt een mooie pot.
0: Ja. Dat wordt goed voorbereiden. En misschien denken ze wel van, oh, we winnen vandaag met 11-0. Dat ze boven het hoofd stijgt. Dus ik zou zeggen, elk succes over 2 weken.
1: Precies.
0: Bedankt voor je bijdrage voor vandaag en een goed weekend.
1: Graag gedaan.
0: Jeroen van Lokeren, CVC Reewijk. Dank je.

En zo zitten wij dus op, één minuut over 5:30. Gaan we even kijken nog naar wat uitslagen. Ja, de vierde divisie B. Capelle tegen Spijkenisse 3-0. Schravenzonde tegen HVV 1-0. Smitshoek tegen Jodan Boys 1-2. We horen het Maarten Westerduin aan ons vertellen. Valken 68 tegen Xerxes 2-1. ASWH tegen Westlandia 1-1. Feyenoord tegen het Haagse Kwik 0-2. Oeh, dan blijft dus Feyenoord. En als ik de ranglijst er even bij pak, ja, toch vrij onder aan zitten. Feyenoord nog geen enkele overwinning behaald. RKAVV tegen Scheveningen. Die uitslag is ons nog niet bekend. Ook die van HBS tegen Heer Jansdam is niet bekend. En Spijkenisse, ja, die blijft natuurlijk ook met lege handen staan. Nog 0 wedstrijden, 1 gelijk en 6 verloren. En RKAVV heeft er 2 gelijk gespeeld. 4. En wat ze vandaag gedaan hebben thuis tegen Scheveningen, dat weten wij dus nog niet. Even kijken, wat heb ik in die tweede klasse C. Nieuwkoop tegen Wipolder 3-2. SV Den Horen tegen UVS 4-3. Alvia tegen Forum Sport. Ja, dat gaat weer zo. 0-7. Alhoewel 4-3. Dat is bij Den Horen UVS ook een leuke uitslag. Want er zijn ook 7 doelpunten bij elkaar. En het houdt het natuurlijk leuker dan dat je met 7-0 gaat winnen. LFC tegen Graaf Willem 2-1. RKDO tegen Olivio 2-0. En Berkel tegen Noordorp. Die wedstrijd is om 3:15 begonnen. 3:15. Ja, die had dan ook wel zo'n beetje afgelopen moeten zijn. Maar daar hebben wij nog geen bericht van binnengekregen. En u weet het, Olympia die is pas net begonnen. En naar ik erin aanneem, krijgen we dus even een berichtje wanneer er een doelpunt valt. Heb ik nog meer uitslagen? Ja, ik heb er dus nog 2 die ik niet. CKC tegen Esto heb ik die genoemd. 1-2. Een Hillegersberg tegen Zoetermeer. Die was bij 2-3 nog niet afgelopen. En inmiddels hebben ze daar 2-4 gemaakt. En hebben ook wat signaal gekregen dat die wedstrijd is afgelopen. En dan moeten we dus ook nog die wedstrijd van de Rolling Stones aflopen. Ja, het vierde uur. We hebben 3 nummers gehad van het album Aftermath uit 1966. Going Home, ik had het de vorige uur al verklapt. Dan gaan we nu dus echt draaien. Maar helaas, wij moeten wel tot 6 uur blijven zitten. Alvorens wij het woord bij de daad nemen. Ik zocht even naar die zin. Ja, zoals je spreekwoord. De Stones.

0: Hij kan niet wachten. De Rolling Stones, Mick Jagger, Going Home. En dat zeggen we dus om 9 minuten over de klok van 5:30. En dan moeten wij dus nog 21 minuten, meneer Remco. Dus dan pas mogen wij Going Home. Aan de telefoon hebben we Gerald van der Kolk. Gerald, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, en als we Gerald van der Kolk zeggen, dan zeggen we dus eigenlijk ook gelijk BDS. Dus we blijven even bij de vijfde klasse. B en BDS, ja, ging op bezoek bij Kamerik.
1: Ja, klopt.
0: En wat was vooraf jullie gedachte? Kijk, we hebben 3 wedstrijden gespeeld. Ja, van de 26. Dus het was toch helemaal aan het begin van de competitie is het. Je staat op een 6e plek. 2 gewonnen en 1 verloren. Hoe keken jullie tegen Kamerik aan?
1: Ik wil tegen iedere tegenstander aankijken. Wij willen gewoon voetballen, vooruit voetballen. De wil opleggen bij de tegenstander. En dat gaat tot nu toe, ging dat aardig. Alleen we hadden vandaag echt een totale off day. Echt een totale off day.
0: Oh, ja. Dat is niet best.
1: Nee, dat is niet best. Nee, en waar het hem nou aan ligt.
0: Ja.
1: In de druk naar voren zetten. In de rust aan de bal. In de zorgvuldigheid om de passing. In de keuzes maken. Ik zei op een gegeven moment ook tegen mijn collega trainer. Van, die jongens zijn vandaag totaal niet koosbaar. Als je wat aangaf, dan ging het precies het andere doen.
0: Ja.
1: Ja, dat heb ik ook aangegeven bij de groep. En er wordt een doelpunt afgekeurd op, ja, wij weten nog steeds niet waarom die afgekeurd wordt. Goed, bij Kamerik werd er dan vanwege buitenspel ook een doelpunt afgekeurd. En ik, ja, dan spelen wij zo een matige wedstrijd dat we eigenlijk nog een soort geluk hebben. Dat de scheidsrechter een hensbal van ons in ons eigen 16 over het hoofd ziet.
0: Oeh, zo.
1: Dan krijg je ook nog een strafschop tegen en dan...
0: Ja, dan heb je
1: allemaal 0 punten.
0: Ja, precies. Dan heb je de pop aan het dansen natuurlijk. Ja, dat is,
1: maar we hebben het echt geheel aan onszelf te wijten. Hoe we de wedstrijd ingingen. We waren niet scherp. Te weinig gecreëerd. Uiteindelijk krijgen we ook nog 2 grote kansen.
0: Ja,
1: we hebben gewoon te weinig gedaan. We hebben onszelf echt tekort gedaan.
0: Juist, want de wedstrijd eindigde in 0-0. En wij vroegen natuurlijk heel wat klassen en 0-0 zijn we dus eigenlijk in de andere klassen allemaal niet tegengekomen. Behouden dus in deze 5e klasse B, hadden we zelfs 2 stuks. Want SPV 81 tegen Stolwijk is ook in 0-0 geëindigd.
1: Ja.
0: Dus,
1: ik heb geen flauw idee hoe die wedstrijd gelopen is, toch?
0: Nee, maar het is eigenlijk zonder... gelet op de instelling zeg jij van... We hebben er eigenlijk 3 punten... 2 punten laten liggen.
1: Nou ja, eigenlijk wel. Ik vind wel vooraf... hoe wij erin zaten. Kijk, vorige week verloren wij met 5-0 van Goudenrok. Maar het is helemaal tegen het wedstrijdbeeld in. Alleen Goudenrok was dodelijk efficiënt. Waardoor het dan nog 5-0 wordt.
0: Yep.
1: Maar goed, wij hebben hier ook te weinig gecreëerd. Hè. Kijk, de eerste helft hadden we 2-0 voor moeten staan. Pieter gewoon zonder kracht en overtuiging een bal over de goal. Waar tegenstanders hem wel gewoon binnen schieten.
0: Ja.
1: En nou is het in leven en dan blijft het gewoon een wedstrijd. En het is weer precies hetzelfde tegen CVT en tegen ONA. En tegen Goudenrak. Niet je kans afmaken voor Rut. Je houdt je tegenstander in leven. En dit is dan het vervolg.
0: Ja. Ja, en dan mag je inderdaad blij zijn dat de tegenstander daar geen moed uit put en tot scoren komt. Want dan is het dus helemaal 3 punten laten liggen.
1: Nou ja, ik merkte bij Kamerik wel een hele opluchting en positieve sfeer. En nogmaals, ja, wij hadden ook gewoon heel veel geluk dat het scheidsrechter een hensbal over het hoofd had. Anders had het thuis nog een strafschop. Dus, En dan die had wel helemaal in het scenario gepast hoor, zoals het ging en... Het was echt een middag vol van niet thuisgeven en dan...
0: Het is eigenlijk, zoals gezegd, een middag die je snel moet vergeten. Misschien ook qua weer snel moet vergeten, maar ook wat er op het veld gebeurde.
1: We hebben 1 buitje gehad in Kamerik, dus het weer was prima. Maar zo is het, we moeten het ook niet dramatiseren. Hè? We hebben nu een weekje rust.
0: Ja.
1: Gaan we even lekker een vrij weekend genieten.
0: Ja.
1: En dan gaan we die week erop gaan we gewoon de derby tegen SPV. Dat zijn toch altijd speciale wedstrijden. SPV, WDS.
0: Maar dat is wel een thuiswedstrijd, hè, voor jullie.
1: Hij is wel een thuis,
0: Ja. Dat is misschien een voordeel. Dus er liggen zeker kansen tegen SPV 81, hè? Wat heeft ja, SPV ja, is... ene... Oh ja, die heeft vandaag met 0-0 gelijk gespeeld tegen Stolwijk.
1: Ja. Stolwijk.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Wellicht tegen iedereen mogelijkheden. En nogmaals, wij gaan uit van het tellen. En we zitten hier nu allebei heel zuur te kijken. En hoe het ons hebt kunnen overkomen. En dat we niet gedaan met wat we gevraagd hebben. Ja. We gaan ook weer aan de andere kant dinsdag gewoon weer trainen. En dan gaan we weer door op naar SPV.
0: Juist, nou, we blijven het volgen hier vandaan. En tegenwoordig ook hebben we de tussenstanden op het tv-kanaal staan. Dus als er in de kantine tv aanstaat en het kanaal van RTV Gouverstad, dan, ja. Dan kan je daar dus de tussenuitslagen, eigenlijk de tussenstanden kan je dus zien bij de wedstrijden.
1: Ik zal dat gelijk even doorgeven, Ben.
0: Is prima. Hey, ik wens jullie even een rustig weekend volgend weekend. En daarna alle succes tegen SPV 81.
1: Yes, helemaal bedankt.
0: Gerald, bedankt. En graag tot de volgende keer, hè.
1: Hoi, hoi.
0: Dag.

0: You're so pretty. You're so pretty.
1: Het meest sportieve radioprogramma op de zaterdagmiddag. Dit is Sport op Zaterdag.

0: om 8 minuten voor de klokken van 6 uur. En wat heb ik nog als uitslagen binnen in de vierde klasse? D. LMO tegen Dilettant 3 tegen 2. IJsselmonde tegen Moordrecht 1 tegen 1. En dan gaan we dus de uitslagen in de tweede klasse K. Zometeen even doornemen met Wim Hendricks. Die we dus, want die zat nog in de auto. Dus ja, in de auto gelijk rijden en gelijk bellen. Dat mag natuurlijk niet. In de tweede klasse D. Daar heb ik Nieuwkoop tegen Wipolder 3 tegen 2. SV Den Hoorn UVS 4-3. Olvia tegen Forum Sport 0-7. LFC tegen Graaf Willem 2-1 tegen 2. RKTO Olivio 2 tegen 0. Berkel tegen Noordorp. Daar is nog steeds geen einduitslag van binnen. Zelfs geen tussenstand. En Olympia tegen Argon. Die wedstrijd is om 4:15 begonnen. En daar heb ik nog geen signaal binnen. Dus daar is nog helemaal niet door een van de twee partijen gescoord. Kijk ik nog even naar die vierde divisie B. Daar hadden we de wedstrijd RKAVW tegen Scheveningen. Mij bereikten wel berichten dat daar het 1-1 was. Maar of het een einduitslag is, dat is mij nog niet bekend. En HBS tegen Heer Jansdam. Die wedstrijd is om 4:00 begonnen. Die is nog niet afgelopen, maar een tussenstand van 1-3. Dus zo win je en zo verlies je als ik dan even moet kijken naar HBS. Want die wonnen natuurlijk behoorlijk van de Jordan Boys. En staan dus nu met 1-3 achter. Ga naar onze laatste correspondent. En dat is Wim Hendricks. En u weet het, Wim Hendricks, als we zijn naam noemen, dan noemen we ook gelijk FC Oudewater. Wim, heel goedemiddag.
1: Goedemiddag, luisteraars.
0: Meneer Wim, je hoefde niet te ver te reizen vandaag, als ik maar naar het lijstje goed kijk. Het was natuurlijk een thuiswedstrijd tegen de jongens van de KNMI, hè?
1: Altijd lastig, hè? Dus altijd, dan is het regen, onweer, buien.
0: Ja, de FC De Bilt. Ja, ze brengen het mee voor je. Ik neem even gelijk de einduitslagen door van deze tweede klasse K. En dan mag jij zelf de FC Oudewater tegen De Bilt gaan invullen. Parkhout tegen CJVV 0-2. VVI tegen Delta Sport 5 tegen 1. Breukelen tegen De Meren 0 tegen 0. Zeist tegen Montfort 0 tegen 2. PVCV tegen de Marinos 2 tegen 3 en Jonathan tegen Achterberg. Die wedstrijd is uitgesteld. Ja, wat dus.
1: Hè? Wat raar.
0: Ja, weet ik niet. Jullie hebben dat. Ik heb het in de uitzending verteld. Jullie hebben dat de FC Oudewater in het vorig seizoen ook gehad. Waar ik mij dus afvroeg van. Het was geen straf voor jullie. Maar het was een straf opgelegd aan de tegenpartij. In hoeverre heeft dat effect op jullie toen de tijd gehad, FC Oudewater? Heeft Jonathan nu precies hetzelfde?
1: Ja, nou, het was gewoon, die wedstrijd tegen Achterberg was gewoon niet leuk. Je denkt dat je in een hele leuke omgeving terechtkomt en je wordt ontvangen door een hele aardige mevrouw. En vervolgens loopt het volledig uit de klauw. Een trainer die het uitstraalt naar de mensen om hem heen. En die trainer is natuurlijk de bekende trainer die in het verleden in de derde divisie of zo, het Adhover, een krant met een bepaalde voornaam. En zijn eigen keeper die deugde niet. En daar werden bepaalde letters voor gebruikt. Die ik nou ook maar niet uitspreek. En diezelfde trainer, en meneer Meijer, Erik Meijer, die was dus trainer van Achterberg. En ja, gewoon meer dan schandalig. Eerlijk waar, dat sloeg echt helemaal nergens op. En het is gewoon terecht dat ze dus vandaag niet mochten voetballen. Maar als het nog een keer gebeurt, en het klinkt heel gek, maar ik hoop dat eigenlijk, worden ze er gewoon uitgehaald. Want die mensen die horen daar niet thuis.
0: Ja, dat zit er. Maar zullen we even kijken naar voordat we bij de tijd van 6 uur zijn, de wedstrijd van vandaag. FC Oudewater tegen de FC De Bilt. Jullie staan dus bij elkaar op de ranglijst. Dus het kon alle kanten op.
1: Ja, nou dat is het niet goed. Het is niet alle kanten opgegaan. Het is maar één kant opgegaan. Dat is de kant van De Bilt opgegaan. En dat was in mijn ogen een terechte kant. De Bilt was gewoon beter. Oudewater. Nee, het is het even niet. Het loopt niet lekker. En als er één of twee sterkhouders ontbreken door blessures, ziek, zwak of misselijk, weet ik veel wat. In dit geval bijvoorbeeld aanvoerder Evers die er niet bij was. En ook Thomas Hogeboom die dus op de bank zat, omdat hij licht geblesseerd was. En dat zijn gewoon jongens waar je normaal van moet hebben. En dat is niet gebeurd vandaag. En we hebben gewoon volkomen terecht verloren.
0: Mm-hmm.
1: Het stond binnen een paar minuten al 0-3.
0: Oh, zo. Onvoorstelbaar. Ja.
1: Het was, ik denk in de, ja, de 0-3 ongeveer in de 20e minuut.
0: Hoe is dat mogelijk, Wim? De Bild staat onderaan. Ze hadden nog niks gewonnen. Ze hebben er 15 om de oren gekregen. En ze hadden er zelf maar 5 gemaakt. En ze komen bij jullie. En binnen 20 minuten maken ze er 3.
1: Ik begrijp er helemaal niks van. Want er loopt daar bijvoorbeeld een jongen bij. Dat is Bader Akhiyat. Akhiyat heet hij, geloof ik. Dacht een jongen van Turkse afkomst. Fantastisch goede voetballer. En die loopt gewoon met 2 vingers in zijn neus. Loopt hij alles voorbij. En dan denk ik van, ja, misschien is hij er net bijgekomen. Dat weet ik niet. Hè, want in het kader van helaas moet ik constateren dat er bij deze club ook dus wel vergoedingen staan voor de spelers. Kan best zijn dat die jongen achteraf nog is gehaald of weet ik veel wat. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval terecht gewonnen door de Bult. En als je het weggeeft, cadeautjes, want dat is wat hier gebeurd is. Dan is het gelijk opgaan wat je dus voor de rest in deze wedstrijd zag. Telt dan even niet mee. Als je dan net zo goed of net zo slecht voetbalt, is maar hoe je het uitlegt. En je gaat dan cadeautjes geven. Dat is jammer, maar dan verdien je niet om te winnen. En dat is eigenlijk wat er hier vandaag gebeurd is. Meer kan ik er in feite niet van maken.
0: Nee, en 1-4 verloren. Maar over 2 weken spelen jullie weer. Een uitwedstrijd. Tegen wie moeten jullie dan?
1: Als sla je me dood. Ik zou niet
0: Dat ga ik dus niet doen. Maar...
1: Nee, zo ver komt je arm niet, hè?
0: Nee. Ik ben niet van de rechterlijke macht.
1: Oké. Dus... Nou ja, God. Er is ook de rechterlijke macht in Den Haag. En daar proberen ze ook alles aan te doen om die hun recht te ontzeggen.
0: Dus maar dat... jullie hebben volgende week een vrij weekend. En, spreken we elkaar over 2 weken weer. We zitten tegen de klok van 6:00. Dus wij moeten er helaas uit, Wim. Bedankt voor je bijdrage voor vandaag. En graag tot over 2 weken.
1: Ik wens jou, iedereen in de studio en alle luisteraars een uitermate prettige voortzetting van het weekend.
0: Dankjewel, Wim. Zijn we aan het einde van Sport op zaterdag. Tegenover mij Remco Bologne. Remco, bedankt. Mijn naam is Tom Bos. En vandaag hadden we dus onze medewerkers Gerrit Schinkel, Wijn Overwij, André van Echtdom, Onno Hungering en Jurgen Veldman. Bedankt voor het luisteren.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Indië.
3: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6:00.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij beginnen september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saudi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3:00 uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enrique Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeisten. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
12: Hoe kom ik hier weg?
11: Vragen die over je toekomst gaan.
13: Hoe word ik beter in mijn vak?
11: Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
16: BR6. Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Een deel van de huisartsenpraktijk in Midden-Holland krijgt de griepvaccins dit najaar later geleverd dan gepland. Daardoor kan het voorkomen dat inwoners hun jaarlijkse griepprik later ontvangen dan ze gewend zijn. De vertraging wordt veroorzaakt door problemen in de internationale levering van griepvaccins. Mensen die in aanmerking komen voor de griepprik ontvangen ook dit jaar een uitnodiging van hun eigen huisartsenpraktijk. Door de vertraagde levering kan deze uitnodiging later worden verstuurd dan gebruikelijk. De huisartsenpraktijken informeren hun patiënten zodra de vaccins beschikbaar zijn en de vaccinatiemomenten kunnen worden ingepland. Twee projecten uit Bodegraven-Reeuwijk zijn geselecteerd voor een subsidie vanuit de regio-dealwaarde van het Groene Hart. Het gaat om de Groene Noordrand, het Bodegraafse Bos, en om de ontmoetingsplek voor ouderen bij Tante Jo. Volgens wethouder Jan Leendert van den Heuvel dragen we zo bij aan een fijne regio in ons Groene Hart, met levendige dorpen, duurzame landbouw en een prachtig landschap voor inwoners en bezoekers. Bij Tante Jo kunnen senioren op een laagdrempelige manier samenkomen, deelnemen aan activiteiten en ondersteuning krijgen als daar behoefte aan is. Zo worden ouderen gestimuleerd om langer zelfstandig, actief en betrokken te blijven bij de samenleving.

0: Goedenavond. Dit is het BRSS nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Marja Roetse. De toren van de katholieke kerk aan de Overtocht in Bodegraven staat op omvallen. Wat leidt tot een debat over sloop of herstel en de bijbehorende financiering? Tijdens de Bodegraafse balie op 13 oktober om 8 uur in het Evertshuis kan iedereen hierover meepraten met speciale gast Ton van der Schans, voorzitter van Hugo Kotenstein, een organisatie die zich inspant voor historisch erfgoed. Uiteraard zullen er ook betrokkenen vanuit de kerk zelf aanwezig zijn. Er zijn in het verleden al veel waardevolle oude gebouwen in Bodegraven gesloopt. Maar hoe kan de kerk behouden blijven als de toren en andere delen van het gebouw op omvallen staan? De Bodegraafse balie is er iedere tweede dinsdag van de maand en is gratis toegankelijk. De avonden beginnen om 8 uur en eindigen om 9 uur. Suggesties voor gasten zijn welkom via info@evershuis.nl. Brits Club Bodegraven Reewijk vierde afgelopen zondag haar 60-jarig bestaan met een feestelijke jubileumdag in het Archeon in Alphen aan den Rijn. Ruim 100 leden namen deel aan het fanatieke Brits spel, waarna het koppel Heike Smit en Ad van Aalst als winnaars uit de bus kwam. Met de jubileumdag vierde de Brits Club niet alleen een bijzondere mijlpaal, maar ook de jarenlange verbondenheid van de leden met de vereniging en met elkaar.

vakantiespelen plaats. Maar er komt bijvoorbeeld ook een natuurspeeltuin, een voedselbos en een speciaal fietsparcours, een pumptrack. Ook wordt er ruimte gereserveerd voor de thuisbasis van zowel Scouting Bolaro als de KPJ. Mijn naam is Wim Inhart. Het gaat goed met de nieuwe natuur in de polder Abyssinië tussen de A12 en de Reeuwijkse Plassen en de Zuid-Zuiderpolder tussen de A12 en de Oude Rijn, meldt de stuurgroep Veenweide Gouwe-Wierike. Zo'n 100 hectare nieuwe natuur wordt onder andere rond de Reeuwijkse Plassen aangelegd. Aan beide zijden van de A12 groeit inmiddels het riet uitbundig en schiet de lisdodden massaal omhoog. Staatsbosbeheer laat het grondwaterpeil zo min mogelijk schommelen door water in de bodem op te slaan om zo het gebied vochtig te houden. Naast de toename van de amfibieën is ook de eerste roerdomp gesignaleerd.

0: is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. Aanstaande vrijdag luidt het Evertshuis het weekend in met een foute bingo. Bezoekers worden aangemoedigd om in hun meest foute outfit te komen en vooral hun guilty pleasures mee te nemen. Tijdens 9 bingo-rondes zijn er volop kansen op leuke en misschien een tikje foute prijzen. De bar is geopend en muziek zorgt voor een gezellige sfeer. Het is vooral een avond om samen met vrienden, buren of collega's te lachen, een drankje te drinken en het weekend goed te beginnen. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar voor de Foute Bingo. Dit is een gezamenlijke productie van het Evertshuis en Bij Bor. De Foute Bingo is vrijdag 9 oktober vanaf 8 uur in het Evertshuis in Bodegraven. ProRail start maandag 12 oktober met de vernieuwing van de Gouden Spoorbrug in Alphen aan de Rijn. De werkzaamheden duren tot en met juli 2027. In die periode rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangende bussen of omreizen via Schiphol. Ook zijn op de stations Bodegraven en Alphen aan de Rijn 20 extra e-bikes beschikbaar. Deze zijn te reserveren via de NS-app. De werkzaamheden zijn nodig om de spoorbrug veilig en betrouwbaar te houden. Onder meer de fundering, landhoofden, middenpijler en technische installaties worden vernield. Het beweegbare deel van de brug wordt gerenoveerd en opnieuw gebruikt. Na de werkzaamheden moet de vernieuwde brug naar verwachting weer zo'n 100 jaar meegaan. In de eerste week krijgen reizigers op beide stations bovendien gratis koffie en thee.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Verschillende gemeenteraadsfracties in Bodegraven-Reewijk hebben zich uitgesproken over het besmeuren van het regenboogpad met verf. Het pad is inmiddels weer schoongemaakt. Naar aanleiding van het incident is aan de fracties in de gemeenteraad gevraagd hoe zij kijken naar het incident, de rol van de gemeente bij LHBTIQA-acceptatie en Paarse Vrijdag. De partijen zien voor de gemeente een rol in het bevorderen van acceptatie en sociale veiligheid. Volgens de fracties moet iedereen zich veilig kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Op straat, op school, bij een vereniging en op het werk. Daarbij is volgens hen niet alleen zichtbare steun, zoals een regenboogpad van belang, maar ook samenwerking met scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties. De gemeente Bodegraven-Reewijk gaat de Rijnkade de komende jaren grondig aanpakken. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht en moet een herkenbare en aantrekkelijke uitstraling krijgen. Tegelijkertijd wil de gemeente de rijke geschiedenis van de Rijnkade beter zichtbaar en beleefbaar maken. Inwonersgroep Hart in Bodegraven heeft een plan gemaakt om de geschiedenis onderdeel te laten worden van de nieuwe inrichting. Langs de Rijnkade moeten 3 zogenoemde historische hotspots komen. Op iedere locatie komen onder meer een bankje, een kunstwerk en een viewer waarmee bezoekers kunnen zien en beleven hoe Bodegraven er vroeger uitzag. Voor dit plan heeft de provincie Zuid-Holland inmiddels subsidie toegezegd. De gemeente verwacht dat het eerste ontwerp in het tweede kwartaal van 2027 klaar is.

In Bodegraven-Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enrique Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
2: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
3: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
4: hi, goedemorgen.
3: Welkom.
4: Dank u wel.
3: Hoe zit jij er nu bij?
4: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
3: Best moe.
4: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
3: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
4: Klopt.
3: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek, ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
4: Ja.
3: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
4: Dat is het belangrijkste.
3: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
4: Tuurlijk.
3: Korte intro. Geboren in?
4: Den Haag.
3: Den Haag. Je zat op school?
4: Op het Schatteiland hier in Gouda.
3: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
4: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
3: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel
4: thuis geworden. Ja.
3: Juist, ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
4: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
3: En welke buurt ben je opgegroeid?
4: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
3: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
4: Dat sowieso.
3: Ja. Nieuwsgierig?
4: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
3: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
4: Ik heb een zusje en een broertje.
3: Dus
4: ja,
3: je bent de oudste?
4: Ik ben de eerste, ja.
3: En hobby's?
4: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
3: Even voor de luisteraar, ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
4: of
3: voren,
4: de degen,
3: of de floret naar voren en steken maar?
4: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan. Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
3: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
4: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
3: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Nee,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje? Nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja. Klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat. Met deze vraag?
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... Sorry, ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. Dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele geitje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat jij 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Ja, dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. Die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog Welland College.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in. Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: dat
0: de,
1: is vooral puberteit,
0: de kleine.
1: Ja, nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel, wat pedagogiek is, ja, natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers.
0: Pubers.
1: Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf?
1: Nee, was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee,
0: denk ik dan.
1: Nee, nee, nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens.
1: Er zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog. Ik neem aan dat je nog steeds kent geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten. Ja. En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht, ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in. Klopt. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was toen ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat. Ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat. Denk je dat komt door de politiek of door de mix van. Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wil doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je

0: vind ik het af en toe... Mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
0: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar in de 20 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten, want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien,
1: tuurlijk,
0: is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat dat een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan... dan iemand... Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld tegelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens.
0: Ja.
1: Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja,
0: en
1: tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of,
1: maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand.
0: Ja.
1: Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening? Waar...
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daar kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want

0: kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad daarover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg, want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
1: Ja.
0: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
1: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook. Die heeft niks tegen mensen met andere seksualiteit.
0: Nee, ja, absoluut niet.
1: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je. En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met. Nee,
0: ja, ik heb. Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders, en het wordt dan meteen daarin een ruzie, dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
1: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
0: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Acid Rain?
0: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die kreeg ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen we altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst. Ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
1: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier wilde... zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Paken is dan Fries voor opa.
0: Maar wel iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar dat compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: Voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde en dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk
0: misschien
1: ik.
0: Moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer in waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten, doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En een enorme woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: dan kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... Hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... Ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger...
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie, begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Oh, dat vind ik nog...
1: Ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Ja,
0: sorry, bij het Stadhuis.
1: Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart
0: over 10 s'avonds. Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
1: Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en? Ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffy. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel
0: maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit. Of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog het belangrijkste, polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Ik
1: denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt, klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuw bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Dat maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, daar
0: hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek
1: Politiek
0: debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja, ja.
0: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen?
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd aan de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Een hele goede avond, dames en heren. Welkom bij het BSS Café. We verwachten weer een gezellig showtje vanavond. Daniel is er ook bij.
1: Zeker, goeie avond.
0: We zijn even hard aan het nadenken over een leuke categorie.
2: Dit is BSS Café.
0: Maar we komen er nog niet echt uit. We dachten, we doen gewoon even tijd, omdat we altijd zo keurig op tijd zijn natuurlijk. Dus dat vond ik wel een leuk idee van Daniel. Dus laten we maar even beginnen met... Even kijken. We beginnen met...

0: Categorie-carousel.
1: Dames en heren, het is weer tijd voor de categorie-carousel. We zijn begonnen met tijd als categorie vandaag. Dat komt omdat we zijn altijd lekker op tijd. Dus dat was een beetje ons idee.
2: Kenmerkend voor de P6-café.
1: Ja, de P6-café is altijd precies op tijd. We zijn echt niet de afgelopen 2 weken of 3 weken, want was het later gestart. Nou, dat was ook wel een beetje door een technische fout, maar dat maakt niet uit. Daniel, heb jij nog een leuk nummer over tijd?
2: Ja, we hebben nou 2 Engelse nummers gehad. We gaan nog een Nederlands terug in de tijd van
1: Yves Berendsen. Ja, dat is wel een leuk nummertje inderdaad, ja. Dames en heren, Yves Berendsen met Terug in de Tijd. Bar echt BSS café hit, mag je wel zeggen. Echt een café hit.

0: c'est de rouler le bain.
1: Tijdmachine. Oh, hij gaat gelijk verder. Dat ging wel heel snel. Tijdmachine van Dio en Seth. Seffie. Dames en heren. We zitten er weer. Lekker met z'n tweetjes. Een rustig avondje vandaag. We zijn natuurlijk nog hard bezig in onze categorie carousel. We moeten even kijken. Normaal doen we altijd een beetje een half uurtje alleen. Dit is ook weer zo'n goed thema, dat tijd, jongen. Ja. Ze vliegen er doorheen.
2: Misschien loopt hij vandaag een beetje uit de categorie.
1: Ja, het zou kunnen dat toch weer het eerste uurtje. Net als eigenlijk, ja, doen we eigenlijk wel vaker.
2: Ja, daarom. Als dat een beetje een goed thema is, dan kan je makkelijk een uurtje.
1: Dan kan je het makkelijk doortrekken.
2: En zeker als het goede nummers zijn. Dan is het geen,
1: of lange nummers.
2: Ja, daarom.
1: Het volgende nummer bijvoorbeeld. Dit is echt wel het nummer waar het thema gewoon letterlijk over gaat. Je hoort hem nu op de achtergrond. Zo'n bar nummer is het. Het is Pink Floyd. En dan weet je al, dat is sowieso langer dan 5 minuten. Dat kan niet anders. Of ze zijn 1 minuut. Heb ik nog wel eens een keer. Time. Het is Time. Geniet ervan. Het is een lang nummer. Het is niet iedereen zijn smaak. Maar geniet er maar lekker van.

Ja, dat is Time of Our Lives van Pitbull en Neo. Ja, het gaat allemaal over tijd. En als je bijvoorbeeld je partner een lange tijd niet hebt gezien, dan wat zeg je dan tegen je partner? Ik heb je vanavond nodig. Need You Tonight van INXS.

0: prachtige Time in the Bottle van Jim Croce, die helaas veel te vroeg overleden is. Had ik nog zoveel mooie muziek van hem kunnen hebben. Ik zou zeggen, als je een keer niks te doen hebt, ga hem even lekker luisteren. Ik heb heel veel mooie nummertjes. Maar, we gaan even verder met ons, lopen onze planning in de war. Oh, hij stond nog niet.
1: Ja, we zitten nog steeds met z'n tweetje, Daniel en ik. We hebben nog steeds tijd. We wachten op Erik. Die zou ook nog even komen. Maar die is zoals gewoonlijk te laat.
2: Te laat.
1: Dus toen dachten we, nou, dat had ook wel met de tijd te maken. Want ja, als je natuurlijk niet op tijd bent, dan ben je te laat. Dus. Nou, en weer een nummertje van Queen. It's Late. Ook een heerlijk nummertje. Erik, deze is voor jou. Oh, deze is voor jou.

Late at Night van Maywood. We zijn nog steeds bezig met. Ja, we hebben nog stiekem eigenlijk best wel een paar nummertjes klaarstaan. Ik dacht, het is wel redelijk klaar. Maar ik zie bijvoorbeeld nog een Cher staan. Ik zie nog een Duma staan. Andrea Bocelli. Met Time Is A Goodbye. We doen Once Upon A Time in the West. En een hoop van nummertjes die nog wel leuk zijn. Ik ga er even eentje kiezen. Dan is er jij even stop. Stop. Nou, dit is wel denk ik een van jouw favorieten in deze lijst die ik heb gemaakt van de week. Ik ga me er even inzetten. Komt ie. Hoppatee. If I Could Turn Back Time van Cher.

0: Cher, If I Could Turn Back Time. We zijn nog steeds aan het doen. We hebben nog een kleine 5 minuten. Een grote 5 minuten. Ruime 5 minuten. Daniel, wat is jouw favoriete band alle tijden?
1: Favoriete bands, dat zijn er wel een paar, denk ik.
0: Als je er één mag kiezen, stel je gaat naar een onbewoond eiland en je mag er één kiezen, welke zou je dan noemen?
1: Ik denk toch. Ik ben ook erg fan van AC/DC, dat zou ook wel.
0: AC/DC is oké, oké.
1: Robin, wat is jouw favoriete band alle tijden?
0: Ik heb er ook eigenlijk wel een paar, moet ik zeggen, inderdaad. Maar ik blijf altijd wel een Toto is voor mij echt wel hoog. Daar ben ik ook live geweest vorig jaar, dat was ook wel gaaf. Maar als ik er echt eenmaal. Stel, ik zou in de tijdmachine stappen, terug in de tijd, weet je wel. Echt naar het Wilde Westen voordat alle muziek bestond. En ik zou één album mee mogen nemen. Dan ga ik toch wel voor het album waar het vol drummer ook is staat. Communiqué van Dire Straits. Vind ik echt een geweldige banger. Ik zal even een paar nummertjes opnoemen die daarin voorkomen. Oh, bijvoorbeeld News. Dat is een lekker rustig nummertje.
1: Ja.
0: Lady Rider, die kent iedereen denk ik wel. Angel of Mercy ook zo'n lekker rustig nummertje. Where Do You Think You're Going. Communiqué, ja, uiteraard. Portobello Bell, ook een lekker. Het is eigenlijk best een rustig album deze.
1: Ja.
0: Sing When and Sailor, Follow Me Home. Maar mijn favorietje van deze album staat ook als eerste op het album. En die past mooi in dit thema, dat is ook nog wat leuke. Once Upon a Time in the West. Heerlijk gitaar introotje. Je voelt hem al als je. Je start en je voelt gelijk de vibe. Een tijdloos liedje, heel ziek. Ik zeg geniet er nog even van. En tot na de reclame.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Mijn naam is Daniel Rowland.
10: Ik ben Remy
11: van
10: Kesten.
11: Ik ben Marcia van Kerk en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
12: Ik ben Nadine.
13: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
14: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
15: BR6. Dames en heren, welkom bij BR6 Café, het tweede uur. We hebben weer een lekker showtje voorbereid. We zitten er samen met Daniel. Hallo Daniel. Klein uurtje nog deze avond. En we beginnen gewoon even heerlijk met Bananarama.
16: En Venus.

Mama Appels Up. Wanna Be Started Something van Michael Jackson. Michael Jackson. Ik zat het nummer net te luisteren met Daniel en toen dacht ik in één keer... Mama Appels Up is ook wel leuk om een keer wat mee te doen. En ik heb al even een nummertje even gehouden. Die weet ik toevallig uit mijn hoofd. Tum Tummy van Chumbawamba. Wat barre namen zijn natuurlijk eigenlijk. Ja. Ik vraag me af hoe ze die bedacht hebben. Maar daar hebben ze op een gegeven moment... zeggen ze natuurlijk... I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down, of zo zeggen ze dan. Maar dan moet je eens goed luisteren. Het klinkt net of hij dan zegt... jullie hebben nog niet betaald. Moet je maar eens even goed luisteren. Tum Tummy van Chumbawamba.

Lou van Eiffel. Ja, dat we zijn weer even lekker bezig. Twee uurtje vanavond. Gaan we vanavond nog even een blackjack doen met de barmannen van het DSS Café. Eerst nog even eerst nog een paar nummertjes tussendoor. We beginnen nu even met Still Loving You van Scorpions.

What is Love van Hathaway. Waarom doet hij het? Oh, juist. Juist, daar is hij. Daar is hij. Ja, What is Love? Ja, weet je, ik vind dat wel een leuke vraag. En ik weet ook wel dat André Hazes, die... ik zet daar zo'n chingo aan, maar ik zet gelijk de Hazes van aan. Die vroeg dat dus ook af. En die heb eigenlijk bijna precies dezelfde... Of eigenlijk gewoon dezelfde titel in het Nederlands. Wat is dan liefde? En daar heb ik ook nog even een antwoord daarna. Even kijken. De jazzpolitie komt erna. Cool.

0: Jazzpolitie met liefdesliedjes. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben wel een beetje klaar met dat zwoele gedoe. Want elke keer dat slijmerige gebeurt, ik word er gewoon een beetje chagrijnig van eigenlijk gewoon. Weet je wel? En dan...
1: You the guys on the beach who hate everything!
0: Nou ja, wel een beetje. Oh, dan wordt ze nog... Zo erg stinkt nou ook weer niet. Ik heb gewoon nog gedoe vanavond.
1: Is this some sort of hip music that I don't understand?
0: Nou ja, eigenlijk wel. Ugly Kid Joe met Everything About You. Even wat anders dan liefde. Even een beetje raggende gitaren.

0: lekker. Pow. Ugly Kid Joe and Everything About You. Even lekker hier eraf zeiken. Daniel, ben je ready?
1: Ik ben ready. Even
0: dat je... Oh. Oké, wacht. Ik ga het even opnieuw vragen. Daniel, ben je ready?
1: Ik ben zeker ready. Ben jij ready?
0: Ik ben zeker ready. Lekker. Zo, dat is lang geleden.
1: Ja. Hij is er terug.
0: Hij is er terug. Ja, ik ga het toch even zeggen. We zijn dus eigenlijk helemaal niet live. Dus we gaan niet bellen. Dat is jammer. Maar nu kan ik het een keer spelen. Dat is ook hartstikke leuk. Daniel, die heeft zijn kaartje weer ready.
1: Ik heb kaartje ready.
0: Ik zal even de jingle iets zachter. Juist, anders kan je niks verstaan.
1: Ja.
0: Oké, okay, Daniel.
1: Ja, Robin, hoe doen we het spel nou?
0: Hoe werkt het ook weer eigenlijk? Ik weet het helemaal niet.
1: Blackjack, ja. Blackjack werkt. Je hebt gewoon een stapel kaarten zonder jokers. Het doel is om 21 te halen. Of in ieder geval zo dichter bij de 21 zitten dan de dealer. En de dealer, dat ben ik. En ja, wat je kan winnen is, je kan een nummertje aanvragen normaal.
0: Maar, yeah, okay.
1: Dus dat is wat je kan winnen. Maar als je verliest, wordt het nummer gedraaid dat je totaal niet wil horen. Dus Robin, wat zijn de nummers? Noem even de twee nummers. Welke wil je heel graag horen en welke wil je echt
0: die,
1: absoluut
0: die heel
1: niet
0: graag
1: horen?
0: Moet ik echt even over nadenken. Maar als ik het over scheidnummers heb waar ik een hekel heb, dan is Dance Monkey toch echt wel denk ik een van mijn meest gehate nummers.
1: Ja.
0: Van Toon zei, dit mag ik niet. Ja, wat een scheidnummer is dat, jongen.
1: Ja, heel veel mensen zijn het met je eens, denk ik.
0: Denk het ook wel. Ik ben daar gewoon echt geen fan van.
1: Maar we moeten ook nog een nummer hebben waar je wel fan van bent.
0: Ja, dat is toch wel lastig, want ik heb toch echt wel een hoop favorietjes. Ga ik even gaan kijken, hoor. Moet ik even mijn Spotify-lijstje bekijken, want dat heb ik altijd wel... Ja, dat is ook een lekker nummer. Ook een lekker nummertje. Allemaal lekker nummertjes. Ja, ik heb er denk eentje.
1: Ja.
0: Ik ga denk voor... Het is niet dat het echt mijn favoriet is, maar ik voel die vibe nu wel gewoon vanavond. A Night to Remember van Shalimar.
1: Oh ja, ja.
0: Dat wordt hem denk ik. Ik ga nog even kijken, als ik mijn gedachten verander, dan laat ik het nog even... Oh nee, ik heb mijn gedachten nu al veranderd. ZZ Top met like Range. Dat wordt hem. Dat wordt hem. Final decision.
1: Gaan we spelen.
0: Oké.
1: Okay. Even kijken. Jij krijgt een 10 van mij. Een harte 10. Ik krijg zelf een ruiter 7. Jij krijgt nog een schoppen 8.
0: Dus ik heb 18.
1: Je hebt 18
0: dat
1: tegen een 7.
0: Dat is lekker.
1: Ga je hem dan hit of ga je stand doen?
0: Ja, ik ga hem dan denk ik toch wel... Wat had jij ook alweer?
1: Ik had een 7.
0: Een 7. Oef. Ja, dan ga ik denk toch wel gewoon even voor de... spannend. Ik vind het gewoon zo spannend om mee te doen.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik hem laat staan. Ik ben bang dat ik gewoon een te hoge kaart pak.
1: Hij blijft hem staan. Ik heb een 2 en een 9 erbij.
0: Oh, 2.
1: Dus dat is een push. Dat betekent dat we opnieuw moeten spelen.
0: Dat is...
1: Maar opnieuw spelen.
0: Besef dan wel dat ik had gewonnen. Had ik hem gehit dan, weet je wel.
1: Ja, je hebt een 8. Een schoppen 8. De dealer Erik heb een harte vrouw. En je hebt een harte 6. Je hebt totaal 14. En ik heb totaal 10.
0: 14 tegen 10. Nou, dan ga ik hem wel even hitten.
1: Laat hem hitten. Hij krijgt een 5, dat was 19 totaal.
0: En dan laat hem toch staan.
1: Hij gaat hem laten staan. De dealer heeft 18, een 5 erbij, een 3 en een 5. Dat betekent dat je hebt gewonnen.
0: Ja, dat is echt lekker, want ik had echt geen zin in Dance Monkey.
1: Geen Dance Monkey vanavond.
0: Oh, dat is echt even lekker. Ik ga wel even, voor de mensen die niet weten hoe dat nummer gaat, ik ga eventjes, even kijken, dan moet ik even dat, die intro. Oké, komt ie, hè? Oké. Doe ik even zo. En dan hoor je al gewoon...
1: Ja, zeg maar weer uit.
0: Die scheidsstem. Oké, dit was alweer genoeg, maar ik ga toch nog heel even... Getsy Terry.
1: Ron heeft het overgegeven in de studio.
0: Ja, ik heb even heel dat mengpaneel ondergekotst. Wat zei ik alweer? ZZ Top, zei ik.
1: Ja.
0: Kijk, en dan hoor je gewoon gelijk al dat gewoon... veel beter is als... wij zijn sowieso wat meer fan van de oudere muziek. Dat weten jullie misschien wel. En ik ben vooral...
1: slecht, maar,
0: groot fan van de... dragende gitaren. Zie stoppen zeggen wel... bij mij is dus Duitsers wel mijn favoriet. Ik heb net ook al gezegd. LaGrange is ook een goed nummer, maar Zie stoppen is ook wel hoog bij mij. Dus we gaan nog even... We hebben nog een klein... 10 minuten? Nou, niet eens. Dus we gaan deze even laten draaien en dan doen we nog één nummer als afsluiter. En dan zeg ik een fijn weekend. Ja, maar.

0: ZZ Top met LaGrange. Zo begint hij ongeveer. Daniel,
1: ja.
0: We hebben nog tijd voor één nummertje.
1: Eén nummertje. Het is wel het einde van de uitzending, hoor.
0: Ja, dus het is echt het laatste nummertje. En we hebben net al... Ik mocht net al een nummer uitkiezen. Daarvoor hadden we ook al... Dice is ook mijn favoriete band. Dus Daniel, de eer is nu aan jou. Wat wil jij graag horen?
1: Ja, we gaan onze uitzending gaan beëindigen. We gaan het verder het weekend in. We maken er een leuk weekend van. We eindigen hem nou even met toch wel een bekende banger ook wel. Thunderstruck van AC/DC.
0: Oeh, dat is wel een bangertje. Dames en heren, we wensen jullie een zeer fijn weekend. En tot volgende week.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go-Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
4: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
3: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
4: Het is niet te geloven, hij zit erin!
3: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
5: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
3: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
6: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uittikken.
3: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
7: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Altijd

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat melden Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3:00 uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek, die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer. Vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Luister elke zaterdagnacht van

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat bij knap het Ketelplein een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienenoordbrug is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Ook